dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst.

0: beste luisteraar, zie jij de bomen nou door het energiebos?
1: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
0: Jawel, Anna Green biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
1: Oké. Okay.
0: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Anna Green. Surf naar annagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
2: Anna Green.
0: Energie rebellie.
1: Massa, zonneschone lounge staat.
3: Mm-hmm. Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
4: Maar nee, in Tongeren.
5: Nu solde bij Weba. Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks nog een pak goede songs voor een zalige zomernacht. Maar eerst het

0: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Oost-Ekelo hebben sommige inwoners veel last van Colorado-kevers. Die komen massaal uit de grond van aardappelvelden in de streek en overspoelen er tuinen op zoek naar voedsel. De warmere en droge winter en de warme zomer zijn een mogelijke verklaring voor de plaag. Aardappeltelers moeten het goed aanpakken, zegt Ilse Eekhout van Via Verda, een organisatie die zich bezighoudt met teeltadvies.
1: In de eerste plaats, als die kever na de winter uit de grond komt gekropen, dan gaat hij op zoek naar aardappelplantjes die op het veld zijn blijven liggen. Dan is het een zaak om die aardappelopslagplanten zoveel mogelijk te vernietigen. Als die Colorado-kever dan terechtkomt in het aardappelgewas, is het een zaak om ook daar de kever te gaan bestrijden met insecticiden.
0: In Frankrijk vrezen de wijnbouwers voor een mindere oogst door de extreme hitte. Vooral in de Champagne-streek, de Bourgogne en Bordeaux groeien de druiven amper nog. De boeren verwachten veel vroeger aan de oogst te moeten beginnen en mogelijk is de opbrengst ook zo'n 10% lager. Bij jonge wijnstokken is er vaak ook schade. Naast de verminderde opbrengst hebben de hoge temperaturen ook een invloed op het suikergehalte en dat heeft dan weer invloed op de smaak en het alcoholpercentage van de wijn. De situatie zou wel nog kunnen verbeteren als het de komende weken zou regenen. Op het WK voetbal heeft Zwitserland zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales. Het klopte Colombia na strafschoppen. Na de reguliere speeltijd en na de verlengingen stond het nog steeds 0-0. Het was een match waar amper iets vermeldenswaardigs gebeurde. Er zal wel nog gesproken worden over Argentinië-Egypte. Die match werd met 3-2 gewonnen door Argentinië gisteravond. Maar de regerende kampioen kroop door het oog van de naald. Diep in de tweede helft stonden ze nog 0-2 achter. Messi zorgde voor de ommekeer met een assist en een doelpunt. Het weer dan nog. Hier en daar wat wolken, minimaal rond 19 graden. In de ochtend is het vrij zonnig in het westen en de rest van het land bewolkt. Maar na de middag klaart het overal op en wordt het zonnig met maximaal tot 29 graden. Ook donderdag zon en temperaturen tot 30 graden. Vrijdag en zaterdag wordt het nog wat warmer, 33 graden dan. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Energie rebellie.
1: Massa, zonneschone lounge staat.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
3: Maar nee, in Tongeren.
4: Nu solde bij Weba.
5: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live. AKP.

is 4 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. VS heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reeks krachtige aanvallen en zijn ze een antwoord op de Iraanse aanvallen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz maandag en dinsdag. Die aanvallen zijn gevaarlijk, onterecht en een schending van het staakt het vuren volgens de Amerikanen. Iraanse staatsmedia maken melding van explosies in Sirik en in Bandar Abbas, twee plaatsen die aan de straat van Hormuz liggen. Iran claimt dat het als enige land de straat van Hormuz mag beheren en valt regelmatig olietankers aan die tegen de zin van het regime door die zeeengte varen. In Houston heeft de Amerikaanse immigratiepolitie dinsdag een Mexicaanse man doodgeschoten. De man werd tegengehouden bij een verkeerscontrole. Volgens de politie probeerde hij te ontkomen en negeerde hij de bevelen van de agenten, waarna hij werd doodgeschoten. Of het ook echt zo gebeurd is, valt nog af te wachten. Eerder dit jaar waren er ook al 2 dodelijke schietincidenten waar agenten van de immigratiepolitie bij betrokken waren. Toen beweerden de autoriteiten ook dat het om zelfverdediging ging, maar videobeelden weerlegden de versie van de politie toen. De Belgische Voetbalbond is nog eens teruggekomen op de zaak Balogun en Heysa over zijn rode kaart op het WK en de inmenging van Trump om hem toch speelgerechtigd te krijgen. België won van de VS met 1-4 en verdere juridische stappen lijken er niet meer te komen, maar de bond zegt wel dat duidelijke procedures, respect voor de rechten van de verdediging en een consequente toepassing van de reglementen essentieel zijn. De bond zal zich ook verder inzetten voor rechtszekerheid, transparantie, gelijke behandeling en fair play, klinkt het in een statement. En nog op het WK voetbal heeft Zwitserland zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales. Het klopte Colombia na strafschoppen. Na de reguliere speeltijd en na de verlengingen stond het nog steeds 0-0. Het was een wedstrijd waar amper iets vermeldenswaardigs gebeurde. Er zal wel nog gesproken worden over Argentinië-Egypte, ook dinsdagavond. Die match werd met 3-2 gewonnen door Argentinië, maar de regerende kampioen kroop door het oog van de naald. Diep in de tweede helft stonden ze nog 0-2 achter. Messi zorgde uiteindelijk voor de ommekeer met een assist en een doelpunt. De komende uren minimaal rond 19 graden. In de ochtend vrij zonnig in het westen van het land, elders nog bewolkt. Tegen de namiddag wordt het overal vrij zonnig en ook warm met maximaal tot 29 graden. Donderdag ook zonnig en nog wat warmer, 30 graden dan vrijdag en zaterdag, temperaturen tot 33 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en ochtend. En meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je.

0: een schone lounge set.
1: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
5: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: 5 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. In Houston in de Amerikaanse staat Texas heeft de Amerikaanse immigratiepolitie ICE een Mexicaanse man doodgeschoten. De man probeerde volgens de politie te ontkomen aan een controle. Binnenlandse Zaken zegt ook dat de man met zijn auto een ICE-agent en auto probeerde te rammen en daarop is er geschoten. De man overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De gebeurtenissen doen denken aan twee dodelijke schietpartijen begin dit jaar waarbij ook ICE-agenten betrokken waren. Ook toen zei Binnenlandse Zaken dat het om zelfverdediging ging, maar beelden van de schietpartijen spraken dat tegen. De VS heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn die een antwoord op Iraanse aanvallen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz de afgelopen dagen. Er waren toen verschillende meldingen van schepen die werden aangevallen. Wie erachter zat was niet meteen duidelijk. De VS ziet die aanvallen alleszins als een schending van het staakt het vuren. Vlaanderen gaat de strijd opvoeren tegen de wasbeer. Dat heeft minister van Omgeving Broens gezegd in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering heeft maatregelen goedgekeurd om wasberen sneller op te sporen en efficiënter te bestrijden. Zo mogen er bepaalde vallen gebruikt worden. Het aantal wasberen is in Vlaanderen nog beperkt, tot enkele tientallen. Maar het is volgens minister Broens belangrijk om nu in te grijpen, voor de populatie niet meer in te tomen valt. Zoals in Wallonië, waar er naar schatting 70.000 wasberen rondlopen.
1: De ruimtelijke verspreiding is voorlopig relatief beperkt. Er is daarom momenteel ook nog geen sprake van een overmatige impact op volksgezondheid, op landbouw of de biodiversiteit. Maar het toont wel het belang om snelheid te maken. De wasberenpopulatie in Vlaanderen is nog zeer beperkt en het is een basisregel bij invasieve soorten dat ingrijpen in een vroeg stadium zorgt voor lagere kosten.
0: De wasbeer kan ernstige schade toebrengen aan landbouw en natuur. Ze roven nesten leeg van uilen en ooievaars, kunnen huisdieren aanvallen en ziektes verspreiden. Op het WK voetbal zijn nu ook de laatste 2 kwartfinalisten bekend, Argentinië en Zwitserland. Argentinië klopte Egypte na een waanzinnige comeback. Zwitserland had strafschoppen nodig tegen Colombia. Geert Hermans vat de wedstrijden samen.
2: We hebben gisteren 1 hele goede en 1 hele slechte wedstrijd gezien. Argentinië kroop in een zinderende partij door het oog van de naald tegen een scherp counterend Egypte. Toen een kwartier voortijd de wereldkampioen 0-2 achterstond, gaf niemand nog een stuiver voor de kansen van Argentinië. Toch werd het nog in een geweldig slot 3-2 met onder meer de 8e goal van Lionel Messi op dit WK. Messi die ook eerder een strafschop had gemist. In de kwartfinale treft Argentinië Zwitserland, dat zich voor het eerst in 72 jaar voor een kwartfinale kon plaatsen. Het klopte Colombia met de strafschoppen na een saaie en zwakke wedstrijd.
0: Vanmorgen eerst alleen vrij zonnig in het westen. In de namiddag wordt het overal vrij zonnig bij maxima tot 29 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.

buiten op tv. Van bloed en oorlog om ons heen. Werken daar ook niet echt.

0: Zalando.
1: Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
0: Solden bij Zalando.
3: Ik ben toch rustig!
4: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmelden.

0: Elke dag telt voor twee.
1: Hey, hallo allemaal.
2: Kidnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via kidnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
3: Kidnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op kidnetvoorouders.be. Kidnet stelt voor het gloednieuwe Lakmi-assortiment.
4: Wow!
3: Een dekbedovertrek, brooddozen, pennenzakken, mappen en nog veel meer.
4: Oh my god, zo mooi!
3: Haal jij ook alle coole nieuwe Lakmi-spullen in huis?
4: Dankjewel voor de tip!
5: Want ik ben Lakmi.
3: Nu overal verkrijgbaar. Je hebt vakanties zonder Kidnet.
4: Hoe lang nog?
6: Papa, ik heb honger.
4: Veel meer.
3: En je hebt vakanties met Kidnet. Dit wordt echt geweldig.
7: Ans in Veros.
2: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Kidnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
2: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
6: Mama, mag ik op de hotspot?
8: VRT Max. Maak elk moment de max.
9: Ik ga voor u een stripverhaal maken.
10: Ja! Ja. Oh, merci, Markske!
11: De strips van FC De Kampioenen. Lees u nu ook digitaal.
12: Weet je dat dat mijn favoriete strips waren toen ik klein was?
11: De Kampioenen. En nog veel andere reeksen vind je op strips.be.
13: Moet er toch geen tekeningsje bij maken, zeker, hè?
14: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
15: Goedemorgen, vrienden van de vroege zomerochtend. De duivelgekte die is helemaal losgebarsten. En dat zorgt voor problemen en tekorten. Daar moeten we het straks eens over hebben.
16: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
17: 6 uur, een heel goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran in het Midden-Oosten, ook al is er een gevechtspauze tussen de VS en Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren de aanvallen nodig omdat Iran 3 commerciële schepen heeft aangevallen de voorbije dagen in de zeestraat van Hormuz. Volgens de VS waren die aanvallen een schending van het staakt het vuren. In Kuwait en Bahrein is vanmorgen vroeg ook het luchtalarm afgegaan. Dat melden beide golfstaten via X. Mogelijk valt Iran daar Amerikaanse legerbasissen aan als reactie op de Amerikaanse aanvallen. In Houston, in de Amerikaanse staat Texas, heeft de Amerikaanse immigratiepolitie ICE een Mexicaanse man doodgeschoten. De man vluchtte weg van een controle en zou met zijn auto geprobeerd hebben een ICE-agent aan te rijden. En daarop is er geschoten. Volgens Binnenlandse Zaken ging het om wettige zelfverdediging van de agenten. Bij ons bestaat het OCMW vandaag exact 50 jaar. De centra bieden hulp aan wie het moeilijk heeft. Maar de OCMW's staan naar eigen zeggen ook steeds meer onder druk van het beleid. Ze moeten nog meer mensen naar werk begeleiden en de druk groeit om te controleren en sancties op te leggen. Daardoor wordt het moeilijk om mensen nog echt te helpen, zegt OCMW-experte Sarah van Hooyland.
18: Wij hebben als samenleving een artikel in onze grondwet gezet waarin dat we zeggen dat iedereen daar recht op heeft. En tegelijkertijd doen wij allerhande maatregelen binnen een beleid die menselijke waardigheid onder druk zet. Dus in plaats van mensen op een waardige manier te laten leven, en dat gaat inderdaad niet over duizenden euro's die mensen krijgen, maar dat gaat echt over een minimaal inkomen dat je nodig hebt om waardig te leven, dat negeren we volledig.
17: En op het WK voetbal zijn nu ook de laatste 2 kwartfinalisten bekend, Argentinië en Zwitserland. Argentinië klopte Egypte na een waanzinnige comeback. Zwitserland had strafschoppen nodig tegen Colombia. Geert Hermans vat de wedstrijden voor ons samen.
19: We hebben gisteren 1 hele goede en 1 hele slechte wedstrijd gezien. Argentinië kroop in een zinderende partij door het oog van de naald tegen een scherp counterend Egypte. Toen een kwartier voortijd de wereldkampioen 0-2 achterstond, gaf niemand nog een stuiver voor de kansen van Argentinië. Toch werd het nog in een geweldig slot 3-2 met onder meer de 8e goal van Lionel Messi op dit WK. Messi die ook eerder een strafschop had gemist. In de kwartfinale treft Argentinië Zwitserland, dat zich voor het eerst in 72 jaar voor een kwartfinale kon plaatsen. Het klopte Colombia met de strafschoppen na een saaie en zwakke wedstrijd.
17: De dag start bewolkt, daarna brede opklaringen bij temperaturen tot 29 graden. Morgen veel zon, dan halen we opnieuw die 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Dorso, ergonomisch slapen.

0: Hopelijk heb je zelf ook een beetje een relax ochtend. Niet te veel rush, maar jullie hebben er wel zin in, dat is duidelijk. Want er zijn al heel veel mensen die wereldreis gestuurd hebben in de Radio 2-app. Maar dat is voor straks, hè?
1: Kalm, hè?
0: Nou ja, zeg. Ondertussen even naar de weg, want daar is het ook al niet meer zo kalm, hè, Mona?
2: Nee, op de E34 richting Antwerpen, grote hinderen in Maldegem. De weg is daar volledig versperd door een ongeval. Maak daar dus zeker een reddingstrook.

2 jaar geleden won hij met die andere Nederlandse Henna May de zomerhit. Ik ben benieuwd of hij met Babette nu ook een soort van regeling heeft uitgewerkt. Mochten ze de VRT zomerhit trofee winnen. Ja, bij wie dat die dan terechtkomt. Hè? Want Maxime en Babette zijn genomineerd met Hoe dan ook. Ik kan nog altijd stemmen voor jouw favoriet bij Radio 2 op VRT Max. Dus doe dat dan ook. Zeg, waar ik het niet over wilde hebben vandaag, dat is over het voetbal. Daar hebben we het nu echt al heel veel over gehad. Gisteren natuurlijk met de Rode Duivels die ons heel trots hebben gemaakt. En vandaag is trouwens ook een rustdag op het WK. Er wordt geen enkele wedstrijd gespeeld. Maar we kijken natuurlijk ook al uit naar overmorgen, naar de Rode Duivels tegen Spanje. En dan vraag ik mij af, heb jij al plannen gemaakt om te gaan kijken? Misschien wel ergens op een groot scherm, het zou zomaar kunnen. Er zijn in ieder geval heel wat cafés, organisatoren van evenementen die gisteren in een soort van kramp geschoten zijn en plots beseft hebben, hola pola, vrijdag is het een belangrijke wedstrijd. Ja, we moeten best een groot scherm hebben als we willen dat er volk komt. En dat is nu juist het probleem, want heel veel grote schermen zijn al uitverhuurd, uitverkocht. Of ze zijn er niet meer, er is een tekort aan grote schermen. En dus is dat wel een dingetje natuurlijk. Verhuurders van grote schermen die zeggen in de krant, het laatste nieuws, dat ze van alles proberen te doen om toch nog te schuiven en om iedereen te bedienen. Maar dat is niet zo gemakkelijk, dat snap ik ook wel. Ik heb zo het gevoel dat dat ook echt wel een wedstrijd gaat zijn waar iedereen

0: Dat is zo'n echte meezinger nog steeds. Hè? Fool's Garden en Lemon Tree. Zeg, wat denk je ervan als jij en ik zo meteen eens samen op reis gaan? Op muzikale wereldreis. Dat is goedkoper en milieuvriendelijker dan met het vliegtuig. En minstens even top. Er hebben al heel wat mensen zich aangemeld in de Radio 2-app, wat super is. Het is eigenlijk heel simpel hoor, als je mee wil. Het gaat zo, de reis die start in een bepaald land met het lied van een artiest uit dat land. En jij kiest dan of je verder reist of dat je in dat land blijft. En je kan maximaal 3 bestemmingen verreizen. En vooral heel belangrijk, je kan niet terug. Dus de 3e locatie is ook onze eindbestemming. Enfin, ik ben wel heel benieuwd wat dat allemaal gaat geven. Het is allemaal mogelijk. Wil je meedoen? Stuur dan Wereldreis in de app van Radio 2.
1: Zaterdag op Radio BNE. De grootste Vlaamse evergreens.
2: Zeg eens meisje.
3: We vieren 11 juli in de Radio BNE Vlaamse 40.
4: 7 zonder
1: stem nu op jouw favorieten via het Radio BNE kanaal op VRT Max.
3: Radio BNE Vlaamse 40.
1: Zaterdag 11 juli.
3: Op Radio BNE.
5: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
6: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
7: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
8: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
9: Wat, ik zal het eens opzoeken.
8: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
9: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
8: Nou, ah, top hè, die Kate.
10: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC. Beweegt met je mee.
11: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
12: Radio 2.

0: Ze komt uit Nederland, uit Amsterdam. Deze Roxy Dekker. Het zou een mooie bestemming kunnen zijn voor onze muzikale wereldreis.
1: Sta op met Radio 2.
0: De vraag is, waar belanden we precies vanochtend? En dat zal maar één man bepalen. En dat is Patrick Bijn uit Oostende. Patrick, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Sharon.
0: Ja, jij woont aan de zee. Dat is eigenlijk elke dag toch een beetje vakantie dan?
2: Inderdaad.
0: Ja, heerlijk toch? Zo lekker dicht bij het water. Maar het mag voor jou vandaag iets verder zijn, heb ik begrepen. Wat is de droombestemming, Patrick?
2: Afrika.
0: Oh, oké. En wat trekt jou daar zo in aan dan?
2: Omdat ik daar veel geweest ben met een marineschip.
0: Ook met een marineschip. Patrick, wat, ik heb hier zoveel vragen over. Maar je bent er dus al geweest, maar het was om te werken dan?
2: Inderdaad. En ja. Ook een beetje ontspanning.
0: Een beetje van de twee, dat is belangrijk. Work hard, play hard, zeggen ze dan. Patrick, is niet erg. Wie weet komen we daar ook wel terecht deze ochtend. Je kent het systeem intussen. De reis die start in een bepaald land met het lied van een artiest uit dat land. En jij kiest of je verder reist of je in dat land blijft. Je kan maximaal 3 bestemmingen verreizen en je kan niet terug. Ben je er klaar voor, Patrick?
2: Ja.
0: Dan zijn we weg, hè.
3: Ja. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego.
0: Oh, dat is Michel Tello met Ai Se Tu Pego uit Brazilië. Dat is het land van de Caipirinha en carnaval. Ja, ook niet slecht,
2: dat.
0: Hè, Patrick?
2: Ik hou dat.
0: Ga je het houden? Is het waar?
2: Ja.
0: Oké, okay, je neemt geen risico's. Vind ik heel goed. Prima. Ooit al in Brazilië geweest of nog niet?
2: Nooit.
0: Nog nooit. Voilà, dan is dit de eerste keer. En die reis maak ik graag met jou mee. Daar gaan we, Patrick.
4: Radio 2. Sta op met Radio 2. Sharon.

0: pego, hein?
1: Hoe ging dat dansje ook alweer? Ja, dat zijn de momenten dat mijn geheugen mij in de steek laat. Maar uitstekende keuze van Patrick Bijn om in Brazilië te blijven met Michel Tello en I Said You Pego. Misschien wil je morgen ook wel mee met mij op wereldreis. Dat kan, hè. Je kan je daar nu al voor inschrijven, het ticketje boeken. Gewoon via de Radio 2-app daar even wereldreis sturen. En wie weet is het morgen dan wel jouw beurt. Het zou zomaar kunnen. Kelly Verbiest uit Aarschot, die zit met een probleem. Laat ze weten in de app van Radio 2. Ze heeft vrijdagavond een feestje voor haar verjaardag gepland. Alleen de rode duivels die gaan nu met haar aandacht lopen natuurlijk. Dus nu twijfelt ze of ze haar feest maar moet uitstellen of gewoon de televisie naar de tuin moet zullen om daar samen te kijken. Ja, iedereen wil die wedstrijd natuurlijk wel zien tegen Spanje. Heb jij je vrijdagplannen ook overhoop gehaald voor de rode duivels? En waar ga je precies kijken? Ik ben heel nieuwsgierig, dat mag je mij laten weten in de app van Radio 2.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
3: Elke dag telt voor twee.
1: En over nieuwsgierig gesproken, tijd voor het nieuws uit jouw buurt nu.
4: Want het is 6:30, VRT Nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Jeroen Guns. Heel goedemorgen. De Lambermontlaan in Schaarbeek wordt vanaf vandaag voor de rest van de zomer afgesloten in de richting van het Meizerplein. De oude betonnen waterleidingen onder de drukke verkeersas worden vervangen om de drinkwatervoorziening in Schaarbeek en een deel van Everen te garanderen. Ingrijpende werken dus, en dat heeft zijn gevolgen voor het verkeer, zegt Inge Pame van Brussel Mobiliteit.
5: Het is een nieuwe situatie. Automobilisten moeten zich altijd een beetje aanpassen en dat heeft een paar dagen de tijd nodig, is onze ervaring. Het is vakantie, het is kalmer, maar er blijft natuurlijk veel verkeer rijden. Het is wel zo dat we het op de voet volgen en indien nodig zullen wij de verkeerslichten anders regelen zodat er langere of kortere groentijden voorzien kunnen worden.
4: De oude leidingen zijn bijna 100 jaar oud en zijn helemaal versleten. Hier en daar liggen ze vlak onder de tramsporen, wat de leidingen extra gevoelig maakt voor lekken. Nog in Brussel zal Brussel Mobiliteit voor de zoveelste keer een vergunning aanvragen voor de heraanleg van de Havenlaan. Dat meldt Brus. Na jaren van betwiste en geweigerde vergunningen is er van die lang verwachte heraanleg van de Havenlaan aan het kanaal in Brussel nog niks in huis gekomen. Met verzakte kasseien, putten in de weg en opgelapte stukken asfalt is de laan al jaren in een heel slechte staat. Brussels minister van Mobiliteit Elke van den Brand wil opnieuw een traject rond de heraanleg opstarten, met ook meer ruimte voor overleg met de buurtbewoners. Kinderen die deze zomer verblijven in het kinderziekenhuis van het UZ Leuven kunnen voor het eerst deelnemen aan een schattenjacht van Schatten van Vlieg. Die zoektochten vinden doorgaans plaats in musea, bibliotheken of historische plaatsen zoals kastelen. Maar daar kunnen kinderen die in het ziekenhuis moeten blijven niet aan deelnemen. Om ook hen een vakantieervaring te geven, wordt nu dus ook in het UZ Leuven zo'n schattenjacht georganiseerd. En het festival Bunkpop in Glabbeek is dit jaar gratis. En dat is te danken aan de Rode Duivels. Want Jeugdhuis Bunker nodigt iedereen uit om te komen kijken naar de WK-match van vrijdag tegen Spanje. En daardoor wordt de concertavond ook volledig gratis, zegt Pieter Wakens van de organisatie.
6: Want we hebben beslist zo net dat we Bunkpop gratis gaan doen. Dus Freddie Mercury, Waste, we hebben een Bulls on Parade gratis. En we zenden de Rode Duivels op groot scherm uit tussen de optredens door. We hebben twee acts een beetje vervroegd en twee acts een beetje verlaat. Dan hebben we de voetbal er eigenlijk tussen kunnen passen. Dus dat kwam juist goed uit.
4: Een goede planning dus. Wie al een ticket had gekocht voor Bunkpop, krijgt dat terug in de vorm van drankbonnetjes. Het weer nog. Vandaag eerst wat bewolkt. Na de middag opnieuw opklaringen. En dan halen we maxima tot 27 graden. Vanaf morgen wordt het dan echt zonnig. En gaan we naar de 30 graden. En zelfs ietsje hoger. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel in de app van VRT Nieuws.
1: Mona, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
1: Ja, hoe is het op de weg op dit moment?
7: Op de E34... Ja, maar er is zo'n vreemde kriebel in mijn keel. Op de E34 richting Antwerpen is in Maldegem de weg nog altijd volledig versperd. Daar is een ongeval gebeurd. Maak daar dus zeker een reddingsstrook. Of rij om via de N31, de E40 en dan zo de E17 op. Op de Antwerpse ring richting Gent. Daar vertraag je tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. En door werken op de N41 in Hamme gaat het 15 minuten trager richting Sint-Niklaas.
1: Voor dat teetje, denk ik.
7: Ja, inderdaad.
8: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
9: Pearl. Eerst naar Kruidvat en dan de zon in.
0: Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Radio 2. Radio 2.

heb ze ooit live aan het werk gezien. Achter mijn hoek in het Rivierenhof, in het Openluchttheater in Deurne. Het was de moeite, Blondie en Denis. Radio 2. Een hele goede morgen allemaal. Ja, ik ben extra goedgezind, moet ik zeggen. Dat is je misschien al opgevallen. Dat is omdat ik mijn zoon gisteren gaan halen ben van het kamp. En het spreekt voor zich dat ik die de hele avond heb platgeknuffeld. Het kind was eigenlijk gewoon stik kapot, maar ja, wilde gaan slapen. Maar dat is de ruildeal die wij hebben voor de kost en de inwoon die ik hem geef. Maar misschien heb jij nu wel je zoon of je dochter naar kamp gebracht. Dat kan. En mis je die dan verschrikkelijk? Wel, geen probleem. Ik heb gewoon een oplossing, want je mag je kind hier gratis en voor niks de groetjes doen. Straks na 7 uur maak ik hier een beetje zendtijd voor jou vrij, zodat jij de groetjes kan overmaken en kan zeggen dat je de zoon of dochter dat die ook een proper onderbroek moet aandoen af en toe. Dat is belangrijk, maar het hoeven natuurlijk niet de groetjes te zijn aan je kind. Want alle groetjes zijn welkom. Ook aan je mama die nog elke dag de strijk doet, ook al ben je misschien al 20 jaar het huis uit. Of het kan allemaal. Laat het even weten in de app van Radio 2 wie jij graag de groetjes wil doen. En zet er zeker je telefoonnummer bij. Dan regelen we dat na 7 uur voor jou. Het gaat je goede punten opleveren. En het is goedkoper dan een postkaartje sturen. En ook nog eens live op de radio. Cool is dat.

0: beste luisteraar, zie jij de bomen nou door het energiebos?
1: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
0: Jawel, Anna Green biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
1: Oké. Okay.
0: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Anna Green. Surf naar annagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
2: Anna Green.
0: Energie rebellie.
3: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

Heerlijk, hè? Earth, Wind and Fire en Let's Groove voor die portie goede vibes die je misschien wel nodig hebt. Zo vroeg op de woensdagochtend. Radio 2. Je voelt het, hè? Jij voelt dat ook, dat weet ik. Sinds enkele dagen is het weer allemaal tous ensemble. Iedereen supportert voor de Rode Duivels. En het is ook wel spannend natuurlijk, want overmorgen spelen we dus om 9:00 s'avonds op het WK tegen Spanje. En jullie gaan ook massaal kijken, dat is duidelijk. Chris Nemegeer, die wil graag even iets vragen aan zijn baas, want ze hebben blijkbaar vrijdag een feestje met het werk. Spaanse avond dan ook nog eens. En hij zegt, ik heb al gevraagd om een televisie te plaatsen, dan kunnen ze toch op zijn minst ook nog naar het voetbal kijken. En Gileni, ja, die heeft een portie lef, dat is niet normaal. Die zegt, wij zitten gewoon tussen de Spanjaarden met onze truitjes van de Rode Duivels. Wij wonen namelijk al 15 jaar in Marbella. Ja, dat is durven. Maar ja, langs de andere kant, Spanje loopt vol met Belgen, hè, laten we eerlijk zijn.

0: Eurovisie Songfestival van intussen 3 jaar geleden. Loreen. Naar Tattoo. Ja, zeg daarnet ook nog Isabelle A. En smeek maar niet om mij. Ik weet niet of je het gezien hebt gisteren. Ze stond op ons podium bij Radio 2 aan zee in Blankenberg. Je had trouwens een hele mooie outfit aan. Zowat, ja, zowat van het zwart leer. Ik dacht wel, mannetjes, maar die moeten het warm hebben. Toch zo leer en dan zwart en met deze temperaturen. Enfin, ze zag er geweldig uit. Ze heeft een fantastisch optreden gegeven. En ze is dus ook genomineerd voor VRT Zomerhit met het nummer Smeek maar niet om mij. Een nummer dat er binnenkort trouwens in het Frans komt. Want Isabelle A. gaat het laten vertalen, vertelde ze.
1: We gaan dit nummer ook in de show in het Frans zingen. Dus ik ga het laten vertalen. Het nummer blijft hetzelfde, maar... Ja, dan spelen we dat ook in de Franse show. Hè. Die doen we dan januari, februari, maart, begin 2027.
0: Ja, Isabelle A. à la Française. Heel benieuwd wat dat gaat geven. Maar het was tof om haar op bezoek te hebben bij ons in Blankenbergen, daar bij Radio 2 aan Zee. En als je nog niet bent langsgekomen, ik weet het, je hebt nog even tijd, maar vandaag is toch echt wel het moment. Geen reden om niet langs te komen, want onze Sam Goris die zal er ook zijn. En jij weet het, en ik weet het, als Sam er is, dan is het altijd dik feest. Om 16:30 aan de pier in Blankenbergen aan onze Radio 2-studio. En om 19:30 is dan Pieter en Zion van Like Me.

Tell It To My Heart van Taylor Dane. Vertel het mij eens, wie wil jij nog graag de groetjes doen? Er zijn al heel wat mensen die berichtjes gestuurd hebben in de Radio 2-app. Maar je hebt nog even de kans om jouw groetjes te laten weten. Naar wie mogen die gaan? Laat het mij weten in de Radio 2-app en dan mag jij ze misschien zo meteen live op de radio doen.

0: Britney Spears en Oops, I Did It Again. Uit de tijd dat ze nog zo dat rode, rode pakje, strakke pakje aan had in de videoclip. Het is lang geleden hoor. Oh.
1: Joepie, Mini Europa is open. Profiteer van de vakantie en ontdek alle nieuwigheden en interactieve animaties.
2: Mini Europa, Mini Europa, dat is reuze.
3: De genomineerden, die zijn er al.
4: Nu nog de zomerhit.
3: Wie wint VRT Zomerhit?
4: Dat bepaal jij.
3: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
4: Het is pas echt zomer met...
2: VRT Zomerhit.
4: Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen.
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
6: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
5: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
7: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: En goedemorgen, zet de ramen en de deuren open, de radio luidt en kom lekker goedemorgen zeggen in de Radio 2-app. Je bent daar meer dan welkom, hè?

0: 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Verenigde Staten en Iran vallen elkaar opnieuw aan in het Midden-Oosten en Marine Le Pen is dan toch kandidaat bij de Franse presidentsverkiezingen. De VS heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, omdat Iran 3 olietankers zou hebben aangevallen in de zeestraat van Hormuz. Iran heeft daarna gereageerd met aanvallen op Amerikaanse militaire doelwitten in Bahrein en Kuwait. Pauline Lambert, er was toch een akkoord over een tijdelijk staakt het vuren?
1: Ja, dat klopt. De VS en Iran waren akkoord gegaan om elkaar 60 dagen niet aan te vallen en tijdens die periode te onderhandelen over een permanenter vredesakkoord. Maar dat akkoord is dus duidelijk fragiel en komt ook meer en meer onder druk te staan, want Iran dreigt ook met nog meer vergeldingsacties. Het is nu dus de vraag of het hierbij blijft of het conflict opnieuw verder zal escaleren. De VS heeft al eerder tijdens dit staakt het vuren aanvallen gedaan op Iran, nadat schepen in de straat van Hormuz onder vuur waren gekomen. En Iran heeft daar toen ook op geantwoord, maar toen zijn de onderhandelingen wel doorgegaan. Maar dit keer heeft de VS ook opnieuw sancties geactiveerd tegen Iraanse olie. En de aanvallen komen er ook op een gevoelig moment voor Iran tijdens de uitvaartplechtigheden van de Iraanse religieuze leider Ali Khamenei.
0: Dankjewel voor je uitleg, Pauline. In Houston in de Amerikaanse staat Texas heeft de Amerikaanse immigratiepolitie ICE een Mexicaanse man doodgeschoten. De man zou gevlucht zijn van een controle en volgens Binnenlandse Zaken probeerde hij met zijn auto een ICE-agent aan te rijden. Daarop is er geschoten. Binnenlandse Zaken spreekt over wettige zelfverdediging. Begin dit jaar waren er 2 gelijkaardige schietpartijen in de VS. In Frankrijk is Marine Le Pen dan toch kandidaat bij de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Ook al is ze in beroep ook veroordeeld voor fraude. Dat heeft ze zelf bekendgemaakt in een televisieuitzending gisteravond.
2: Il n'y a plus de scénario où je ne pourrais pas me présenter en 2027. Sinon, monsieur Boulot, je ne serai pas là ce soir pour vous dire que je suis candidate à l'élection présidentielle.
0: Het Hof van Beroep bevond Le Pen gisteren opnieuw schuldig aan het doorsluizen van Europees geld naar haar eigen partij, het uiterst rechtse Rassemblement National. Maar haar onverkiesbaarheid, die eerst 5 jaar zou duren, is nu teruggebracht tot 15 maanden en die zijn intussen voorbij. Ze mag daardoor campagne voeren met een enkel band, maar dat wil ze niet. Ze trekt daarom naar het Hof van Cassatie. Steven de Kranen legt het uit.
3: Die veroordeling die is er 2 keer bevestigd, maar het vonnis is niet definitief. En vooral die strafuitvoering die wordt opgeschort. Dat wil zeggen dat die enkelband dat die voorlopig niet aan moet. En dan zegt ze, ja, zonder enkelband kan ik campagne voeren en dan wacht ik wel het oordeel van het Hof van Cassatie af. Het Hof van Cassatie normaal dat duurt tussen de 8 maanden en 1 jaar. We zitten op 9 maanden van de presidentsverkiezingen. Het Hof van Cassatie liet al weten, we gaan sneller werken. Ze gebruikt dus een juridische truc en ook wel de tijd.
0: Bij ons gaat Vlaanderen de strijd tegen de waspeer opvoeren. Dat zegt Vlaams minister van Omgeving Joop Broens. De Vlaamse regering heeft maatregelen goedgekeurd om wasberen sneller op te sporen en efficiënter te bestrijden. Zo mogen er bepaalde vallen gebruikt worden. Het aantal wasberen is in Vlaanderen nog beperkt tot enkele tientallen. Maar het is volgens minister Broens belangrijk om nu in te grijpen.
4: De ruimtelijke verspreiding is voorlopig relatief beperkt. Er is daarom momenteel ook nog geen sprake van een overmatige impact op volksgezondheid, op landbouw of de biodiversiteit. Maar het toont wel het belang om snelheid te maken. De wasberenpopulatie in Vlaanderen is nog zeer beperkt en het is een basisregel bij invasieve soorten dat ingrijpen in een vroeg stadium zorgt voor lagere kosten.
0: De wasbeer beschadigt landbouw en natuur. Ze roven nesten leeg van uilen en ooievaars en kunnen huisdieren aanvallen en ook ziektes verspreiden. De OCMW's bestaan vandaag ook exact 50 jaar. De centra bieden hulp aan wie het moeilijk heeft in de samenleving. Maar de OCMW's staan naar eigen zeggen steeds meer onder druk van het beleid. Ze moeten nog meer mensen naar werk begeleiden en de druk groeit om te controleren en sancties op te leggen. De coalitie Humaan OCMW-beleid klaagt dat aan. Experte Sarah van Hooyland legt uit waarom OCMW's zo belangrijk zijn.
5: Omdat het OCMW eigenlijk het laatste vangnet is van de samenleving. Als we merken dat mensen door omstandigheden niet kunnen werken of niet meer op de werkloosheid zitten, dan verdienen we eigenlijk als samenleving dat laatste vangnet. Maar weet dat we als samenleving zeggen, wij laten u niet aan uw lot over. En een OCMW, die hebben eigenlijk alles in handen om mensen op maat goed te begeleiden naar opnieuw die integratie in de samenleving. En dat is wat we op langere termijn willen.
1: En op het WK voetbal zijn nu ook de laatste twee kwartfinalisten bekend. Argentinië en Zwitserland. Argentinië klopte Egypte na een waanzinnige comeback. Zwitserland had strafschoppen nodig tegen Colombia. Geert Hermans vat de wedstrijden voor ons samen.
6: We hebben gisteren een hele goede en een hele slechte wedstrijd gezien. Argentinië kroop in een zinderende partij door het oog van de naald tegen een scherp counterend Egypte. Toen een kwartier voortijd de wereldkampioen 0-2 achterstond, gaf niemand nog een stuiver voor de kansen van Argentinië. Toch werd het nog in een geweldig slot 3-2 met onder meer de 8e goal van Lionel Messi op dit WK. Messi die ook eerder een strafschop had gemist. In de kwartfinale treft Argentinië Zwitserland, dat zich voor het eerst in 72 jaar voor een kwartfinale kon plaatsen. Het klopte Colombia met de strafschoppen na een saaie en zwakke wedstrijd.
1: De dag start bewolkt, daarna brede opklaringen bij temperaturen tot 29 graden. Morgen veel zon, dan halen we opnieuw die 30 graden. Dit nieuws begon in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten hebben opnieuw tientallen aanvallen uitgevoerd op Iran, ook al is er een gevechtspauze. Het zou gaan om een reactie op aanvallen op schepen in de straat van Hormuz. Iran probeert in een reactie om Amerikaanse legerbasissen te raken in de Golfstaten. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
7: Mona, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: Het is al filerijden, hè?
8: Ja, richting Brussel op de E19. Daar verlies je 10 minuten tussen Kontich en Mechelen-Noord. Er wordt gewerkt daar. Rond Brussel op de binnenring zo'n 10 minuten bij tussen Strombeek en Vilvoorde. Op de E34 richting Antwerpen is in Maldegem de weg nu vrijgemaakt. En door werken op de N41 in Hammen gaat het 15 minuten trager richting Sint-Niklaas.
9: Radio 2.
10: Sharon Sleegers.
7: En ook met de Backstreet Boys. Zalig.

0: weet dat ik nu misschien oud ga klinken. Maar in mijn tijd keken wij heel erg uit naar de Joepie. Die kwam volgens mij elke keer op woensdag uit. En dan was het kijken van welke artiest zal er een poster tussen zitten. En toen de Backstreet Boys erbij waren, dan was er één meisje in Deurne heel gelukkig en dat was ik. Hele goedemorgen. Vrijdag spelen we onze, spelen onze rode duivels dus Spanje naar huis. Dat is bij deze afgesproken. En vandaag is het een rustdag op het WK. Er wordt geen enkele wedstrijd gespeeld. Er zit voorlopig in de Tour de France nog geen rustdag aan te komen. Het zou nu ook wel een beetje snel zijn, laat ons eerlijk zijn. Al denk ik dat onze Maarten van Granberen wel wat rust en vooral afkoeling kan gebruiken. Want die kwam gisteren maar moeilijk uit zijn woorden.
1: Die had een rood truitje liever.
0: Een ruittrootje, ja. Ging even mis. Er heeft trouwens gisteren een Belgische renner echt zijn stempel gedrukt op die vierde etappe in de Tour de France. Ramses de Bruyne. Een West-Vlaming die het echt heel erg goed deed. Hij werd vijfde, was daar zelf niet zo heel erg blij mee, maar ik denk dat hij echt vier mag zijn. Hij is trouwens van Rolleghem. Dat is een deelgemeente van Kortrijk in West-Vlaanderen. En daar hebben ze gisteren het bord als je het centrum inrijdt aangepast. Daar staat nu Rammeghem in plaats van Rolleghem. Ja, vind ik wel goed gevonden. Rond 7:15 gaan we nog even naar de Tour met Maarten van Granberen. Sta op met Radio 2. De zonnegroet. Maar eerst is tijd voor die groetjes, hè, want je krijgt hier elke dag bij Sta op met Radio 2 de kans om de groetjes te doen. Jij kiest voor wie jouw zonnegroet is. En de eer is vandaag aan Christophe Dobioul uit Leerghem. Christophe, goeiemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij wilt graag, en dat vind ik heel sympathiek, de groetjes doen aan jouw collega's. Vertel eens, wie zijn jouw collega's?
2: Ik werk voor een bedrijf, een ISGM IVO genaamd.
0: Ja?
2: En gaat dus de gewone parkwachters en de technische parkwachters. En ik wil graag de groeten doen aan mijn collega's, omdat ze toch het warme weer moeten trotseren.
0: Wacht, wat moeten die dan doen? Of wat is je job dan precies?
2: Je hebt dus collega's, de gewone parkwachters, die op het recyclagepark staan.
0: Ah, recyclagepark. Oké, nu ben ik mee. Ja.
2: En de technische parkwachters die doen andere dingen, dus die springen wel in op het recyclagepark.
0: Ja.
2: Maar die gaan ook bijvoorbeeld groen onderhouden op de parken.
0: Okay.
2: Eventueel met kamionetten de glasbollen langs de straat opkuisen,
0: ja,
2: waar mensen sluik storten, zo gezegd.
0: Snap ik. Ja, en zo, laat ons eerlijk zijn, als je zo op een recyclagepark moet staan, dat is vaak beton daar, open vlakte, nul schaduw. Dat is pittig met deze temperaturen, denk ik, hè?
2: Ja.
0: Ja. Is dat ook de reden dat je ze de groetjes wil doen?
2: Toch wel. Het zijn toffe collega's, een goede sfeer onder elkaar.
0: Ah, leuk.
2: Het is leuk om bij IVO te werken en niet zo gaan.
0: Wat mooi zeg. Dan hoor ik dat jij je werk graag doet en dat is toch al heel veel waard. Hè. Je moet er tenslotte een hele grote tijd van je leven doorbrengen, dus dan kan je het maar beter leuk vinden. Wil je de collega's ook nog met naam noemen, Christophe? Het mag, hè. Het is het moment.
2: Oh. Ja, maar het zijn er geen pak, hoor.
0: Ah, oei.
2: We zitten hier ongeveer tussen de 30 en de 40 mensen, dus...
0: Kies je favoriet dan. Nee, dat is...
2: Een favoriet? Oh nee, iedereen is voor mij gelijk. Dus,
0: het was een mopje, hè, Christophe, het was een mopje.
2: Ja, ik weet het.
0: Misschien niet doen, want die gaat je niet populair maken. We laten het hierbij. In ieder geval de groetjes aan al die parkwachters en technische parkwachters daar van IVO bij ISGM. Dankjewel, Christophe, en een fijne werkdag vandaag.
2: Ja, dankjewel.
3: Voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: Ja, The Whistors en A Brand New Day. Die Brand New Day die komt eraan. Maar hoe warm wordt die? Gaan we zo meteen even checken bij Sabine.
1: Ah, dat horen we graag. Het geluid van een klein...

0: win-win.
1: De deadline voor de online belastingaangifte komt dichterbij. Ontdek alle tips van Win-Win in de app van VRT Nieuws.
2: Ricci, citroen, net framboos, bekijk.

0: land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: De solden zijn begonnen bij Crevo. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op crevo.be.
3: Crevo, leef beter.
4: Radio 2. Radio 2.
5: Ik las het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal geloof ik niks van.

0: is dit jaar niet genomineerd voor VRT Zomerhit. Heeft er alles mee te maken dat ze uiteraard geen nieuwe single heeft. Pommelien, Thijs en Rob of eronder. Vandaag wel weer heel veel sfeer aan zee bij ons. Bij Radio 2 in Blankenberge hoef je je geen zorgen over te maken. Met om 3:30 deze topper op ons podium.
1: 1, 2, 3, rak! Niemand gaat naar huis, dicht maar huis.
0: Ja, Sam Goris met Rak zal er zijn. Het gaat een feestje worden, daar hoef je niet aan te twijfelen. En om 7:30 is het ook nog aan Pieter en Zion van Like Me. Dat is misschien het moment om de kinderen ook nog mee te nemen, hè? Ja, en het weer, dat zal sowieso goed zijn. Aan zee is het meestal frisser, dus ook aangenamer, Sabine, toch?
2: Ja, Sharon, dat klopt en dat blijft zo eigenlijk. Dus als je wilt puffen en zweten, dan moet je zeker in het binnenland blijven. We hebben al een paar zomerse dagen gekregen. Ook vandaag een zomerse dag. Nu, de zon laat het vooral over de noordoostelijke helft van het land wat afweten. Dus hoe meer je richting Franse grens gaat, hoe meer zon. En als je dan richting Nederland en Duitsland gaat, ja, dan zit je onder de wolken. Maar in de loop van de namiddag wordt het overal wel redelijk zonnig. En aan de kust heel goed verdraagbare temperaturen, denk ik. 23 of 24 graden. Ook in de Hoge Venen trouwens. En dan in Vlaanderen gaat het toch alweer richting de rest van Vlaanderen. In het binnenland 28. En in het uiterste zuiden misschien nog tot 29 graden. Dus overal gaat je bij. Weinig wind, zwak tot matig uit noorden. Maar als die na de middag wat meer matig waait, maakt dat allemaal toch wel wat draaglijker. En dan vanavond en vannacht wordt het rustig. Vrijwel helder, zacht. Uiteindelijk zakken die minima wel naar 12 tot 16 graden. De rest van de week blijft het erg warm. Zonnig ook, met temperaturen rond en iets boven 30 graden. Dus het blijft zomeren. Meestal in het binnenland dus erg warm. Maar aan zee, bij jullie aan zee, blijft het meestal koeler. En best aangenaam met temperaturen rond 24 graden.
0: Moeten we het nog zeggen, Blankenberge is the place to be de komende weken. Dat is gewoon zo.
3: Energie Rebellie.

0: Toch wel haar bekendste nummer, denk ik. Tracy Chapman en Fast Car. Zometeen laat ik nog een zomerhit genomineerde op jou los.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Elke dag telt voor twee.
0: Maar eerst het nieuws uit jouw buurt.
2: Het is 19:30, VRT Nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Jeroen Guns. Goedemorgen. Bij brouwerij AB InBev in Leuven is er sinds vanmorgen vroeg opnieuw overleg aan de gang tussen de vakbonden en de directie. In verschillende distributiecentra van de brouwerij, onder meer in Leuven, wordt gestaakt uit protest tegen de toegenomen werkdruk. Gisteravond waren de vakbonden en de directie zonder akkoord uit elkaar gegaan en leken de onderhandelingen muurvast te zitten. Maar nu wordt er dus weer overlegd en er zou een akkoord in de maak zijn. De staking in de depots is al sinds eind vorige week aan de gang. Leveringen aan cafés en restaurants hebben daardoor vertraging opgelopen. De Lambermontlaan in Schaarbeek wordt vanaf vandaag voor de rest van de zomer afgesloten in de richting van het Meizerplein. De oude betonnen waterleidingen onder de drukke verkeersas worden vervangen om de drinkwatervoorziening in Schaarbeek en een deel van Everen te garanderen. Ingrijpende werken dus, en dat heeft zijn gevolgen voor het verkeer, zegt Inge Pame van Brussel Mobiliteit.
3: Het is een nieuwe situatie. Automobilisten moeten zich altijd een beetje aanpassen en dat heeft een paar dagen de tijd nodig, is onze ervaring. Het is vakantie, het is kalmer, maar er blijft natuurlijk veel verkeer rijden. Het is wel zo dat we het op de voet volgen en indien nodig zullen wij de verkeerslichten anders regelen zodat er langere of kortere groentijden voorzien kunnen worden.
2: De oude leidingen zijn bijna 100 jaar oud en zijn helemaal versleten. Hier en daar liggen ze vlak onder de tramsporen, wat de leidingen extra gevoelig maakt voor lekken. Na herhaaldelijke problemen met het pleisterwerk is de Sint-Catharina-kerk in het Begijnhof van Diest weer open voor bezoekers. De kerk werd dit jaar al twee keer gesloten omdat delen van het pleisterwerk aan het plafond naar beneden dreigde te komen. Een paar maanden geleden werden herstellingswerken uitgevoerd, maar vrijwel meteen daarna waren er al opnieuw problemen en moest de kerk weer dicht. Nu lijken die problemen met het pleisterwerk wel van de baan en de 14e eeuwse kerk, die samen met de rest van het Begijnhof UNESCO werelderfgoed is, kan dus weer open. En de buurthuizen van de stad Brussel hebben gisteren voor de vijfde keer hun zomerbal voor senioren gehouden. En ondanks de warmte gingen honderden senioren zich in het Warandepark toch uitleggen leven op muziek en ook Irene, 78, was van de partij.
4: Magnifiek, magnifiek, magnifiek. Dat is goed voor de mensen die oud worden en die alleen zijn. Mijn man is gestorven over 16 jaar. Wel, ik kan dansen, drinken, foto's maken, ziet.
2: Vandaag eerst bewolkt. Na de middag opnieuw opklaringen bij maximaal tot 27 graden. Vanaf morgen echt zonnig en dan gaan we naar de 30 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel in de app van VRT Nieuws.
0: Zo. Weer helemaal mee met het nieuws in jouw buurt. Nu tijd om naar eens te gaan kijken naar de weg dan.
5: Ja, want er is wat hinder op het knooppunt Machelen. Voor wie van de binnenring rond Brussel komt en de enige die naar Antwerpen op wil, daar is een ongeval gebeurd. Rechts maakt daar een reddingstrook. Richting Brussel 10 minuten bij op de A12 tussen Londerzeel en Meissen. Op de binnenring rond Brussel vertraag je 10 minuten tussen Stroombeek en Vilvoorde. Richting Antwerpen 10 minuten bij op de A12 in Aartselaar. Door werken op de enige 10 Antwerpen-Brussel verlies je in beide richtingen 10 minuten en dat is aan de werken dus in Mechelen-Noord en nog werken op de N41 in Hamme en ook daar gaat het 10 minuten trager richting Sint-Niklaas.
6: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
7: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
8: Amai, schoon.
7: Ja, ja.
8: En dat past binnen jullie budget?
7: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
8: Slim.
7: Prachtige keuken, hè?
8: Ja.
9: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
10: Ego Keukens.
9: Nu solde tot 30% korting.
11: Radio 2.
12: Radio 2.

Maakt kans op die VRT Zomerhit-trofee. Laura Tesoro en Plastic Paradise. Als je je stem nog niet uitgebracht hebt, je moet er niet te lang mee wachten. Hè? Allee, ik bedoel, niet twijfelen. Gewoon stemmen op jouw favoriet bij Radio 2 op VRT Max. Daar kan je jouw stem uitbrengen. En intussen, ja, denk ik zo'n beetje dat wij tegen het eind van deze week weer met een hittegolf zullen zitten. Je hoorde onze weervrouw Sabine Hagendoren daarnet al zeggen, het kwik stijgt, het wordt warm. Dus als het vandaag een drukke dag wordt, zorg dan zeker dat je ergens een momentje van rust en koelte inplant. In je woonkamer bijvoorbeeld, met de gordijnen dicht, of in je auto met de airco op maximum. En dan een heerlijke podcast erbij, want daar zijn er gelukkig genoeg van op VRT Max. Je kan daar bijvoorbeeld ook luisteren naar een nieuwe reeks van Het Mysterie van Vlaanderen. Daarin halen onze regio-presentatoren hun innerlijke Sherlock Holmes naar boven en lossen ze mysteries uit hun provincie op. En het verhaal van deze week dat speelt zich af in Oost-Vlaanderen, in het landelijke Sint-Lieveshoutum. Daar kwam in 1931 een koningin van de Roma op een wel heel dramatische leven toch wijzen om het leven. Dat mag ik zo wel zeggen. Ze werd daar ter plekke begraven. Maar na bijna 100 jaar weet niemand nog waar dat graf zich bevindt. Herman Lano, goeiemorgen. Oei, Herman, wacht, ik hoor jou niet. Ik moet jou ergens horen. Herman, zit je hier? Nee, dat loopt hier fout. Ik weet niet wat er hier aan het gebeuren is. Heel vreemd. Herman? Hallo, Herman? We gaan eens kijken. Ik denk dat we gaan eerst misschien een muziekje spelen, want dit komt niet goed. Herman zit ergens verborgen in de krochten van de radiostudio. Even zien dat ik hem eruit krijg.

0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: In de podcast echt fantastische verhalen horen vertellen over die Roma. Want ja, je hebt ze zelf nog weten komen eigenlijk, hè?
1: Ja, inderdaad. Ik ben altijd een beetje gefascineerd geweest door het vreemde leven rond de jaarmarkt in Sint-Lievenshoutem. En ik woonde in Vlierzele, waar ook mijn grootmoeder woonde. Momenteel woon ik in het boerderijtje waar mijn grootmoeder in die tijd ook met haar gezin woonde. En ik kwam regelmatig op bezoek bij haar. En het interessante was vooral rond het begin van november. Toen streken de zigeuners, de Roma-zigeuners, streken hier in Vlierzele neer. Dat was zo een aanvalsbasis voor de jaarmarkt.
0: Okay.
1: Dat was een kleurrijk spektakel. Elk jaar kwamen van die kleurrijke houten wagens, woonwagens met paarden getrokken, hier naar Vlierzele. Ze plaatsten zich in een grote cirkel hier achter het boerderijtje van mijn grootmoeder. Dat was een bosrijk gebied, liep nog altijd. Nu heet dat het Hemelrijk, maar in die tijd was dat een minder kleurrijke naam. Dat werd de Vertendries, de Vortendries genoemd.
0: Oh ja. En dat was dan een jaarmarkt daar waar ze eigenlijk kwamen om paarden te verkopen, heb ik begrepen?
1: Ja, inderdaad. Ja. De verkoop van de paarden was bijna helemaal in handen van de Roma-zigeuners in die tijd.
0: Ja. Maar de tragische dood van de koningin zelf, die heb jij voor alle duidelijkheid niet meegemaakt.
1: Nee. Dat was 1931 of 32. Daar is wat discussie over die dag. En dat was wel voor de tijd nog, ja.
0: Ja, dat is al een tijd geleden. Je bent nog te jong daarvoor. Maar ik heb wel gehoord dat die begrafenis een ongelooflijk schouwspel geweest moet zijn, hè, voor de mensen van Sint-Lievenshoutem.
1: Ja, absoluut. Ja. Door het feit dat Sint-Lievenshoutem een centrum was waar toen veel zigeuners al aanwezig waren, is dan ook vanuit alle hoeken van het land waar zigeuners zich bevonden, die kwamen naar hier om dat mee te maken.
0: Moet heel bijzonder.
1: Die begrafenis zelf heb ik natuurlijk niet meegemaakt, maar het leven van de zigeuners, dat is mij altijd bijgebleven. Ik herinner me een groot vuur dat in het midden van die cirkel waar de woonwagens rond stonden, dat daar telkens een vuur brandde. Mm-hmm. Samen met mijn grootmoeder ging ik daar naar kijken. En ik moet zeggen, de zigeuners waren zeer gastvrij. En ze gaven ook uitleg. En op een bepaald ogenblik zag ik dat ze grote kleibollen uit het vuur haalden. Mm-hmm. En wij keken daar gefascineerd naar. Die bollen werden dan opengekapt door een zwaar keukenmes of een bijltje. En de inhoud daarvan werd opgegeten.
0: Okay.
1: We vroegen ons af wat dat eigenlijk was. En dat bleek te gaan om egels die werden geroofd in de naburige bossen. En omdat die egels nogal stekelig waren, wij noemden die in het dialect ook de stekelvarkens, konden zij dat niet zomaar klaarmaken. Ze rolden die diertjes in de klei en gooiden die dan in het vuur.
0: Kijk.
1: En wanneer die daar een uurtje in lagen, dan werden die eruit gehaald en dan werden die opengekapt en kon men de inhoud, de ezeltjes zelf, opeten zonder dat die stekels eigenlijk in hun mond geraken.
0: Bijzonder toch, die Roma-mensen in ieder geval. De koningin zelf die gestorven is, haar graf zou ergens nog bewaard moeten zijn. Maar niemand weet precies waar, al is dat niet helemaal waar, want Wouter van Radio 2 in Oost-Vlaanderen die is erachter gekomen waar het precies is. En dat is op een hele vreemde plek. Maar als je dat wil weten, dan raad ik je toch echt aan om eens te luisteren naar die podcast van de Mysteries van Vlaanderen op VRT Max. Herman Lano, dankjewel voor het fijne babbel.
1: Graag gedaan.
0: Dag.
1: Graag gedaan. Veel succes. Dank.

Nicky, Yor en Daisy en Sunroof. Ja, de zon die zullen we nog veel te zien krijgen de komende dagen. Dat is goed nieuws, want dat wil ook zeggen dat die wedstrijd van de Rode Duivels tegen Spanje niet in het water kan vallen. Enfin, die zal dan wel doorgaan, maar ik bedoel, dan is het toch wel een pak lastiger om te gaan kijken op grote evenementen en zo en dat soort gedoe. Dus daar gaan we gewoon vol een bak van kunnen genieten. Vandaag is het trouwens een rustdag op het WK. Het wil zeggen dat er geen wedstrijden gespeeld worden, maar dat wil niet zeggen dat wij niet met het voetbal bezig zijn. Er worden volop plannen gemaakt. Dat zie ik hier in de app van Radio 2. Ria uit Kontich, die heeft de kleinkinderen allemaal uitgenodigd om samen bij hen te kijken. En Bart, die gaat dan weer naar Rock Zottegem. Daar hebben ze blijkbaar een groot scherm voorzien, zodat je naast de optredens ook gewoon voetbal kan kijken. Je zal maar een artiest zijn op Rock Zottegem. Zien dat iedereen naar het voetbal aan het kijken is en niet naar jou. Of enfin, over die grote schermen, daar moeten we het zo meteen nog eens over hebben. Ja.

0: Hij mocht niet ontbreken op ons podium bij Radio 2 aan Zee. En dus hebben we hem uitgenodigd. Vrijdag 7 augustus om 3:30, dan is hij erbij.
1: Ik vind de richting wel, want ben op weg naar mezelf.
0: Jeremy Vrielink en op weg naar mezelf.
2: Radio 2.
0: Overmorgen 9 uur, het moment dat wij in de kwartfinale tegen Spanje spelen. Ja, de grote schermen die zijn heel erg populair natuurlijk, want cafés en organisaties die er nog geen hadden, die beseffen plots dat dat misschien toch wel een ding is dat ze in huis moeten halen. En dat wil zeggen dat bedrijven die zulke schermen verhuren het bijzonder druk hebben. Ik ga even naar het West-Vlaamse Vechten, naar Koen de Vos van To Be Seen. Koen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, drukke tijden voor jullie, hè?
3: Inderdaad, dat mag je wel zeggen.
0: Kan je het nog allemaal een beetje bolwerken, Koen?
3: We proberen eigenlijk iedereen bij To Be Seen eigenlijk gelukkig te maken. Maar dat helaas lukt dat niet voor deze periode.
0: Is dat zo?
3: Genoeg.
0: Hebben jullie nu echt al mensen moeten teleurstellen die jullie niet kunnen helpen?
3: Ja, inderdaad. Na 5:07 had ik al het eerste bericht via WhatsApp gekregen van hebben jullie nog schermen vrij? En dat was al de eerste. En eigenlijk tot gistermiddag is het niet stilgebleven. Gisterenmiddag was het dan ietsje kalmer. Maar natuurlijk, ja, helaas kan ik de mensen niet meer helpen.
0: Nee, helemaal uitverkocht. Hoe gaat dat dan natuurlijk? Ja, het is wel goed nieuws voor jullie, hè? Dat jullie misschien niet bij de start van het WK verwacht dat het zo'n succes zou zijn.
3: Nee, absoluut niet. Want normaal gezien andere WK's of EK's zijn de aanvragen die zijn toch 6 maanden op voorhand. Die komen en dan, deze keer omwille van het feit dat het altijd zo vroeg was met die Amerikaanse tijden,
0: ja,
3: was het eigenlijk heel moeilijk dat de mensen zo graag investeerden in die schermen voor in die vroegte eigenlijk. Hè, want de opkomst ging waarschijnlijk maar gering zijn. Maar uiteindelijk nu zijn ze goed bezig.
0: Het zal wel zijn. Nu zit iedereen tous ensemble, zitten we in die kwartfinale en willen we toch eigenlijk ook allemaal wel naar de halve finale, laat ons eerlijk zijn. Dus ja, dat is de vraag. Gaat dat gebeuren? Jij kan niemand meer helpen, maar ga je zelf ook kijken dan? Of moet je misschien nog schermen gaan opzetten, Koen? Dat kan ook natuurlijk.
3: Ik moet er toch nog enkele gaan opzetten, maar ik probeer toch een graantje mee te pikken en ik ga zeker proberen te gaan kijken bij een van de mensen waar ik verhuurd heb.
0: Ja,
3: dat proberen we toch.
0: Slim gezien natuurlijk, gewoon gaan kijken bij mensen waar je verhuurd hebt. Oké, en dan maar hopen dat we het ook nog gewoon halen. Dat zou helemaal fantastisch zijn. Koen de Vos van To Be Seen, dankjewel om even bij ons aan de lijn te zijn.
2: Radio 2. Sta op met Radio 2.
4: Sharon Slegers.

0: zo'n prachtige stem die we jammer genoeg moeten missen. Amy Winehouse en Valerie.
1: Massa, zonneschone lounge set.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
3: Maar nee, in Tongeren.
4: Nu solde bij Weba.
5: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
6: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
7: Xina.
6: Info in je winkel of op xina.be.
8: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
9: En hier uw linkeroor.
8: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
9: Wat blief?
8: Zie je het wel?
9: Oh, amai, dat is ampetant.
8: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
9: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
8: Wat?
9: Aan halve prijs.
8: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
9: Wat blief?
8: Bij Hans.
9: Ja, ja, het kan anders.
10: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst. 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
11: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
0: Zeg, is er al een nummer dat jou zou helpen om deze bloedhete werkdag wat vlotter te laten lopen? Vraag je hem dan nu al aan in de Radio 2-app. En intussen praten wij jou bij over wat er gebeurt in de wereld.
12: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Verenigde Staten en Iran vallen elkaar opnieuw aan in het Midden-Oosten. Marine Le Pen is toch kandidaat bij de Franse presidentsverkiezingen. En ook Argentinië en Zwitserland staan in de kwartfinales van het WK-voetbal. De VS heeft opnieuw tientallen luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, omdat Iran 3 olietankers zou hebben aangevallen in de zeestraat van Hormuz. Iran heeft gereageerd met aanvallen op Amerikaanse militaire basissen in Bahrein en Kuwait. Pauline Lambert, wat betekent dat nu voor het staakt het vuren dat Iran en de VS hadden gesloten?
13: Ja, dat was al fragiel en komt nu nog meer onder druk te staan. De VS en Iran waren akkoord gegaan om elkaar 60 dagen lang niet aan te vallen en tijdens die periode te onderhandelen over een permanenter vredesakkoord. Maar de vraag is of die gesprekken nu kunnen doorgaan of dat het conflict opnieuw zal escaleren, want Iran dreigt ook al met nog meer vergeldingsacties. De VS heeft al eerder tijdens dit staakt het vuren aanvallen uitgevoerd op Iran nadat schepen in de straat van Hormuz onder vuur waren gekomen. En Iran heeft daar toen ook op gereageerd met aanvallen. Maar nu heeft de VS ook opnieuw sancties geactiveerd tegen Iraanse olie. En de aanvallen komen ook op een gevoelig moment voor Iran tijdens de uitvaartplechtigheden van de Iraanse religieuze leider Ali Khamenei. Hij kwam om bij de start van de Amerikaans-Israëlische aanvallen eind februari.
12: Dankjewel voor je uitleg, Pauline. Die wederzijdse aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran zullen wellicht ook besproken worden op de NAVO-top die op dit moment plaatsvindt in Ankara in Turkije. Minister van Defensie Theo Francke wil nog altijd spreken van een staakt het vuren.
14: Ik denk dat er over het algemeen geen grote oorlog is. En dus in die zin, die grote luchtbombardementen zijn ook opgehouden. Dus ik denk dat dat wel nog gezegd kan worden. Maar het klopt dat de Iraanse revolutionaire of de Islamitische revolutionaire garde, dat die blijven aanvallen uitvoeren om die straat van Hormuz in de tank te houden van Teheran en dus die wereldeconomie te blijven schenden. Dus die spanning blijft heel hoog.
12: In Frankrijk is Marine Le Pen dan toch kandidaat bij de presidentsverkiezingen van volgend jaar, ook al is ze veroordeeld voor fraude. Het Hof van Beroep bevond Le Pen gisteren opnieuw schuldig aan het doorsluizen van Europees geld naar haar eigen partij, het uiterst rechtse Rassemblement National. Maar haar onverkiesbaarheid, die eerst 5 jaar zou duren, is nu teruggebracht tot 15 maanden en die zijn intussen voorbij. Ze mag daardoor campagne voeren met een enkelband, maar dat is ze niet van plan. Le Pen verzet zich tegen het vonnis en trekt naar cassatie. Steven de Kranen legt uit waarom ze dat doet.
15: Die strafuitvoering die wordt opgeschort. Dat wil zeggen dat die enkelband dat die voorlopig niet aan moet. En dan zegt ze, ja, zonder enkelband kan ik campagne voeren en dan wacht ik wel het oordeel van het Hof van Cassatie af. Het Hof van Cassatie normaal dat duurt tussen de 8 maanden en 1 jaar. We zitten op 9 maanden van de presidentsverkiezingen. Het Hof van Cassatie liet al weten, we gaan sneller werken. Ze gebruikt dus een juridische truc en ook wel de tijd.
12: Bij ons vraagt meerderheidspartij Vooruit aan bevoegd Vlaams minister De Ridder van N-VA een toekomstplan voor de luchthaven van Deurne. Gisteren kondigde reisorganisatie TUI aan dat ze vanaf volgend jaar niet meer zal vliegen op die luchthaven, waardoor de laatste grote luchtvaartmaatschappij op de Antwerpse luchthaven verdwijnt. De luchthaven van Deurne rekent op subsidies van de Vlaamse overheid, maar in het Vlaams regeerakkoord werd afgesproken dat die subsidies worden verlaagd, zegt Vlaams parlementslid voor Vooruit Chris Verduikt.
4: In ons partijprogramma van Vooruit staat heel duidelijk dat wij niet geloven dat een overheid zich moet bezighouden met die regionale luchthavens, dat daar geld moet aan geven. Het is geen geheim dat de N-VA daar anders over denkt. Dus om door één deur te gaan hebben we een akkoord gemaakt, minder geld. Ja, natuurlijk met minder geld, dat maakt het misschien niet makkelijker, maar dat is wel wat we afgesproken hebben. Een plan met minder subsidies, dat mevrouw De Ridder daarmee komt en dan zullen we dat op zijn merites beoordelen.
12: En op het WK voetbal zijn nu ook de laatste twee kwartfinalisten bekend, Argentinië en Zwitserland. Argentinië klopte Egypte met 3-2 na een waanzinnige comeback. Tot 10 minuten voor het einde stond Argentinië 0-2 achter. Maar dan scoorde Argentinië 3 keer. Messi gaf de assist voor het eerste tegendoelpunt en scoorde de gelijkmaker nadat hij eerder in de wedstrijd een penalty miste. Egypte voelt zich benadeeld en spreekt zelfs van een vervalste wedstrijd. Het is niet duidelijk of die bewering klopt, zegt Sporza-collega Bert Sterks.
16: Ik heb nu ook wel het gevoel dat er wat lakser wordt opgetreden tegen Argentinië dan tegen andere landen. Dat ze wat meer beschermd worden. Wat je bijvoorbeeld bij Frankrijk tegen Paraguay absoluut niet zag. Dat was echt het tegenovergestelde. Er wordt ook gezegd dat Argentinië heeft een makkelijke weg naar de finale. Een makkelijke groep. Ja, ik mag hopen dat dat niet allemaal geleid gebeurt. Laat ons iets van naïviteit overhouden tijdens dit wereldkampioenschap.
12: Zwitserland had strafschoppen nodig tegen Colombia. Na verlengingen was er nog altijd niet gescoord. Uiteindelijk haalde Zwitserland het in die strafschoppen met 4-3. Het is meer dan 70 jaar geleden dat de Zwitsers zo ver geraken op een WK-voetbal. De dag start bewolkt, daarna brede opklaringen bij temperaturen tot 29 graden. Morgen veel zon, dan halen we opnieuw 30 graden. En ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het zonnig, met op sommige plaatsen temperaturen net boven de 30 graden. Aan zee blijft het wel koeler. Dit nieuws begon in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten hebben tientallen aanvallen uitgevoerd op Iran, ook al is er een gevechtspauze. Iran probeert in een reactie om evenveel Amerikaanse militaire doelwitten te raken in de Golfstaten. Volgens het Amerikaanse leger zijn de aanvallen opnieuw nodig, omdat enkele schepen in de zeestraat van Hormuz zijn aangevallen. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
0: Ja. Naar de weg dan. Mona, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Hinder op het knooppunt Machelen. Dat is voor wie van de binnenring rond Brussel komt en de E19 naar Antwerpen op wil. En dat komt door een ongeval rechts. Maak daar een reddingstrook. Op de binnenring rond Brussel vertraag je 10 minuten tussen Stroombeek en Vilvoorde. Richting Brussel zo'n 25 minuten bij op de A12 tussen Londerzeel en Meissen. Op de E19 Antwerpen-Brussel verlies je in beide richtingen 15 minuten aan de werken in Mechelen-Noord. En richting Antwerpen is in de staat van de file een ongeval gebeurd. De middenrijstrook is daardoor dicht. Verder enkel nog vertragen richting Antwerpen op de A12 met 10 minuten in Aartselaar.
18: Dorso. Ergonomisch slapen. Sta op met Radio 2.
19: Sta op met Radio 2.
18: Sharon Slegers.
0: Ik heb in België de enige persoon gevonden die het verschrikkelijk vindt dat de Rode Duivels vrijdag in de kwartfinale staat. Ik ga zo meteen bellen.
18: VRT Radio 2.
0: Het straffen is, die durft dat zomaar toegeven op de radio, hè. Weet niet of ze zich populair gaat maken, maar goed. Zometeen hoor je waarom. Eerst wakker worden met U2 en Sunday. Bloody Sunday.

0: geweldige band U2 en Sunday, Bloody Sunday. Ja, er komt een berichtje binnen in de Radio 2-app van Peggy Bartolomees. En die zegt, goedemorgen iedereen. Wij vertrekken nu naar Spanje. Dus opgelet Spanje, want België komt eraan. En wij gaan daar supporteren voor onze rode duivels. Groetjes van Peggy, Femke, Gert en ons Chloeetje. Ja, en zo kan ik zeggen dat onze hele app volstroomt met verhalen van mensen die plannen aan het maken zijn om naar de wedstrijd van de Rode Duivels te kijken vrijdag. Want dan spelen ze dus, mocht je het nog niet weten en ergens onder een steen geleefd hebben, de kwartfinale van het WK voetbal. Maar het moet ook gezegd worden, wij hebben één iemand gevonden die het verschrikkelijk, maar dan ook verschrikkelijk vindt dat de Rode Duivels door zijn. En dat is Caroline Ledegen uit Ronse. Caroline, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sharon.
0: Dan zijn wij heel benieuwd wat die reden dan wel mag zijn. Waarom wil jij niet dat de Rode Duivels vrijdag spelen?
1: Wel, wij trouwen juist. We hebben ons huwelijksfeest. En dat is net tijdens ons huwelijksdiner. Tussen 9 en 11, alsjeblieft.
0: Oei.
1: En alle aandacht gaat natuurlijk afgeleid worden naar de Rode Duivels.
0: Ja, dus ze gaan... They're gonna steal your thunder, zeggen ze dan. Ze gaan eigenlijk met alle aandacht lopen.
1: Oh. Ja, inderdaad, inderdaad. Oh. Maar ja, aan de andere kant, een groot scherm leent zich niet echt toe in de accommodatie waar wij zitten eigenlijk.
0: Ja.
1: Ik vraag me
0: dan meteen af, Caroline, hebben er toevallig zo gisteren al wat mensen gezegd... Ik voel mij toch niet zo goed. Ik zal er toch niet bij kunnen zijn op dat trouwfeest van jou.
1: De kinderen zijn absoluut... Oh, mama, die zijn echt wel boos. En ja, natuurlijk verwacht ik dat iedereen wel een glimp gaat willen opnemen van dat, maar het mag natuurlijk de aandacht niet afleiden. En ik ben zelf überhaupt verkouden geworden. Misschien is dat wel een beetje karma.
0: Ik hoor het, ja. Maar zeg, wat is dat nu? Maar dus geen groot scherm op jouw trouwfeest?
1: Ik denk het niet. We gaan het overwegen. Ik overweeg het nog.
0: Misschien, Caroline, moet je zo gewoon proberen om tegelijkertijd... elke keer een momentje in te voeren. Dat iedereen even op zijn gsm mag kijken hoeveel dat is of zo. Of het laten afroepen door de DJ. Dat kan misschien ook als er een doelpunt gemaakt wordt.
1: Ja.
0: Dan hebben mensen
1: inderdaad,
0: zo laten...
1: Inderdaad, mijn verloofde had dat ook gezegd.
0: Ah,
1: inderdaad.
0: Kijk.
1: Dat zou wel een goed idee zijn.
0: Het is slimmer ik je verloofde. Ja. Ik hoor het. Goed, dat is...
1: Ja. Versta mij niet verkeerd. Ik zou echt wel graag hebben dat het door zijn.
0: Dat snap ik. Heb je toevallig een wit trouwkleed ook of zo? Want dan zou je de beeld daarop kunnen laten projecteren. Dan kijkt iedereen naar je. Jou natuurlijk, dat is ook een idee.
1: Allee. Ja, eigenlijk. En spelen ze in het wit? Nee, toch?
0: Nee, in het rood, denk ik. Hè? Ze hebben die speciale voetbaljerseys. Zo die grijs-roze, zo'n beetje. Dus dan zou het helemaal erg zijn. Nee, alleen maar jij in het wit, hè, voor alle duidelijkheid.
1: Kan ja, oké.
0: Zeg, veel beterschap. Rust nog een beetje.
1: Ja.
0: En maak er toch een heel mooi trouwfeest van vrijdag. Hè.
1: Ja.

0: voor een feestje moeten we vandaag, ook vandaag, bij Radio 2 aan Zee zijn op de pier in Blankenbergen. Want om 3:30 ga je het kot afbreken. Sam Goris.
1: 1, 2, 3, raak.
0: Het is wel gemakkelijk als ze gewoon zo zelf hun nummer afkondigen. Maakt het eens zo gemakkelijk als je het mij vraagt. Zeg, ik weet niet of je gisteren naar de Tour de France, de Ronde van Frankrijk, gekeken hebt. Ik mag hopen van wel. Radio 2. Want je zou het bijna vergeten dat dat natuurlijk ook gewoon nog bezig is, hè? Voor alle duidelijkheid. En ik was gisteren aan het kijken en je zag het gewoon aan de temperatuur. Die ging daar de hoogte in. Warm, dat het niet meer normaal is. Temperaturen zelfs tot 42 graden. Dat is echt heel erg pittig. Onze Maarten die zat op de moto en zijn spraak die had er ook een klein beetje last van. Luister maar eens.
2: Die had een ruitroodje, een rood truitje liever.
0: Een ruitroodje. Hopelijk komt hij zo meteen beter uit zijn woorden, want hij praat je bij over de 5e etappe vandaag.
3: Je vindt Radio 2 de hele zomer in Blankenbergen.
4: Kom van

0: €20 per maand met een streamingdienst naar keuze.
1: Dat noem ik nu eens een goeie zaak.
0: Meer info op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Knaldi!
4: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
5: Radio 2.
6: Radio 2.

0: Wat een beat en You Bring on the Sun. Ja, aan zon en warmte geen gebrek hoor. Ook in de Tour niet, daar zitten we vandaag al aan de vijfde etappe. Radio 2. Maarten van Gramberen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Sharon.
0: Had jij airco in je hotel of is het een plakkerige, zweterige nacht geworden?
1: Oh, het was gisteren in ieder geval de warmste rit die ik ooit heb meegemaakt. Heel vaak 42 graden onderweg en dan denk je, straks lekker slapen. In een hotel met airco? Nee, we komen hier aan in een hotel. Jaren 60, jaren 70 stijl, denk ik. Ik doe mijn kamer open, bloedheet, alle rolluiken naar beneden. En er stond dan zo één miserabel blazertje te draaien. En ik dacht, nee, dit kan niet. Goed, raam opengezet, rolluik omhoog en dan die blazer. Frisse lucht van binnen, van buiten naar binnen laten blazen. Ja. En zo viel het nog enigszins mee. Ik heb net niet mijn natte handdoek moeten bovenhalen. om verkoeling te zoeken. Al heeft iemand me nog een tip gegeven. Een koude fles, ijskoud, in je lies leggen. En dat zou ook helpen om te
0: koelen. Ja, dat klinkt niet comfortabel. Maar goed, probeer het eens en doe morgen even. Breng morgen even verslag uit over hoe dat geweest is. Ja, ik heb ook het gevoel, Maarten, maar het kan verkeerd zijn dat jij een beetje last hebt van die warmte. Ik hoorde jou gisteren dit zeggen.
2: Je had een ruitrootje, een rood truitje liever.
0: Een ruitrootje, Maarten?
1: Een ruitrootje. Ja, ik heb dat ook letterlijk gezegd op Pantijn. Jongens, ik heb er ook last van. Het was een van mijn laatste interventies na die hele dag in de hitte. Maar het zegt wel veel wat ik eigenlijk wilde beschrijven. Dus de renners van Lotto rijden met een rood truitje rond. Ja. Voilà, nu zeg ik het wel juist. En door al dat gezweet waren er zoveel zoutafzettingen op het truitje van Zimmerman. Dat zag echt gewoon bijna wit. En dat staat een beetje symbool, denk ik, voor de verzengende hitte die er gisteren hing. En al het gezweet onderweg.
0: Ja, dat snap ik. Gisteren viel er ook één Belg echt wel op. Een West-Vlaming, Ramses de Bruyne. Ja, toch een vrij onbekende naam tot nu toe, toch?
1: Ja, vrij onbekende namen, maar mensen die het wielrennen echt goed volgen weten dat dat wel een kanjer in spe is. Hij had al een dijk van een wedstrijd gereden in de Brabantse Pijl. Mm-hmm. Deed hij met de allerbeste die zware Moskestraat van het WK in Leuven naar boven. En hij had ook al eens als tweede geëindigd in een etappe in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, de voorbereidingskoers op de Tour. Dus we wisten wel welk vlees we in de kuip hadden, dat het wel een heel groot talent is. En blijkt ook nog eens een geweldig toffe kerel te zijn. Ik ben hem gisteravond nog voor Vive le Velo gaan interviewen. En hij woont in een dorpje dat heet Rollegem.
0: Ja.
1: En nu had de plaatselijke jeugdbeweging, dat denkt hij toch, hadden daar Rammegem van gemaakt.
0: Goed,
1: van Ramses Rammegem. Ik vond dat heel goed gevonden en hij vond dat zelf ook fantastisch.
0: Ja, super tof voor hem ook, denk ik, inderdaad. De rit van vandaag, wat brengt die?
1: Wel, het is de allereerste sprintersetappe. We trekken naar Po. Ja? Daar komen we echt elk jaar. Dat is de poort naar de Pyreneeën. Zo wordt Po genoemd. En we gaan voor de eerste keer sprinten. En dat is vrij laat. Het is de vijfde etappe al. En nu pas is het de beurt aan de sprinters. Daarvoor was er altijd wel wat. Altijd heuveletappes of een ploegentijdrit. Nu is het voor de sprinters. En vroeger was het voor ons oersaai, omdat we geen sprinters hadden. En nu is dat voor ons razend interessant. Want we hebben twee absolute toppers. Met Timmerlier, misschien wel de snelste van allemaal. En ook met Jasper Philipsen, die al 10 ritten heeft gewonnen in de Tour. Die ook al het groen mee naar huis heeft gebracht. Dus het is zeker uitkijken naar die mannen. Al krijgen ze flinke concurrentie van Kooi, de sterke Nederlander. En van Binyang Girmay, die in topconditie is.
0: Ja, maar we gaan keihard supporteren voor die Belgen natuurlijk. Zeg, je hebt gisteren weer gegokt op Alex Baudin. Maar het was weer niet.
1: Nu moet ik wel zeggen. Nee, maar hij is wel nog altijd de bolletjes trui. En hij is in zijn eentje, en dan moest ik aan jou denken, Sharon, is in zijn eentje naar die hele grote kopgroep proberen te rijden, waaruit dan Pedersen de sprint won. Dus hij was weer zeer actief.
0: Hmm.
1: En, maar goed, ik zat er niet op. Dus ik ga nu opnieuw moeten gokken, zeker?
0: Ja,
1: is het zo?
0: Ja, gok maar. Doe maar. Ik ben benieuwd wie het nu gaat worden.
1: Oké, daar ga ik voor Timmerlier.
0: Timmerlier, oké. Keigoed.
1: Ja.
0: Ik verhoog de inzet alweer. Ja, want zo ben ik dan natuurlijk weer. Twee stickers en ik heb ook nog een cd van de prehistorie gevonden. Wat denk je daarvan?
1: Dat vind ik wel goed.
0: Ja?
1: Dat vind ik echt goed. Ik vind dat een programma op zondagmorgen, ik luister daarnaar. Dat is pure nostalgie en ik hou er wel een beetje van. Dat vind ik nu echt geweldige inzet. En ik ga er dichtbij zijn. Ik voel het met Timmerlier. Ja.
0: Ik ben blij dat jij het voelt. Nu moet het ook nog bewezen worden, natuurlijk. Hè. Zien wat dat allemaal gaat geven.
1: Wacht maar af.
0: We gaan het allemaal kunnen meevolgen straks op VRT1. En vanavond weer het hele verslag in Vive le Velo. Hey Maarten, veel plezier vandaag daar.
1: Dankjewel.
0: Tot morgen.
1: Tot morgen.
3: let this happen. With who? The girl next door, you know? I don't know what to do.
4: Said it wasn't you.
3: All right.

0: Shaggy ontkent alles. Hij heeft er helemaal niks mee te maken. Ondertussen gaat de tijd verder en is het alweer ruim 8:30.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Straks speel ik met veel plezier jouw werkplaat, maar eerst naar het nieuws uit je buurt.
3: Het is 8:30 geweest, VRT Nieuws uit Vlaams, Brabant en Brussel met Jeroen Guns. Goedemorgen. Bij brouwerij AB InBev in Leuven is er sinds vanmorgen vroeg opnieuw overleg aan de gang tussen de vakbonden en de directie. In verschillende distributiecentra van de brouwerij, onder meer in Leuven, wordt gestaakt uit protest tegen de toegenomen werkdruk. Gisteravond waren de vakbonden en de directie zonder akkoord uit elkaar gegaan en leken de onderhandelingen muurvast te zitten. Maar nu wordt er dus weer overlegd en er zou een akkoord in de maak zijn. De staking in de depots is al sinds eind vorige week aan de gang. Leveringen aan cafés en restaurants hebben daardoor vertraging opgelopen. Een heel ander akkoord is wel al rond. De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe en de Brusselse openbaar vervoersmaatschappij MIVB hebben een tijdelijke deal over de geluidsoverlast en de trillingen die veroorzaakt worden door nieuwe metrostellen. Die metrostellen zullen voortaan op weekdagen niet meer rijden na 10:00 s'avonds. Maar dat is dus een voorlopige maatregel in afwachting van een uitspraak in de procedure die de gemeente met enkele buurtbewoners heeft aangespannen tegen de MIVB. Die uitspraak wordt ten vroegste eind dit jaar verwacht. Op het kerkplein van Grimbergen staat een bijaardbox. Daarin hangen bijaardklokken die je zelf kan doen spelen. En zo kan je meer ontdekken over het instrument dat al eeuwenlang in de kerktoren van Grimbergen hangt, zegt schepen Carlijne van Bree.
4: In Grimbergen is het natuurlijk heel erg belangrijk dat we te weten dat we een belangrijke bijaardcultuur hebben en ook willen uitdragen. We hebben een bijaard in de toren van onze basiliek staan. En die speelt heel regelmatig in die zin dat wij een eigen bijaardier hebben. Dus wij doen erg ons best om de bijaardcultuur te verspreiden.
3: Grimbergen is de eerste gemeente waar de bijaardbox neerstrijkt. Later volgen ook nog Leuven en Mechelen. En de stad Tienen is op zoek naar porseleinen foto's zoals je die wel eens ziet op oude grafzerken. De stad wil die portretjes een plek geven op een nieuwe troostmuur op de stadsbegraafplaats. Foto's van alle formaten komen in aanmerking, zegt schepen van begraafplaatsen Nele Dane.
5: Meestal zijn dat eerder kleinere foto's die vroeger op een bepaalde begraafplaats stond. Mensen die dat nog hebben, die dat nog als herinnering hebben, ja, die kunnen dat nu eigenlijk opsturen. Het is echt wel de bedoeling om mensen te verbinden, om mensen samen te brengen. Ik weet dat het al een aantal keer gedeeld is, dat mensen er ook heel positief op reageren. Dus ik ga ervan uit dat we daar zeker heel wat respons op zullen hebben.
3: De troostmuur op de begraafplaats in Tienen moet tegen 1 november, Allerheiligen dus, klaar zijn. Eerst nog wat bewolkt, na de middag opnieuw opklaringen. We halen vandaag maxima tot 27 graden. Meer nieuws uit Vlaams, Brabant en Brussel vind je in de app van VRT Nieuws.
0: Zo. Mona, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Zeg, jij moet nog een hele werkdag doen ook, hè? Tot hoe laat zit jij hier nog vandaag?
6: Mijn computer die staat open tot 1 uur of 2.
0: Oké. Okay. Ja, dat is toch nog wel even zo.
6: Ja, van 6 tot 2, ja.
0: Is er zo nog iets dat je zou kunnen gebruiken om echt die werkdag vlotjes vooruit te laten kunnen
6: van muziek? Pommelien Thijs is altijd wel een meezinger. En deze ochtend ben ik begonnen met een Spaans nummer in de auto.
0: Hola.
6: Zo wat die zomerse vibe.
0: Kijk, dat is een beetje inspiratie. Maar ja, jij mag de werkplaat niet aanvragen. Maar als je nu aan het luisteren bent en je weet er nog eentje iets dat je graag wil horen om je werkdag vlotter te laten gaan, laat het dan maar weten, hè, in de app van Radio 2. Ondertussen naar de weg. Oh ja, toch weer een beetje veel. Het valt mee, maar het is toch weer, ja, van dat, hè, 50 minuten.
6: Ja, inderdaad, richting Brussel heel wat file. Op de A12 tussen Londen, Onderzeel en Meissen, komt door werken. Je moet daar over 2 versmalde rijstroken en inderdaad 50 minuten aanschuiven. Op de binnenring rond Brussel verlies je nog 10 minuten tussen Stroombeek en Vilvoorde. Op de E19 Antwerpen-Brussel verlies je in beide richtingen 20 minuten. Dat is aan de werken in Mechelen-Noord. En door een ongeval op de E314 richting Genk is bij Zolder links afgesloten. Daar verlies je nu zo'n 15 minuten, dus maak er zeker een reddingsstrook.
7: Energie Rebellie. De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
8: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
9: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
10: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
11: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
10: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
12: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog zelf terug in de jaren 30?
10: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
13: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
10: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
14: Radio 2.
15: Radio 2.

Kylie Minogue en I Should Be So Lucky. Misschien ben jij zo meteen wel de gelukszak die hier een nummer mag kiezen om de dag toch net iets vlotter te laten verlopen. Om die to-do-lijst die je misschien nog hebt en nog heel lang is, wat sneller af te werken. Of dat het niet voelt alsof het zoveel is. Dat soort nummers, daar ben ik nu naar op zoek. Iets dat je een beetje peper in je gat geeft om de dag goed te beginnen. Welk nummer mag dat voor jou zijn? Nog heel even de tijd om mij dat te laten weten in de Radio 2-app. Dus waar wacht je eigenlijk op?

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Kijk voor meer informatie en de dichtstbijzijnde vestigingen net over de grens op hornbach.nl.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

Ik werd 35 jaar en toen vertelde mij er pas iemand waarover dit nummer echt gaat. The Stranglers en die Golden Brown. Veel mensen die moeten werken vandaag, hè. We vergeten dat soms, maar het is niet voor iedereen vakantie. Voor sommigen is het uitkijken naar die vakantie. Sommigen zijn op vakantie en sommigen moeten gewoon nu nog keihard aan de slag. Wel, voor die mensen speel ik met heel veel plezier. Elke ochtend tussen maandag en vrijdag hier Radio 2 staat op. Hier een nummer dat jouw werkdag toch net iets vlotter laat verlopen. Er zijn heel veel mensen die een nummer hebben aangevraagd. En Sarah van der Aura is er eentje van. Sarah is 43 jaar, woont in Aalst en zat in de auto. Niet zo'n goede verbinding. Sarah die werkt in Plopsaland. Doet daar de technische ondersteuning van alle shows en zo die daar doorgaan. Vond ik wel heel bijzonder. En ja, met dit soort weer en de zomervakantie. Ik heb zo het gevoel dat die weet wat te doen daar. Die gaat haar handen vol hebben. En wat ze heel graag wilde horen, was dit nummer Michael Bublé en Everything. Om haar dag goed te beginnen, speel ik dan ook met heel veel plezier.

0: Ze zijn genomineerd voor de VRT Zomerhit. Aaron Blommaert en Zoë Lieve en Tranen van Goud. Radio 2. Heb jij trouwens intussen al gestemd? Als dat nog niet zo is en als dat nog op jouw to-do-lijstje staat, maak er dan werk van. En niet te lang twijfelen, gewoon gaan voor dat buikgevoel. Dat is wat ik ook gedaan heb. Je kan je stem uitbrengen op VRT Max bij Radio 2 daar. En dan kiezen voor jouw favoriet. Even naar het zeetje nu, dan was het. Goedemorgen.
1: Dag Sharon, goedemorgen.
0: Alweer klaar voor een nieuwe mooie dag daar aan zee. Met heel veel toffe optredens weer, hè?
1: Ja, ik ga één ding zeggen. 3:30, dat is de tijd voor RAK. Want Sam Goris komt langs. En vanavond om 7:30 een stukje Like Me. Pieter en Zion komen dan optreden met een zonsondergang. Het wordt top vandaag. Alweer.
0: Voilà, dus geen reden om niet af te komen. Mocht je nog geen plan hebben, gewoon richting Blankenbergen gaan.

hij treedt vrijdag op in Spanje. Jawel, in de Estadio Metropolitano. Wanneer Spanje dus ook moet spelen tegen België. Of België tegen Spanje, het is maar hoe het bekijkt. Benieuwd of er iemand zal zijn op dat optreden. Bruno Mars en On My Soul. Radio 2.

0: dag telt voor twee. Zin in een zomerse wandeling die meer is dan gewoon stappen? Ontdek Dendermonde met VRT Potwalks. Doe je oortjes in en laat Arnoud Houben je gids zijn.
1: Ik vertel je onderweg boeiende verhalen over de geschiedenis van Dendermonde met het beroemde Rosbijaard.
0: Download VRT Potwalks en beleef Dendermonde stap voor stap.
2: Kidnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op kidnetvoorouders.be.
3: Hey, hallo allemaal! Kidnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via kidnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
4: Ik ga voor u een stripverhaal maken.
5: Ja! Ja. Oh, merci, Markske!
6: De strips van FC De Kampioenen lees je nu ook digitaal.
7: Weet je dat dat mijn favoriete strips waren toen ik klein was?
6: De Kampioenen en nog veel andere reeksen vind je op strips.be.
8: Moet er toch geen tekeningsje bij maken, zeker? Hè?
9: Je hebt vakanties zonder Kidnet.
10: Hoe lang nog?
11: Papa, ik heb honger.
10: Verveel me.
9: En je hebt vakanties met Kidnet.
12: Dit wordt echt geweldig.
13: Als in Veros.
14: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Kidnet mee op vakantie.
15: Natuurlijk.
14: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
11: Mama, mag ik op de hotspot?
0: VRT Max. Maak elk moment de max.
16: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: VRT-nieuws met Sophie Verbrugge. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen in het Midden-Oosten. De VS reageerde naar eigen zeggen op Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz, waarna Iran Amerikaanse doelen aanviel in Bahrein en Kuwait. De Amerikaanse president Donald Trump is op dit moment in Ankara in Turkije voor de NAVO-top. Lucas Lecluze, jij volgt die top. Zullen de aanvallen een invloed hebben op de gesprekken daar?
1: Ja, dat kan je wel zeggen. Hè. Normaal gezien zou het hier gaan over defensie-investeringen. Hoe Europese NAVO-landen de 5%-norm zullen halen. Maar alle leiders zijn hier zo pas aangekomen. En ze hebben het eigenlijk slechts over twee zaken. Enerzijds de nieuwe aanvallen op Iran. En anderzijds Trumps claim op Groenland van gisteren. En ook de secretaris-generaal Mark Rutte geeft toe dat ze het er straks over zullen hebben.
2: I also expect allies today to discuss Iran. I expect allies to reconfirm that Iran should never, ever gets its hand on a nuclear capability.
1: En zo zet Trump opnieuw deze NAVO-top naar zijn hand. De vraag is wat hij hier concreet mee wil bereiken. In de ontwerptekst zeggen de NAVO-landen al dat ze niet willen dat Iran kernwapens heeft en dat de straat van Hormuz opnieuw open gaat. Maar de vraag is of daar na vandaag nog iets zal bijkomen.
0: Dankjewel, Lucas. Bij ons vieren de OCMW's vandaag hun 50-jarig bestaan. Maar ze staan onder druk, zeggen ze zelf. Ze moeten alsmaar meer doen zonder extra geld van de regering, schrijven ze in een open brief. Ze krijgen bijvoorbeeld veel meer werklozen over de vloer voor een leefloon, nu de werkloosheidsuitkeringen nog maar 2 jaar worden uitgekeerd. En ze voelen ook meer druk om te controleren of mensen wel recht hebben op een leefloon. Dat is geen goede zaak, zegt Annemie Bouwman van de Federatie van Vlaamse OCMW-medewerkers.
3: Het ganse verhaal dat momenteel op ons afkomt, maakt dat onze kerntaak eigenlijk verschuift van begeleiden naar controleren en sanctioneren. Wij zijn zeker niet tegen maatregelen die misbruik aanpakken. Alleen de grootste groep van mensen maakt geen misbruik. Dus alles ophangen aan die controle en die sanctionering lijkt ons gewoon geen goede zaak.
0: En Egypte spreekt van een vervalste wedstrijd op het WK voetbal, nu het in de 8e finales werd uitgeschakeld door Argentinië. Tot 10 minuten voor het einde stond Egypte 2-0 voor, maar dan scoorde Argentinië 3 keer. Egypte zag onder meer een doelpunt afgekeurd worden na een fout, maar verschillende fouten tegen Egyptische spelers werden niet gefloten. Het lijkt soms alsof Argentinië wat beschermd wordt, zegt Sporza-collega Bert Sterks, maar Egypte kwam zelf ook al goed weg op dit WK.
4: Egypte stond nu in rep en roer en was heel hard aan het protesteren. Er was veel frustratie, die ik absoluut begrijp na zo'n rollercoaster van emoties. Maar ik heb toevallig de vorige wedstrijd van Egypte tegen Australië ook becommentarieerd. Maar die verdedigers van Egypte hebben toen ook wat afgeschopt in die match zonder 1 gele kaart te krijgen, waardoor ze tot op het einde van die match toch nog scherp konden blijven verdedigen. Daar mochten ze toen ook zelf niet klagen.
0: Naast Argentinië plaatste ook Zwitserland zich gisteren voor de kwartfinales na strafschoppen tegen Colombia. De dag start bewolkt, daarna brede opklaringen bij temperaturen tot 29 graden. Morgen veel zon, dan halen we opnieuw 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
6: Goedemorgen lieve vrienden, 9:03 en je vertraagt naar Brussel op de A12 tussen Londerzeel en Meissen. Dat komt door werken, er komt daar 50 minuten extra bij. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Strombeek en Vilvoorde. En op de E19 van Antwerpen naar Brussel verlies je in beide richtingen 20 minuten aan de werken in Machelen in Noord. Mechelen-Noord moet dat zijn. En door een ongeval op de E314 richting Genk is bij Zolder de linkerrijstrook afgesloten. Je verliest daar een kwartier. Als je daar in de file staat, maak daar alsjeblieft een reddingstrook.
7: Radio 2. Radio 2 aan zee.
8: Daan Mazet.
6: Vier over negen, dit is de soundtrack van jouw woensdag voormiddag. Het is nu nog heerlijk rustig en zelfs een beetje fris hier in Blankenbergen. Maar dan komt langzaam die zon toch hoger en hoger aan de hemel en is een nieuwe zomerse dag begonnen. Zeer welkom bij Radio 2 aan zee.

0: Ja hoor, ik vind het. Een zonsondergang op een zomeravond, dat is super mooi. Maar een rustige ochtend, mooie zonsopgang, alles nog heel kalm. Dat is minstens even mooi in de zomermaanden. En zeker met deze muziek. Casey and the Sunshine Band en Give It Up. Vandaag bij Radio 2 aan Zee een cursus rak, vermoed ik. Want het rak-opperhoofd komt naar Blankenbergen. En dan weet je over wie ik het heb. Zomerrit genomineerde Sam Goris staat hier straks op het podium. Altijd dikke ambiance en ook een halve stand-up comedy show als Sam op het podium staat. Half vier staat hij hier letterlijk boven mijn hoofd op het podium van Radio 2 aan Zee. En dankzij de technologie van het streamen kan je dat gewoon thuis of op je werk ook gewoon volgen via de computer of via de televisie. En zo ben je toch ook een beetje in Blankenbergen vandaag. En dan kan je ook het optreden van Pieter en Zion meemaken. Dat is een stukje van Live Me. Like Me Lever, vertel het voort aan het kleine Grut. Zij staan hier vanavond op het podium om 7:30. En je weet het, de hele planning voor de rest van de zomer vind je hier op VRT Max. Even doorklikken naar de pagina van Radio 2. En dan zie je ook dat Meteor binnenkort langskomt. En kan je ook gelijk stemmen voor VRT Zomerrit. Want dit wordt misschien wel de zomerrit van dit jaar. Meteor is genomineerd met nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

wat muziek om rustig wakker te worden. Ik wens je toe op deze woensdagochtend. In Excess en Beautiful Girl. Lieve vrienden, ik wil even iets checken. Kom jij de Puerto Rico song ook constant tegen op sociale media? En zit dat nu ook tussen jouw twee oren gewurmd de hele dag door en zing jij daardoor ook de hele dag de Puerto Rico-song? Of ligt dat alleen aan mij? Laat het even weten in de app van Radio 2. En als je geen idee hebt waarover ik het heb, wel, ik ga het zo meteen helemaal uitleggen. Ik zal je zelfs een stukje laten horen van de Puerto Rico-song. Dan zit jij er waarschijnlijk ook de hele dag mee in je hoofd. Iedereen gelijk voor de wet. Eerst een streep disco van Purple Disco Machine. Dit is Beat of Your Heart.

Purple Disco Machine en Beat of Your Heart. Dus, lieve vrienden, ik vroeg net, komt de Puerto Rico song ook bij jou constant voorbij in jouw sociale media? Het zou kunnen, het zou zelfs moeten, want het ding is viraal aan het gaan. Dat wil zeggen dat het wereldwijd overal in heel veel video's op sociale media zit. Ik krijg het constant te zien. Dat is eigen aan een algoritme. Eens je naar iets gekeken hebt, dan krijg je zo'n dingen steeds vaker te zien. Dus het is mijn eigen fout natuurlijk. Zo werkt een algoritme. Maar bon, als je denkt van ja, de Puerto Rico song, waarover gaat het precies? Het gaat over dit nummer. First time in San Juan, mi hijo. Ken je het? Capital of Puerto Rico. Zeer aanstekelijk. Een klein stukje. Ik kan het al meezingen, zo vaak heb ik het gehoord.

Het zit dus in heel veel video's die ik op Instagram of TikTok zie voorbij komen. Bij jou misschien ook. Mensen die erop dansen, mensen die meezingen of er gewoon vakantiebeelden op tonen. Het is een zeer herkenbaar nummer, nostalgisch geluid. Het zit meteen in je oren en je zingt het de hele dag mee. Het heet de Puerto Rico Song. Het staat op Spotify. Heeft bijna 15 miljoen streams. Wereldwijd is iedereen er zot van. De tekst van het nummer gaat over een reis naar het eiland Puerto Rico. Geschreven door een Amerikaanse reiscontentmaker. Die gewoon heeft geschreven van ja, dit heb ik gedaan en dat is dan op muziek gezet. Maar het bijzondere aan dit nummer is de zang en de muziek, dus wat je echt hoort, is door AI gemaakt. De zanger bestaat niet. De muziek is niet ingespeeld. Het is allemaal door een computer gemaakt. Voor de lol geschreven, simpele teksten en AI heeft er dan een muzieknummer van gemaakt. Een gepersonaliseerd vakantienummer om bij de beelden te tonen die die reiscontentmaker heeft gedeeld. Dat zorgt uiteraard voor discussie, want ja, moeten we daar wel blij mee zijn met de nummers die tegenwoordig door computers worden gemaakt? Want dat zou concurrentie kunnen zijn voor echte artiesten. Wat dan met de rechten? Want ja, wie is eigenaar van dit nummer? De computer? Kan degene die aan de knopjes zit, kan die claimen dat hij de muziek heeft gemaakt? Enfin, veel discussie, maar het nummer over Puerto Rico is dus wel viraal gegaan in enkele weken tijd. Misschien dat jij het nu ook veel gaat tegenkomen in jouw sociale media, omdat ik het er hier over heb. Dus mocht je nog een soundtrack zoeken voor jouw vakantiebeelden deze zomer, zoek het even op, de Puerto Rico Song, want dan ben je helemaal hip en trending. Net zoals de 20 genomineerden voor Zomerhit, die zijn ook helemaal hip en trending. Dit is er eentje van, Liene de Duijf.

0: Kid Creole en de Coconuts en Annie, I'm Not Your Daddy. Zometeen komt Janet Jackson eraan met Together Again.
1: Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2, relax. Maar toch vind je ons niet.
2: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
1: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max. Radio 2, relax.
2: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2, relax.
2: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 of VRT Max.
3: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
4: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solden tot 30% korting. Ego Keukens.
5: De genomineerden, die zijn er al.
6: Nu nog de zomerhit.
5: Wie wint VRT Zomerhit?
6: Dat bepaal jij.
5: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
6: Het is pas echt zomer met... VRT
7: Zomerhit. Dorso.
8: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
7: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten. En geloof me, mijn rug die voelt dat elke ochtend.
8: Dat wil ik ook.
7: Ja, zeker nu je extra voordelen krijgt bij je bezoek in de Dorso-winkel.
8: Torso, ergonomisch slapen.
9: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
10: 30 ideeën voor pastaschotels.
9: In Libelle Lekker naar...
10: De 5 beste beleggingen van het moment.
9: In Trends of naar...
10: Belgische politiek achter de schermen.
9: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be. Knaldi!
11: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: is 9:30. Goedemorgen, VRT Nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Jeroen Guns. Bij brouwerij AB InBev in Leuven hebben de vakbonden en de directie een akkoord bereikt over de aanpak van de toegenomen werkdruk. In verschillende distributiecentra van de brouwerij, onder meer in Leuven, werd sinds eind vorige week gestaakt. Gisteravond waren vakbonden en directie zonder akkoord uit elkaar gegaan, maar na nieuw overleg van morgen vroeg zijn al onze eisen ingewilligd, zegt vakbondsman Sander Mouton.
1: De staking is afgelopen. Daar komen een aantal mensen bij, vast in dienst. Er worden een aantal vervangingen gedaan. Er is een hitteplan afgeklopt dat dan geëvalueerd kan worden op het einde van het jaar. En het ontslag dat gevallen is vorige week. Die man wordt ook uitgenodigd om te kijken naar een andere functie.
0: De Lambermont-laan in Schaarbeek wordt vanaf vandaag tot eind oktober onderbroken in de richting van het Meijzerplein. De betonnen waterleidingen onder de drukke laan zijn bijna 100 jaar oud en worden vervangen. Ingrijpende werken dus, en dat heeft zijn gevolgen voor het verkeer. Richting het Meijzerplein moeten autobestuurders omrijden. Voor fietsers en voetgangers is er geen hinder. De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe en de Brusselse openbaar vervoersmaatschappij MIVB hebben een tijdelijk akkoord over de geluidsoverlast en de trillingen die veroorzaakt worden door nieuwe metrostellen. Die metrostellen zullen voortaan op weekdagen niet meer rijden na 10:00 s'avonds. Maar dat is dus een voorlopige maatregel in afwachting van een uitspraak in de procedure die de gemeente met enkele buurtbewoners tegen de MIVB heeft aangespannen. Op het kerkplein in Grimbergen staat een bijaardbox. Daarin hangen bijaardklokken die je zelf kan doen spelen. En zo kan je meer ontdekken over het instrument dat al eeuwenlang in de toren van de basiliek van Grimbergen hangt. We willen onze bijaardcultuur graag uitdragen, klinkt het bij de gemeente. En daarom dus die bijaardbox die later ook nog naar Leuven en Mechelen gaat. En de stad Tiene is op zoek naar porseleinen foto's zoals je die wel eens ziet op oude grafzerken. De stad wil die portretjes een plek geven op een nieuwe troostmuur op de stadsbegraafplaats. Foto's van alle formaten komen in aanmerking, zegt schepen van begraafplaatsen Nele Dane.
2: Meestal zijn dat eerder kleinere foto's die vroeger op een bepaalde begraafplaats stond. Mensen die dat nog hebben, die dat nog als herinnering hebben, ja, die kunnen dat nu eigenlijk opsturen. Het is echt wel de bedoeling om mensen te verbinden, om mensen samen te brengen. Ik weet dat het al een aantal keer gedeeld is, dat mensen er ook heel positief op reageren. Dus ik ga ervan uit dat we daar zeker heel wat respons op zullen hebben.
0: De troostmuur op de begraafplaats in Tiene moet tegen 1 november Allerheiligen dus klaar zijn. Hier en daar nog wat bewolkt. Na de middag overal opklaringen bij maximaal tot 27 graden. Vanaf morgen zonnig en richting de 30 graden. Meer nieuws in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel, collega's in de regio. Intussen staat er net geen 50 kilometer file. 25 minuten file op de E17 richting Kortrijk tussen Deinzen en Kruisum. Daar is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. File richting Antwerpen op de A12 tussen Strombeek en de Werken in Meissen. Daar komt er 10 minuten vertraging bij. En ook 10 minuten vertraging op de E19 aan de Werken in Mechelen-Noord. Op de Boomse Steenweg richting Boom is ter hoogte van Wilrijk de weg gedeeltelijk versperd. En ook dat komt door een ongeval.
4: Torso. Ergonomisch slapen. Radio 2 aan Zee.

0: Janet Jackson en Together Again. Het mag dan wel vakantieperiode zijn. Om te bewegen is het nooit vakantie. Ook daarvoor kan je hier terecht bij Radio 2 aan Zee. Want elke zaterdag en zondag kan je hier een sport komen ontdekken. Dankzij Sport Vlaanderen. En komend weekend is dat muurklimmen. Dat is dus hier in Blankenbergen. Maar ook in andere badplaatsen vind je deze zomer heel wat sportdorpen van Sport Vlaanderen voor jong en oud. Volgende week woensdag in Oostende op het strand in de buurt van de Wellingtonrenbaan. En de dag nadien, donderdag 16 juli, is de panna aan de beurt. Dan kan je daar onder andere gaan kennismaken met boksen, rugby en taekwondo.
1: Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen.
0: En wie weet vind je daar dan wel een nieuwe hobby om in september mee van start te gaan? Het zou zomaar kunnen. Dit is Olivia Dean.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop.

Stephanie stuurt in de app van Radio 2. Daan, geniet vandaag van je dag en het mooie weer aan zee. Dat gaan we zeker doen. Ik droom af en toe een beetje weg. Dan zit ik hier naar buiten te staren, naar de zee te kijken. Soms een beetje surrealistisch, maar wel mooi. Dreamer van Supertramp. En ook deze gasten zijn genomineerd. Voor zomerrit, hè?

0: romantiek ten top uit begin jaren 2000. Uit 2002 komt dit van Essa Carlton en 1000 Miles. Deze zomer spelen we een fruitig spelletje in de voormiddag hier op Radio 2. Fruitjes! Want kan jij raden welk nummer wij verfruit hebben? Dan win je minstens 100 euro aan fruitige zomerhits. Dan kan je voor 100 euro fruit gaan shoppen. Hoe leuk is dat? Als je nu denkt van ja, een nummer verfruiten, hoe gaat dat dan? Dit was gisteren bijvoorbeeld de opgave.
1: Bananaan, bananaan, bananaan.
0: Welk nummer is dit? Je kent het.
1: Bananaan, oh ja. Oh ja.
0: Ja, de Oja Lele van K3 was het juiste antwoord. Maar Nick speelde gisteren mee en was net te laat om het antwoord binnen de tijd te geven. Dus we zoeken vandaag verder naar een nieuwe titel, naar een nieuw nummer dat verfruit is. En de 100 euro van gisteren, die schuift door naar vandaag. Dat wil zeggen dat we vandaag voor 200 euro aan fruit spelen. Maak de koelkast al maar leeg, want daar past al wel wat in voor 200 euro. Zodra je zo meteen de fruitjesoproep hoort, dan stuur je fruit in de app van Radio 2. En wie weet speel je dan straks met ons mee.
2: De grootste hit van de zomer, die

Kamerad en Be Mine. Iedereen die nu al fruit in de app van Radio 2 heeft gestuurd. Dat is te vroeg, hè, mannetjes. Dat is te vroeg. Je moet wachten op de fruitjesoproep. Het is heel duidelijk wanneer ik kan sturen in de app van Radio 2. Nu nog niet. Nog even geduld. Maar het enthousiasme siert je nu al. We gaan richting het nieuws van 10 uur met The Clash. Rock the Cashbar.

0: Nashville.
1: Ik wil jou, ik moet gaan. Laat de muziek hier alles nu bepalen. Eén en hetzelfde, éénzelfde taal. Dus wij snappen allemaal.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Kidlet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via kidletvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
4: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
5: Hoe lang nog?
6: Papa, ik heb honger.
5: Verveel me.
4: En je hebt vakanties met Ketnet.
7: Dit wordt echt geweldig.
8: Ans in Veros.
3: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
9: Natuurlijk.
3: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
6: Mama, mag ik op de hotspot?
10: VRT Max. Maak elk moment de max.
11: Ik ga voor u een stripverhaal maken.
9: Ja! Ja. Oh, merci, Markske!
12: De strips van FC De Kampioenen. Lees je nu ook digitaal.
13: Weet je dat dat mijn favoriete strips waren toen ik klein was?
12: De Kampioenen en nog veel andere reeksen vind je op strips.be.
14: Je moet er toch geen tekeningsje bij maken, zeker, hè?
3: Ketnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op ketnetvoorouders.be. Ketnet stelt voor het gloednieuwe Lagmi-assortiment.
5: Wow!
3: Een dekbedovertrek, brooddozen, pennenzakken, mappen en nog veel meer.
5: Oh my god, zo mooi!
3: Haal jij ook alle coole nieuwe Like Me spullen in huis?
9: Dankjewel voor de tip!
1: Want ik ben Like Me.
3: Nu overal verkrijgbaar.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
15: Ja, sorry jongens, heel Vlaanderen in paniek. Ik heb gezegd dat het 11 uur is, dat is niet waar. Hè. Ik loop een beetje voor. Het is nog maar 10 uur. Sorry voor de verwarring. Nieuws van 10 uur, nu. Ja, oké, go!
0: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
16: 10 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Bij brouwerij AB InBev hebben de vakbonden en de directie een akkoord bereikt. Het personeel van verschillende verdeelcentra was al sinds eind vorige week aan het staken uit protest tegen de toegenomen werkdruk. Maar nu is er dus een akkoord, zegt Sander Mouton van de Christelijke Vakbond.
17: Daar komen een aantal mensen bij, vast in dienst. Er worden een aantal vervangingen gedaan. Er is een hitteplan afgeklopt dat aanvaardbaar is en dat dan geëvalueerd kan worden op het einde van het jaar. En het ontslag dat gevallen is vorige week, die man wordt ook uitgenodigd om te kijken naar een andere functie.
16: Het personeel wordt nu ingelicht en zou daarna opnieuw aan het werk gaan. De VS en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen, ondanks het staakt het vuren. De VS viel aan omdat Iran 3 schepen zou hebben aangevallen in de zeestraat van Hormuz. Iran heeft geantwoord met aanvallen op Amerikaanse basissen in Kuwait en Bahrein. De aanvallen zullen de gevechtspauze niet meteen ongedaan maken, maar ze hebben wel een invloed op de verdere gesprekken tussen de VS en Iran, zegt Midden-Oostenkenner Inge Franke.
18: Het echte werk moet nog altijd beginnen. Echte onderhandelingen, een echt duurzaam akkoord. Ja, daar sta je nog maar op stap 1 of zelfs stap 0. Dus het was te verwachten dat er nog heel wat wederzijdse aanvallen zouden zijn. Maar we verwachten eigenlijk toch wel dat het allemaal een beetje met de handrem op is. En dat het vooral de bedoeling is om heel veel druk te zetten.
16: NAVO-topman Mark Rutte noemde de Amerikaanse aanvallen absoluut noodzakelijk en zegt dat het conflict met Iran besproken zal worden op de NAVO-top van vandaag in Turkije. Want het is belangrijk dat alle NAVO-landen de ijskracht bijzetten dat Iran nooit nucleaire wapens mag hebben, zegt Rutte.
19: I also expect allies today to discuss Iran. I expect allies to reconfirm that Iran should never ever get its hand on a nuclear capability.
16: En Egypte dient een klacht in bij de FIFA, nu het in de achtste finales van het WK voetbal werd uitgeschakeld door Argentinië. Volgens Egypte werd de wedstrijd vervalst, want Egypte zag een doelpunt afgekeurd worden na een fout en er werd niet gefloten voor verschillende fouten tegen Egyptische spelers. Het lijkt soms alsof Argentinië wat beschermd wordt, zegt Sporza-collega Bert Sterks daarover, maar Egypte kwam zelf ook al goed weg op dit WK.
20: Egypte stond nu in rep en roer en was heel hard aan het protesteren. Er was veel frustratie, die ik absoluut begrijp na zo'n rollercoaster van emoties. Maar ik heb toevallig de vorige wedstrijd van Egypte tegen Australië ook becommentarieerd. Maar die verdedigers van Egypte hebben toen ook wat afgeschopt in die match zonder één gele kaart te krijgen, waardoor ze tot op het einde van die match toch nog scherp konden blijven verdedigen. Daar mochten ze toen ook zelf niet klagen.
16: Naast Argentinië plaatste ook Zwitserland zich gisteren voor de kwartfinales na strafschoppen tegen Colombia. Het is bewolkt, maar zonnig. Straks nog brede opklaringen bij temperaturen tot 29 graden. Morgen veel zon, dan halen we opnieuw 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
21: Energreen. Energierebellie.
15: Er staat 20 minuten file op de E17 richting Kortrijk tussen Deinzen en Kruisum. Dat komt door een eerder ongeval. Verder nog file richting Antwerpen op de E19 aan de Werken in Mechelen-Noord. Daar moet je rekening houden met een kwartiervertraging. Op de Boomse Steenweg richting Boom is ter hoogte van Wilrijk de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval. En door werken op de N41 Dendermonde-Sint-Niklaas verlies je in Hamme 10 minuten en dat in beide richtingen.
21: Radio 2 aan zee.
22: Daan Masset.
15: Zodra je hoort roepen om gezonde fruitjes, dan stuur je fruit in de app van Radio 2. En wie weet speel je dan zo meteen gewoon met ons mee. Zeer goedemorgen.
23: Fruitjes, superlekkere en gezonde fruitjes.
15: Oepsie, dat was sneller dan verwacht. Maar nu weet je wel wat te doen natuurlijk. Dit is Ed Sheeran. The club.

0: with the shape of you. Ed Sheeran en Shape of You. Stuurde jij daarnet fruit in de app van Radio 2? Hou dan je telefoon in de gaten, want dan zou het kunnen dat we jou gaan bellen. Ik heb daarnet voor het nieuws van 10 uur de opgave van gisteren nog eens laten horen. Het verfruite nummer dat we gisteren zochten was K3 met Oya Lele. Ik kan je zeggen voor vandaag, het is iets moeilijker geworden dan de opgave van gisteren. Dus kuis je tenen al maar uit als je wil meespelen, hè?
1: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max.

0: De zomer komt uit je radio vanuit Blankenbergen met Bob Marley en Iron Lion Zion. We gaan weer op zoek naar een verfrijte zomerhit. Elk woord van de tekst van een zomernummer is vervangen door een stukje fruit. En het is aan jou om te raden over welk nummer het gaat. We zoeken de titel van het nummer. En vandaag spelen we met Kenyon de Smet uit Haasdonk. Dag Kenyon, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hi, nog aan het werk als chauffeur zie ik.
1: Ja, inderdaad.
0: Heb je vooruitzicht op vakantie binnenkort?
1: Nog een week en een half werken en dan zal het thuis zijn.
0: Je gaat een staycation houden?
1: Dat klopt.
0: En is dat dan plat liggen in de tuin of op het balkon? Of is dat toch nog klusjes doen in huis dan?
1: Ik vrees ervoor dan toch nog klusjes in het huis gaat worden.
0: Ja, maar ja, kijk, je moet dat, ik doe dat altijd zo. In de voormiddag moet je dan zo wat klusjes doen en in de namiddag wordt het dan te warm en dan moet je siesta houden.
1: Ah, dat is een goede tip.
0: Voilà, neem het mee, doe er wat mee. Zeg, heb je al een favoriet voor VRT Zomerin toevallig?
1: Dat mag Sam Goris zijn, hè.
0: Ah, maar dan moet je vandaag naar Blankenbergen komen, hè, Kenyon, want hij staat hier straks op het podium, hè. Maar ja, je bent nog aan het werk.
1: Ik heb het al gehoord. Ja, inderdaad. Het zal via de radio zijn.
0: Ja, of via VRT Max kan je straks gewoon meekijken, hè. Zeg maar, we gaan eerst spelen. Je speelt voor €200 fruitbudget, want de opgave van gisteren werd niet op tijd geraden. Had je het gisteren gehoord? Wist je het meteen?
1: Ik heb het gisteren niet gehoord, maar er juist op de radio wel. Het was Oya Lili.
0: Het was Oya Lili, inderdaad. Nick wist dat gisteren niet. Dus zijn €100 schuift door naar vandaag. Samen met die inzet van vandaag wordt dat €200. Kenyon, maak het stil bij jou in de buurt. En onthoud, we zoeken de titel van het nummer. Hier komt jouw opgave. Ananas, maar welk nummer is het? 5 seconden bedenktijd vanaf nu.
1: Las Ketchup, SCDG, H, DG, DGB2, DGB, CEO Noma.
0: Ja, Las Ketchup klopt, maar we zoeken wel de titel van het nummer. Ik kijk even naar de jury. Ja, nee, ze zijn streng.
1: Las Ketchup Song.
0: Nee. Ja, het was niet binnen de 5 seconden. Oh. Sorry, Kenyon. Nee. Sorry. Ik vind het heel ambetant. Maar ja, nee, het was niet binnen de 5 seconden dat de titel kwam. Ja. Ja, je zat wel juist. Het is Las Ketchup met de Ketchup Song. Dus ja, uiteindelijk kwam het wel. Maar ja, niet binnen de 5 seconden. Dat wil zeggen dat jouw €200 van vandaag al doorschuift naar morgen. En dat we morgen voor €300 spelen. Sorry, Kenyon. Okay. Maar
1: geen probleem.
0: Kijk, binnenkort is het wel staycation voor jou. En dat is ook leuk om naar uit te kijken. Goed?
1: Voilà. Oké.
0: Kenyon, dankjewel voor het meespelen. Hè.
1: Best, hè.

0: Klachten in de app van Radio 2 zie ik. Marcella stuurt te streng met 5 uitroeptekens erbij. Ja, voor het spel van de verfruite nummers. We spelen ook natuurlijk voor €200. Dat is niet niks, dus we moeten wel streng zijn. En daarbij, het is de jury die streng is. Ik kan dat doordelegeren. Maar goed, morgen spelen we dus voor €300. Als je morgen wil meespelen, zodra je de oproep voor fruitjes hoort, dan stuur je fruit in de app van Radio 2. Voor €300, dat wordt al een mooi budget, hè, jongens. Beyoncé kreeg je nog een Texas Hold'em. En zometeen komt Dusty Springfield eraan met In Private.
1: Zaterdag op Radio BNE. De grootste Vlaamse evergreens. Zeg eens
2: meisje. We vieren 11 juli in de Radio BNE Vlaamse 40. 7
3: zeven zonden in één
1: vreemde man. Stem nu op jouw favorieten via het Radio BNE kanaal op VRT Max.
2: Radio BNE Vlaamse 40.
1: Zaterdag 11 juli.
2: Op Radio BNE.
4: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
5: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecue-worst of barbecue-kaasworst. 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter en grote keramische tegels aan €16,99.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Deze zondag extra open.
8: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
9: Dit is het verhaal van Limburg.
10: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
9: Van mijn familie.
11: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
9: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen.
12: Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
13: Joepie! Mini Europa is open! Profiteer van de vakantie en ontdek alle nieuwigheden en interactieve animaties.
14: Mini Europa, Mini Europa, das reza!
15: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
16: Lotto is op zoek naar handen.
17: Wat?
16: Handen? Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
17: Oh, een cabrio.
16: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
17: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
18: C'est
16: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €8.500.000. Lotto, omdat het kan.
19: Elke dag telt voor twee.
20: Radio 2.

Dusty Springfield en In Private. Over die In Private gesproken, stel je voor, je eigen eiland voor nog geen 100.000 euro. Jongens, dat is helemaal In Private. Hè? Zie je het al voor je? Palmbomen die zwaaien in de wind. Parelwitte stranden. Niet te groot, want het is een privé-eiland. Slurpen aan een cocktail terwijl niemand je stoort. Moet je wel een beetje teleurstellen, want het privé-eiland is wel degelijk te koop voor minder dan 100.000 euro. Maar het ligt wel in België, ja. Dus weg met die palmbomen en parelwitte stranden. Maar toch, dus een koopje, hè. In de provincie Namen staat L'Île de Houx te koop. Bijna 5 hectare groot, midden in de Maas. Dus wel omgeven door water. Ah ja, anders was het geen eiland natuurlijk. Startprijs voor de verkoop is 95.000 euro. Het zou dus wel degelijk boven de 100.000 euro kunnen gaan. Moeten er wel een vette maar bij geven. Je mag op het eiland niet bouwen. Je mag er niet op wonen en je mag er ook geen toeristische trekpleister van maken. Dat komt omdat het eiland in een beschermd natuurgebied ligt. Dus ja, er zijn regeltjes aan verbonden. Een kleine constructie zou misschien wel mogen, maar dan heb je toch een hele hoop vergunningen nodig. Dus veel gedoe, dus misschien moet je het gewoon beter zo laten. Je eigen stukje natuur in het midden van de Maas. Er zijn veel geïnteresseerden, want de makelaar heeft intussen al meer dan 20 telefoontjes gekregen van nieuwsgierige en kandidaatkopers. Dus kijk, er zijn zeker mensen die een eilandje in de Maas willen kopen, als het jou ook wat zegt. Het begint vanaf 95.000 euro. Maar goed, als je wat meer budget hebt, ik heb het even voor je opgezocht, voor een schamele 6,5 miljoen euro, een beetje meer dan die 95.000 euro, dan kan je in Schotland een privé-eiland kopen. Daar krijg je wel een kasteel bij, een paar huizen en een schapenboerderij. 6,5 miljoen euro koop je. Je kan ook naar Griekenland, daar staat er ook eentje te koop, heb ik gezien, een eilandje voor 250.000 euro. Dus ja, er is voor elk wat wils. Doe er je voordeel mee.

0: half acht staan ze hier op het podium, hier in Blankenbergen. Zion en Pieter van Like Me, Radio 2 aan Zee. Je kon al even opwarmen met dit nummer. En als je niet in Blankenbergen raakt, kan je het ook allemaal live volgen via VRT Max straks. Naar Antwerpen komt er nog een kwartier bij op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord. Op de Boomse Steenweg richting Brussel is voorbij Wilderijk de weg gedeeltelijk versperd. Dat komt door een ongeval. En door Werken is het 20 minuten file op de N41 van Dendermonde naar Sint-Niklaas en dat in Hamme.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: nieuwe zomersingle van Jean Thomas, Chameleon. De mensen die in de zomer extra hard werken om andere mensen van vakantie te laten genieten, die krijgen deze zomer van ons een extra applaus. Zoals de redders bijvoorbeeld, de strandredders. Tom is al sinds 1990 hoofdredder hier in Blankenbergen en komt zo meteen eens langs.
1: Hey, hallo allemaal. Getnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via getnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort. Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life. De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
2: Radio 2.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: Bijvoorbeeld hier op het strand in Blankenbergen en bij uitbreiding langs de hele kustlijn. Tom Kokkelen bijvoorbeeld. Dag Tom, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Hoofdrijder hier in Blankenbergen. Jij staat vandaag ook op het strand.
1: Ja, dat klopt. 6 dagen op 7.
0: Even tijd genomen om naar hier te komen. Heel fijn. Werk jij dan ook heel de zomerperiode door? Jij kan geen vakantie nemen in de zomermaanden.
1: Ja, wij werken toch vanaf begin mei tot half september. Arato van 6 dagen op 7. Maar we kiezen toch altijd 1 week uit in die periode om met het gezin op vakantie te gaan.
0: Ook belangrijk.
1: Dat ook. Zeer belangrijk, absoluut.
0: Zeg, hoe wordt er eigenlijk beslist wanneer jullie open gaan? Je zegt nu begin mei. Hangt dat dan van het weer af?
1: Ja, wel. Het stadsbestuur, elk stadsbestuur van elke kustgemeente neemt eigenlijk die beslissing autonoom. Dat gebeurt ergens rond de maand januari. Traditiegetrouw, in Blankenbergen starten wij 1 mei en zo goed als alle gemeenten eindigen op 15 september. Dus dan kan er gezwommen worden in de Noordzee.
0: Oké, prima. Zijn er drukke en rustige dagen doorheen zo'n week? Kan jij zeggen bijvoorbeeld, op maandag is het altijd kalm op het strand?
1: Wel, we hebben 2 marktdagen in Blankenbergen. De maandag en de vrijdag gaan de mensen 's morgens naar de markt. Maar als het dan mooi weer is, komen ze toch naar het strand. In feite in Blankenbergen is het zo, als het mooi weer is, ligt het strand vol.
0: Dus deze periode, ja, ik zie geen wolken, ik zie een helder blauwe lucht. Het is een zeer aangename temperatuur. Het is wel een topperiode voor de kust, hè?
1: Ja, het is echt een topperiode. Ik sta al 28 jaar als hoofdrijder op het strand. En zo'n lange, mooie periode maken we zelden mee. Dus het is genieten, maar hard werken.
0: Oké, ja, hard werken. Is het ook al met mensen uit zee redden?
1: Ja, ja. Absoluut. De zee blijft ook mee bij mooi weer geen zwembad, hè. Dus er staat stroming, er zijn golfbrekers. Mensen onderschatten soms de zee. Gaan zwemmen wanneer dat niet meer mag. Hè. Zoals 82 jaar geleden hebben ze hier ter hoogte van de pier, waar wij nu staan, eigenlijk 3 mensen uit het water moeten halen die gegrepen werden door de stroming en niet meer autonoom terug konden.
0: Ja, want ik zie altijd, wij komen hier nu ook al verschillende jaren in Blankenbergen, jullie houden de zwemmers echt mooi in een soort van, mag ik zeggen, vakken waar ze echt niet buiten mogen. Hè?
1: Ja, dat klopt. Je hebt een soort vierkantig kader, hè, daar tussen kan gezwommen worden en dan afhankelijk van de windrichting en de stroomrichting worden ze in een hoek van, van dat kader geduwd of gepositioneerd.
0: Ja, allemaal voor de veiligheid van de zwemmers natuurlijk zelf. Zeg, wat ook vaak terugkomt, vermiste kinderen. We zetten daar elk jaar ook samen met Radio 2 op in. Je kan van die bandjes halen, gratis. Tegenwoordig smartphones, iedereen heeft ze. Lopen er nog veel kinderen verloren?
1: Ja, we hebben toch nog altijd, vroeger was dat nog meer, maar de laatste tijd hebben wij toch 350 verloren gelopen kinderen per seizoen in Blankenbergen. Dat zijn er toch heel wat. Dus we vragen echt met mensen met aandrang aan de mensen om eventueel een telefoonnummer, als je geen bandje kan vinden, een telefoonnummer op de arm van de kleine te zetten. Of een fotootje te nemen dat we zo de kleine verloren gelopen zijn. Een mooie beschrijving hebben. Welk zwembroek heeft hij aan? Hoe zit hij eruit? Ja. De dag dat hij op strand aanwezig is.
0: Want ook dat is voor jullie natuurlijk. Hè? Ja, en zotte verhalen waarschijnlijk. Je maakt wel wat mee, hè, als je hier al 28 jaar op het strand staat.
1: Ja, we hebben inderdaad zotte periodes gekend. We hebben de corona gekend. We hebben de strandrellen gekend. We hebben de niveau 4, de terreuraanslagen gekend. We, we zijn gaan helpen ook in de Ardennen, in de Vestervallei. Maar ook ludieke kleine dingen. Mensen die soms komen vragen als we geen vals gebit hebben gevonden.
0: Oh jee.
1: Ja.
0: En vind je dat terug?
1: Ah wel, wij hadden er toevallig 2 liggen die dag. En die man is binnengekomen, heeft ze alle 2 getest, uitgeprobeerd. En die bleek niet van hem te zijn, dus dat is een ludiek verhaaltje.
0: Een beetje zoals Assepoester die het muiltje moest passen. En dan mag de meneer het gebit passen.
1: Ja, en het paste hem niet.
0: Oh, helaas. Maar toch fijn dat jullie de moeite hebben gedaan. Voor de mensen die onderweg zijn naar hier of de komende periode naar Blankenbergen komen, hoe zit het met de temperatuur van het zeewater?
1: Ja, dat is zeer aangenaam. Het was 1,5 graad warmer dan normaal. We zitten nu al aan een zeewatertemperatuur van 21,5. Het strandwater is nog warmer, dus het is echt wel genieten. Volle bak.
0: Dus iedereen die wil afkoelen, kom zeker maar langs. Tom en collega's gaan op jullie letten hier in Blankenbergen. Tom, hoofdrijder hier in Blankenbergen. Dankjewel en veel succes deze zomer. Hè.
1: Dank u wel. Zelfde.
2: Radio 2 aan zee.

Blijft toch een goed nummer, hè? Ooit live gezien op het Schlagerfestival. Jongens, toch, dat was ambiance. Toast en ik schreeuw het van de daken. En dit zou Cette année-là kunnen zijn van Claude François. Maar het is origineel, wat een jaar eerder uitkwam.

Radio 2 aan Zee met heel veel zomerse muziek, zoals The Four Seasons en December 63. Maar ook van bij ons is er heel veel zomerse muziek gemaakt natuurlijk. Baya con Dios bijvoorbeeld stond op 1999 in de Radio 2 Top 2000, was er dus net bij met dit nummer. Na, na, na.

0: een schone lounge set.
1: Mm-hmm. Maar, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
5: Ja, hier in België zonnig en warm weer, maar hoe zit het op jouw vakantiebestemming? Gaan straks eens horen bij Anne in Italië wat voor weer het daar is. Eerst het nieuws van 11 uur.

0: Sophie Verbrugge. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat het staakt het vuren met Iran wat hem betreft voorbij is. Al zegt hij tegelijk ook dat zijn onderhandelaars mogen doorwerken. Trump deed die uitspraken op de NAVO-top in Turkije. De VS en Iran hebben elkaar vanochtend opnieuw aangevallen nadat Iran volgens de VS de voorbije dagen een aantal schepen viseerde in de zeestraat van Hormuz. Midden juni hadden Iran en de VS nochtans een gevechtspauze van 60 dagen afgesproken.
1: I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars.
0: Volgens Trump zijn de Iraniërs uitschot en leugenaars. Het Amerikaanse leger heeft bij de aanval op een school in Iran eerder dit jaar waarschuwingen van de eigen systemen genegeerd. Dat zegt de Amerikaanse zender CNN. Bij die raketaanval in het begin van de oorlog van de VS en Israël met Iran stierven zeker 168 kinderen. Uit oude satellietgegevens bleek dat de getroffen school ooit deel uitmaakte van een complex met ook gebouwen van de Iraanse revolutionaire garde. Uit recentere data bleek dat dat nu niet meer het geval was. Het wapensysteem waarschuwde daarvoor, maar dat werd volgens verschillende bronnen genegeerd. Het is duidelijk hoe de zware brand is ontstaan in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen vorige week. De dodelijke brand werd veroorzaakt door een kortsluiting tijdens werken aan een elektriciteitskast, zegt Cato Belmans van het Parket van Antwerpen.
2: Dankzij de inspanningen van de branddeskundigen weten we nu dat de brand ontstaan is tijdens het vasthangen van een nieuwe elektriciteitskast, waarbij dan een koperen waterleiding is geraakt die gezorgd heeft voor kortsluiting en extreem hoge temperaturen tot gevolg, waardoor de brand is kunnen ontstaan. Momenteel loopt er een gerechtelijk onderzoek. Die feiten worden gekwalificeerd als onopzettelijke brandstichting en onopzettelijke doding. Dat onderzoek is nog volop lopende.
0: Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven. En bij de bosbranden in Frankrijk is een brandweerman om het leven gekomen. Het gaat om een vrijwilliger van 22. Hij was een brand aan het blussen in een bos in de Savoie. De man werd meegesleurd door een steenlawine op een steile helling. Het is bewolkt, maar zonnig. Straks nog brede opklaringen bij temperaturen tot 29 graden vandaag. Morgen veel zon, dan halen we 30 graden in het centrum. Meer op vrtnieuws.be.
3: Nachtiersteen, parket in Bermo.
4: Goedemorgen vanuit Blankenbergen op de Antwerpse ring. 20 minuten file rijden richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland is dat nog 10 minuten vertraging tussen Linkeroever en Deurne. Op de Boomse Steenweg richting Brussel is voorbij Wilrijk de weg gedeeltelijk versperd en dat komt daardoor een ongeval.
3: Radio 2 aan zee.
5: Daan Mazet.

0: Dat is het voordeel van hier deze zomer bij Radio 2 aan zee te mogen werken. 'S Avonds wandelingetje op de dijk en dan alleen het geluid van de golven. Dat is ook een beetje Enjoy the Silence van Deepest Mode. Wat zeg ik? Enjoy the Silence. Enjoy the Silence. Even goeiedag zeggen, dag mevrouw.
1: Goeiedag, het is hier met de Nancy, uw favoriete facteur. Hoe is het?
0: Goed, dankjewel Nancy. Nancy is facteur inderdaad in onze favoriete soap Thuis. En Nancy heeft 5 cadeaus verstopt in 5 verschillende B-boxen van B-Post. Dat zijn van die grote pakjes automaten. Die vind je vaak aan warenhuizen of op pleinen of aan stations. Er staat er altijd wel ergens eentje bij jou in de buurt. En er staat er zelfs eentje hier in Blankenbergen naast onze studio. Maar goed, er zitten 5 prijzen in die 5 B-boxen ergens in ons land. Nancy, hoe kan je die prijzen dan bemachtigen?
1: Dus ga als de bliksem naar VRT Max online, speel daar het spel op Radio 2 en dan krijg jij de code om uw box te kraken. En wie weet win jij dan uw prijs.
0: Oké, spannend, VRT Max. Voor welke prijzen spelen we dan, Nancy?
1: Deze week zijn de prijzen een verblijf met vrienden of romantisch onder jullie tweekes, tickets voor Cirque du Soleil, de Gouden Kaas, de Mia's of cinematickets.
0: Allemaal heel leuk als je dat gratis kan krijgen, als je dat uit één van die B-boxen kan halen. Vrijdag 5 B-boxen, 5 prijzen. Ga naar Radio 2 op VRT Max, speel daar het spel mee en zo krijg je tips over de locatie van die 5 B-boxen ergens in ons land met die 5 prijzen erin. En nee, het heeft geen zin om nu al naar zo'n B-box te gaan, want hij opent alleen vrijdag tussen 9 en 12. Veel succes!
2: Voor een doosje of een pakje is er altijd wel een vakje in de B-box van B-post.
3: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: Camille samen met de vrienden van Impact en Vuurwerk in de a cappella la versie. Altijd tof om te horen wat voor weer het in het buitenland is. Met die insteek bellen we ook elke dag naar een Vlaming in het buitenland. Dus als jij de komende weken nog met vakantie gaat in het buitenland, dichtbij of veraf, laat het gerust even weten in de app van Radio 2. En wie weet bel ik jou dan wel eens even op een van de komende weken. Of Anne. Anne is hier trouwens volgende week. Het is niet heel de zomer met mij. Vandaag gaan we het weer even checken in Puglia in Italië. En we hebben een andere Anne aan de lijn. Dag Anne, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen, wij zien jou ook als je meekijkt op VRT1 of op VRT Max, dan zie je het. Jij bent niet met vakantie in Puglia, jij woont daar.
1: Ja, inderdaad. Sinds 2 jaar sinds nu ongeveer.
0: Oké, ja, 2 jaar. Nog altijd content met de verhuis? Oh,
1: super content. Nog geen seconde aangetwijfeld.
0: Ah, oh, maar fantastisch.
1: Ik
0: heb het even opgezocht waar Puglia ligt. Dat is in de hak van Italië, dus zeer zuidelijk. Hè? Hoe is het weer daar?
1: Ja, fantastisch. In de zomer is het hier werkelijk elke dag mooie, stralende blauwe hemel. Tussen de 30, 35 graden. Is echt genieten.
0: Oké, je hebt dus wel een zwembad nodig in de buurt om af en toe wat af te koelen.
1: Ja, sowieso. Die ligt aan de achterkant van onze woning.
0: Ja, jullie baten daar een B&B uit, Il Nostro Sogno. Dat klinkt heel idyllisch, hè? Een B&B uitbaten. Er zijn veel Vlamingen die daarvan dromen. Maar dat is toch ook hard werken, hè, Anne?
1: Het is heel hard werken. Het is dag en nacht eigenlijk bezig zijn.
0: Maar het is nog altijd met de glimlach dat je
1: het zeker niet onderschatten. Ja, zeker. Het is heel fijn als de gasten toekomen en ze vertrekken terug en ze zijn super tevreden en ontspannen. Dat geeft je een supergoed gevoel. Amai. Daar doen we het voor.
0: Heel tof. Zijn het dan vooral Vlamingen die bij jullie op bezoek komen? Want dat schept toch altijd een band om ook naar Vlamingen in het buitenland te kunnen gaan, hè?
1: Ja, dat zijn eigenlijk vooral Nederlanders die bij ons op vakantie komen.
0: Ja, dat is bijna hetzelfde, hè, Anne?
1: Bijna hetzelfde, sowieso.
0: Alleen,
1: dat
0: iets mondiger, maar voor de rest is dat bijna hetzelfde. Allee, vooruit.
1: Ja, dat is wel.
0: Goed, prima. Vandaag zeer warm daar bij jou in de buurt?
1: Ik denk momenteel iets van een 30 graden. In schaduw, onder een parasol of onder een boom is dat perfect.
0: Het Italiaanse leven, dolce far niente. Heel tof dat we even naar jou mochten bellen, Anne. Geniet daar nog. Veel succes ook deze zomer. En fijne zomer daar.
1: Dank je wel.
0: Dag, Anne.
1: Dank je wel voor jullie. Dag. Ciao.
2: Radio 2.

0: The Corrs en Breathless. We weten nu wat voor weer het is in Puglia. Dankzij luisteraar Anne, die we net aan de lijn hadden, die daar een B&B heeft. Warm weer, dus 30 graden in de schaduw. Wat voor weer wordt het bij ons vandaag en de komende dagen? Vragen we zo meteen aan weerman Bram.
1: Ritchie, citroen met framboos.
2: Ritchie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend.
4: Ritchie. Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
4: Schatje, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
4: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Oh ja, gracias, Kate.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
7: Dit is het verhaal van Limburg.
8: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan maken.
7: Van mijn familie.
9: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
7: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen.
10: Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
11: Knaldi!
12: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
13: Elke dag telt voor 2.

0: Robin and I Thought You Were On My Side uit 1986. Ja, belangrijkste vraag misschien van de komende dagen. Hoe warm gaat het precies worden? Want er wordt weer gesproken over een hittegolf. Over naar Bram. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Al wordt het wel draaglijker, vertelde je gisteren. Hè?
1: Ja, wel iets draaglijker inderdaad. Maar een hittegolf zit er zeker in. Hè. We hebben 5 dagen met 25 graden halen we zeker. En ook die 3 dagen met 30 graden of meer, die zit in de voorspelling. Vrijdag, zaterdag en zondag bijvoorbeeld zouden al die 3 dagen met 30 graden en meer zijn. Nu, op dit moment daar bij jou, Daan, volop de zon aan zee. De temperatuur best aangenaam nog. Hè? Een 3, 24 graden op dit moment. En een zwak tot matige wind uit het noorden tot noordwesten. Maar in West-Vlaanderen schijnt de zon heel mooi. Maar in de andere provincies is dat toch wel een ander verhaal. In Oost-Vlaanderen een paar wolkenvelden. Maar naarmate je meer naar het oosten gaat, hè, Antwerpen, Limburg, ook grote gedeeltes van Vlaams-Brabant, daar hebben we toch wel veel wolkenvelden. En ook deze namiddag, zijn er toch veel wolken nog die van over Nederland, vooral dus over het oosten van het land, gaan trekken. Nu, stilaan gaan die wolken wel openbreken, dus er gaan wat gaten komen. Hier en daar gaat de zon er wel meer en meer doorkomen in de loop van de namiddag. En we houden het ook helemaal droog. Temperatuur in het binnenland rond een 7 of 28 graden vandaag. In het uiterste zuiden, in Belgisch Loteringen, daar gaan we naar een 30 graden op sommige plaatsen. Uh-huh. Vanavond en vannacht gaan die wolken dan volledig verdwijnen. Misschien wat nevel, vooral in het noordoosten zou dat kunnen. Bij minima tussen 12 en 18 graden. Dus het koelt nog wel goed af s'nachts. Morgen dan, een graadje warmer. We gaan naar temperaturen rond 29 graden in het binnenland. 26 graden aan zee. Met in het noordoosten misschien wat stapelwolkjes. Maar toch vooral heel veel zon en ook elders. Zeer zonnig weer en een matige wind uit het noordoosten. En dan wordt het dus nog wat warmer vanaf vrijdag. Hè. Vrijdag 30 graden op veel plaatsen. Zonnig weer aan zee en zeebries met 24 graden daar. Dus verkoeling vind je altijd wel aan de kust. En dan in het weekend nog wat warmer. Hè. Zaterdag 1 of 32 graden. Gelukkig ook wel wat wind. En dan zondag zou de warmste dag worden. 3 of 34 graden dan op veel plaatsen in het binnenland. Ook aan zee wat warmer. 29 graden. En gelukkig een bries uit het oosten. En dan ook begin volgende week nog altijd droog. Weer, zeer zonnig weer, temperaturen rond 30 graden. In de loop van volgende week zou het misschien wat wisselvalliger kunnen worden, maar dat moet ook bevestigd worden.
0: Oké, maar eerst de komende dagen mooi zonnig weer. En dus eigenlijk de beste, of één van de beste plekken om te zijn dan, is toch wel de kust, omdat het hier dan net iets draaglijker is.
1: Ja, qua zon vandaag sowieso. En de temperaturen liggen er ook altijd ietsje lager. Ja.
0: Voilà. En als je het niet gelooft, kijk mee op VRT1, dan zie je dat hier inderdaad mooie blauwe hemel is en allemaal heel blije mensen. Dankjewel, Bram. Tot later.
1: Dag gedaan. Bye bye.

0: Dat was eergisteren, hè? Apple Night voor de Rode Duivels te zien winnen. Op de E40 van Jabeke naar Duinkerke staat er zo'n kwartier file tussen Aalbeke en de grens met Frankrijk. Ook op de Antwerpse ring komt er een kwartier bij richting Gent, tussen Antwerpen-Oost en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland is dat tussen Linkeroever en Deurne. En op de Boomse Steenweg richting Brussel is voorbij Wilrijk de weg gedeeltelijk versperd. Dat komt door een ongeval.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Donna Summer en I Feel Love. Ga je op zoek naar de stoel vanavond? Dan heb ik zo meteen weer een nieuwe tip voor jou. En als je je belastingbrief nog moet invullen, dan heeft Xavier ook een tip voor jou.
1: Yahoo! Ah, dat horen we graag. Het geluid van een klein yes-moment na een goede tip.

0: bij Sleep Life. Solden op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life.
1: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
0: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax. Krevel.
2: Profiteer nog beter van de solden bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
3: Krevel, leef beter.
4: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
5: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
4: In Libelle naar...
5: De vijf beste looks van nu.
4: In Feeling of naar...
5: De hotste adresjes in je buurt.
4: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
6: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solden tot 30% korting. Ego Keukens.
7: Radio 2. Radio 2. This is

Ook alweer bijna 10 jaar geleden dat dit uitkwam, jongens. Wat vliegt de tijd. Maroon 5 and What Lovers Do. Iedereen zomert elke avond op VRT 1 te zien. Dat is net na het journaal, met daarin ook de zoektocht naar de stoel. Elke voormiddag krijg je hier bij Radio 2 aan Zee een tip die jou misschien wel op de juiste weg al kan zetten. Nog maar eens bewezen dat door naar Radio 2 te luisteren dat niet alleen aangenaam is, maar ook nuttig kan zijn. Net na het journaal, met daarin ook de zoektocht naar de stoel. Elke voormiddag krijg je hier bij Radio 2 aan Zee een

0: Mehr Info auf telenet.be.
1: Go Yellow!
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.
3: En wie weet zit jij dan wel straks als eerste in de stoel en win jij vandaag de Zomerse Prijs. Veel succes!

Adele en Set Fire to the Rain. Het is bijna 12 uur. Zometeen de collega's in je regio die met veel zomersplezier je bijpraten over alle nieuws uit je buurt. En daarna is er Kim de Brie die Sam Rak-Goris op bezoek krijgt. Volg het allemaal via Radio 2 op VRT Max. Hele fijne woensdag nog en graag tot morgenochtend.

0: Massa, zonneschone lounge set.
1: Mm-hmm. Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
0: Nu solden bij Weba.
3: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solden tot min 70% op onze expo-keukens.
4: Xina.
3: Info in je winkel of op xina.be.
5: Beste luisteraar, zie jij de bomen nou door het energiebos?
6: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
5: Jawel, Enagreen biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
6: Oké. Okay.
5: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar enagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
4: Enagreen.
5: Energie rebellie.
7: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
8: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
10: We halen het zonnetje van in Blankenbergen naar hier bij ons, want zometeen staat er een op- en top zomersgerecht op het menu in Radio 2 middag. Tot zo!

0: vandaag VRT-nieuws met Sophie Verbrugge. De Amerikaanse president Trump zegt dat de gevechtspauze met Iran voor hem voorbij is. En het is duidelijk hoe de dodelijke brand is ontstaan in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen. De Amerikaanse president Donald Trump zegt op de NAVO-top in Turkije dat het staakt het vuren met Iran wat hem betreft voorbij is. Al zegt hij tegelijk ook dat zijn onderhandelaars mogen doorwerken. De VS en Iran hebben vanmorgen opnieuw elkaar aangevallen nadat Iran volgens de VS de voorbije dagen een aantal schepen had geviseerd in de straat van Hormuz.
1: To me, I think it's over. The bad people. And frankly, I don't want to waste my time with them. Now, I'll let our wonderful negotiators keep talking if they want, but I don't see it.
0: Midden juni hadden Iran en de VS eigenlijk een gevechtspauze van 60 dagen afgesproken. Ja, Jens Fransen, jij bent op de NAVO-top in Turkije. Betekent dit nu dat de oorlog opnieuw zal starten?
2: Wel, dat weten we eigenlijk nu niet. Want ja, Trump was daarnet heel erg fel. Het Iraanse leiderschap liegt. Ik kan geen afspraken met hen maken. En wat mij betreft is dat staakt het vuren over. Maar tegelijkertijd zei hij ook, mijn onderhandelaars mogen verder spreken. Warm en koud hier dus.
0: Ja, en Jens, Trump herhaalde ook dat hij erg ontgoocheld is in de steun van de andere NAVO-landen in het conflict met Iran. Dat onderwerp ligt nu op tafel tijdens de gesprekken.
2: Ja, en dat is niet naar de zin van de meeste Europese NAVO-lidstaten, want die zeggen, de Verenigde Staten zijn die oorlog gestart tegen Iran en de NAVO heeft daar niets te zoeken. Ook de mening van onze premier De Wever.
3: De NAVO, artikel 5 zegt, word je aangevallen, dan gaan we ons allemaal samen verdedigen. Het artikel zegt niet dat als je zelf beslist eenzijdig om een ander land aan te vallen, dat alle andere partners daaraan moeten meedoen. Dat is niet de geest van de NAVO. Als dat wordt verwacht, dan is dat eigenlijk niet terecht.
2: Overigens, meegeven ook nog, Trump kondigde zo net aan dat hij alle economische handel met Spanje, ook een NAVO-lidstaat, zegt stop te zetten. Of hoe deze NAVO-top hier in Ankara plots wel in een zeer woelig water, zeg maar, een storm is terechtgekomen.
0: Dankjewel, Jens. In Oekraïne zijn afgelopen nacht zeker 7 mensen gedood bij Russische raketaanvallen. Op verschillende plaatsen in het land zijn ook mensen gewond geraakt. Oekraïne heeft ook 2 Russische olieraffinaderijen bestookt met drones en ook 9 Russische tankers. Bij die aanvallen viel 1 dode. Straks ontmoet de Oekraïense president Zelensky ook nog de Amerikaanse president Trump op die NAVO-top in Turkije. Zelensky heeft herhaaldelijk gevraagd om meer Amerikaanse luchtafweerraketten om Russische raketten te onderscheppen. De dodelijke brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen vorige week werd veroorzaakt door een kortsluiting tijdens werken aan een elektriciteitskast. Dat zegt Cato Belmans van het parket van Antwerpen.
4: Dankzij de inspanningen van de branddeskundigen weten we nu dat de brand ontstaan is tijdens het vasthangen van een nieuwe elektriciteitskast, waarbij dan een koper waterleiding is geraakt die gezorgd heeft voor kortsluiting en extreem hoge temperaturen tot gevolg, waardoor de brand is kunnen ontstaan. Momenteel loopt er een gerechtelijk onderzoek. Die feiten worden gekwalificeerd als onopzettelijke brandstichting en onopzettelijke doding. Dat onderzoek is nog volop lopende.
0: Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven. De staking bij enkele verdeelcentra van brouwerij AB InBev is voorbij. De vakbonden en de directie hebben een akkoord om de toegenomen werkdruk aan te pakken en enkele andere problemen, zegt Sander Mouton van de Christelijke Vakbond.
5: Daar komen een aantal mensen bij, vast in dienst. Er worden een aantal vervangingen gedaan. Er is een hitteplan afgeklopt dat aanvaardbaar is en dat dan geëvalueerd kan worden op het einde van het jaar. En het ontslag dat gevallen is vorige week, die man wordt ook uitgenodigd om te kijken naar een andere functie.
0: Het aantal diefstallen op bouwwerven is de voorbije 10 jaar ook met bijna 40% gedaald. Vorig jaar kreeg de federale politie ruim 2000 aangiftes van diefstallen. 10 jaar geleden waren dat er nog ruim 1300 meer. Heel wat bouwbedrijven hebben inspanningen gedaan om hun werven beter te beschermen tegen diefstal, zegt Twin de Hand van de Bouwunie.
6: Heel wat bouwbedrijven zijn effectief geconfronteerd geweest met een werfdiefstal. Dus natuurlijk, eens dat je dat al eens hebt meegemaakt, zal je daarvoor beschermen of tegen wapenen, zoals het beter afsluiten met herassekken, toegangssloten installeren, maar ook het materiaal dat achterblijft, gaat men meer terug naar het atelier en naar de zetel van het bedrijf terugbrengen.
0: De Bouwunie vraagt bouwbedrijven ook om hun werven goed te beveiligen nu het bouwverlof eraan komt. En bij de bosbranden in Frankrijk is een brandweerman om het leven gekomen. Het gaat om een vrijwilliger van 22. Hij was een brand aan het blussen in een bos in de Savoie. De man werd meegesleurd door een steenlawine op een steile helling. Zon en wolken wisselen elkaar af deze namiddag bij temperaturen tot 30 graden in het centrum. Aan zee is het zeer zonnig. Morgen wordt ook een zonnige dag met af en toe wat stapelwolken. Dan halen we tot 31 graden. Dit nieuws begon met enkele uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij zegt op de NAVO-top in Turkije dat de gevechtspauze met Iran voor hem voorbij is. Maar zijn onderhandelaars mogen wel voort blijven praten. Vanmorgen hebben de Verenigde Staten en Iran elkaar opnieuw aangevallen in het Midden-Oosten. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
7: Dankjewel, Sophie. In Brussel is er hinder door een brand op de Vilvoortse Steenweg. De politie geeft de raad de omgeving van het kanaal te vermijden, ramen en deuren gesloten te houden en ook de ventilatie uit te schakelen. Door de brand stoppen er geen treinen in het station Boeda.
8: Green. Energie Rebellie.
9: Radio 2 Middag in Vlaams-Brabant en Brussel.
10: Weet wat er leeft in jouw buurt.
9: Jana Smeets.
7: Vandaag op het menu een zot verhaal over een café in Aarschot en het favoriete gerecht van de Belg. Heel fijn dat je erbij bent en goedemiddag.

Bitches van Shawn Mendes. Vandaag op het menu hier bij Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Iets dat er ontzettend vies uitziet als je het opensnijdt. Iets waar je echt niet te veel naar mag kijken of mag bestuderen voor je het in je mond steekt. Want dan wil je het gewoon echt niet meer eten. Maar iets dat wel samen met frieten op en top Belgisch is. Over wat ik het heb, dat hoor je zo meteen. Eerst een artiest die zojuist een record gevestigd heeft met 12 opeenvolgende concerten in Wembley Stadium in Londen. Dat is Harry Styles.

0: de nieuwe van Harry, van Harry Styles. Dit was American Girls. Het is de schrik van veel kinderen. Het zijn dan ook echt hele lelijke dingen. Maar toch eten we ze ontzettend graag. Ik heb het natuurlijk over mosselen. Alleen zijn mosselen van tegenwoordig niet meer zo lekker als vroeger. Wat is er daar aan de hand? André Bols, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Mosselboer uit Kampenhout. Als ik mosselen koop in de supermarkt, dan vallen die tegenwoordig nogal klein uit. Ook al als het premium mosselen zijn. Hoe kan dat?
1: Ja, hoe kan dat? Ze begingen altijd maar vroeger en vroeger met de mosselen. Dus bijvoorbeeld de handcultuurmosselen, die zijn dit jaar al gestart, begin mei. En die mosselen zijn in principe veel te vroeg. Hè. Ze hebben daar een paar lijnen hangen die kwalitatief dan wel tamelijk goed zijn. Ze starten daarmee. En dan een paar weken later, dan zijn die mosselen veel minder van kwaliteit. Hè. En dan beginnen ze met andere kwaliteit erin te steken, ook dat dat goedkoper is. De mensen, ja, die zijn erop gebrand. Hè. Ze horen dat dan, ja, dat zijn mosselen, maar die kwaliteit is ook nog niet wat dat moet zijn. Dan beginnen eigenlijk de bodemmosselen, die zijn al ook veel te vroeg, zoals normaal. Vroeger was dat pas ergens half juni of begin juli.
0: Ja, of de maanden met de R, dacht ik altijd.
1: Ja, nee, maar kijk, nu, omdat er overal mosselen te verkrijgen zijn, hè, wat ik gezegd heb in Engeland en in Ierland, proberen ze een constante, omdat de druk van de supermarkten en dan de grootketens die de orka beleveren, hè, proberen ze dan van overal mosselen te bekomen. De echte, de goeie dan, hè, die zijn in principe tegen vorig jaar met 65 cent of 70 cent opgeslagen. En je ziet dat de prijzen hetzelfde blijven. En wat gebeurt er dan eigenlijk allemaal? Dan bijvoorbeeld gevraagd goudmerk, want dat zijn zes soorten mossel, dat is een goudmerk, een jumbo, een imperial, een super, een extra en een standaard.
0: Ja.
1: En dan, ja, de orka, die zitten al op hun tandvlees. Ja, als die hier 50 cent en daar 20 cent, ja, ik snap dat allemaal. Maar dat is ten koste ook van de kwaliteit. Hè. Dan vragen ze in Nederland, ja, maar jongens, kijk, we moeten er ook nog iets aan verdienen, steek er in plaats van goudmerken in. Jumbo's. En Jumbo's steekt daar imperials in. En imperials steekt daar supers in. En zo gaan ze telkens naar beneden.
0: Maar wat bedoel je eigenlijk?
1: Ja, eigenlijk wel. Maar ik ga niemand manifesteren, want dat is gelukkig nu bijvoorbeeld supermarkten, die verkochten vroeger geen goudmerken, omdat dat veel te duur was. Nu steken ze daar imperials in, ze kleven er gewoon een etiket van goudmerk op, en dan zijn ze zogezegd ook weer goede koper als dat wij in onze winkel particulier verkopen.
0: Ja, maar is het dan ook niet een beetje de schuld van ons, van de consument eigenlijk, omdat wij het hele jaar door mosselen willen?
1: Ja, wel, maar dat is ook wat ik wil zeggen. Dat is het probleem gewoon. Er wordt altijd maar een druk opgezet en het moet altijd maar goedkoper. En goedkoper, dat kan niet.
0: Het is een beetje ook de liefde voor het product dat verloren gaat.
1: Dat is mijn frustratie daarover. Je wilt daar de mensen niet bedotten. Je wilt ze iets goed geven. Wij doen dat al 60 jaar. Mijn ouders zijn gestart van in 1968. Dus ja, wij hebben het verder gedaan, maar je wilt dat nog altijd goed kunnen houden. En ik zit daar ook nog constant achter, want ik durf ook rustig, als de kwaliteit niet goed is en ik heb het gezien, durf ik met een volle vrachtwagen gewoon terugrijden.
0: Ah, ja.
1: Dus die kwaliteit moet goed zijn. Ja. Maar als soms, ja, dan glipt het daar toch een keer door en dan heb je het niet gezien. Als je denkt, ja, de mosselen zijn goed, oké, we zijn goed gestart, ja... Een dag later heb je het zitten en dan zit je zelfs te schuiven. Hè? En dat maakt me allemaal een beetje boos.
0: Dat snap ik. Ja, want wat betekent dat voor jou eigenlijk? Ga jij in de toekomst, als dat zo doorgaat, ga je dan nog uit de kosten geraken?
1: Ja, we moeten verder doen. Hè. Ik bedoel, we proberen naar die kwaliteiten in te leveren. Ik heb die is wel goed, maar je moet daar ook. Dus ja, die mens staat ook onder druk en die probeert ook zijn best te doen voor zo goed mogelijk naar de kwaliteiten in. Want de mensen denken ook dat je die zomaar in je vliegel liggen hebt. Die zijn altijd even dik, dat is niet waar. Ze gaan alle dagen gaan ze kijken, mosselvelden, dat is zoals witloofvelden. Ze gaan kijken, zijn die goed? Oké, die kunnen we oogsten. Hè. En zijn er dan mindere die week? Ja, dan gaan ze zien, dan pakken ze nog de beste van de mindere eruit eigenlijk.
0: Zeg maar André, de mosselen van Resto Nacional, dus op 21 juli op de Belgische feestdag, worden er altijd mosselen gegeten in Brussel op het Vossenplein. Resto Nacional heet dat. En die mosselen zullen dit jaar voor het eerst volledig Belgisch zijn. Is dat een goede zaak? En bestaat dat dan nog, echte Belgische mosselen?
1: Dat is een goede zaak, maar ze hebben daar ook maar een 80 of 90 mosselton van. Dat is sowieso op. Hè. En als ze dan de kort hebben, dan gaan ze naar Nederland en dan gaan ze er daarbij halen. Start, ja. Dat is ook allemaal weer zoiets. Dat is te weinig voor de Belgische markt. Dat betekent niks. Dat is gewoon een druppel op een etenplaat.
0: Ja, ja.
1: Zeg,
0: maar André, als wij nu mosselen willen eten, bijvoorbeeld deze week, hè, het wordt weer heel goed weer, waar kopen we die dan het best?
1: Ja, bij ons natuurlijk. Hè.
0: Alle naar Kampenhout, ja.
1: Ja, voilà. Wat de mensen ook meestal doen, hè, dat is die mosselen veel te lang koken. Zet je pot op vuur, wacht totdat dat deksel naar boven komt, dat de stoom of het sap er begint gaan uit te lopen. Het telt dan 3-4 seconden. Doet dat deksel eraf, je gaat zien, die mosselen zijn van boven open. Schud die gewoon van boven naar onder. En doet in aan tafel, want die mosselen blijven altijd doorgaren.
0: We gaan erop letten dat de deksel naar boven komt als we mosselen maken deze week. Dankjewel, André. En moest je nog mosselen eten deze week, laat het smaken. Eet je eigenlijk vaak mosselen?
1: Ik probeer toch alle dagen te kijken en een portie te koken voor te zien hoe dat ze zijn. En dan proef ik daar wel van. Dus ik heb alle dagen mijn portie binnen.
0: Amai. Laat het smaken, hè, André. Dank

0: Rockwell, Somebody's Watching Me. Ja, je hoorde zojuist mosselboer André Bols uit Kampenhout. Die zegt dat de mosselen van tegenwoordig niet meer zijn wat ze geweest zijn. Ze zijn veel kleiner, want we eten er te veel. We willen het hele jaar door mosselen eten. En daardoor kunnen die mosselen niet rijpen. En we willen natuurlijk ook niet te veel geld daarvoor betalen. Dus het is allemaal niet zo goed voor onze mosselcultuur. Marcel van Tielen, luisteraar uit Leuven, zegt ook dat hij dat al eens aan de hand heeft gehad. Hij kocht jumbo-mosselen en hij heeft nog nooit kleinere mosselen gegeten dan toen. Ja, ja, ja. Als jij het ook al hebt meegemaakt, laat dat eens weten in de app van Radio 2.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
5: En hier uw linkeroor.
4: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
5: Wat blief?
4: Zie je het wel.
5: Oh, amai, dat is ampetant.
4: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
5: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
4: Wat?
5: Aan halve prijs.
4: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
5: Wat blief?
4: Bij Hans.
5: Ja, ja, het kan anders.

enige. Frank Hendrik zegt van de mosselen van Mosselboer Bols uit Kampenhout zijn de beste. Maar iemand anders, Philippe Heijlen, zegt ik eet Spaanse mosselen. En ook Testaankoop zegt dat je beter Spaanse mosselen kan eten dan Zeeuwse, want die zouden groter en minder duur zijn. En van Spanje naar Aarschot, opvallend nieuws daar, want Café de Flater moet deze zomer elke nacht al om 1 uur de deuren sluiten. Dat is zo beslist na een klacht van een buur over geluidsoverlast. Maar het opvallende is nu dat een café ernaast wel gewoon open mag blijven. Hoe dat precies zit, hoor je zo meteen in het nieuws. Maar eerst zitten we in de driver's seat van Sniffin' the Tears.

0: driver's seat van Sniffing the Tears. Het is iets over 12:30. Tijd voor het nieuws.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Dit is nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Sonny van der Heijden. Goedemiddag. In Brussel woedt op dit moment een brand in een recyclagebedrijf in Haren. De rookpluim is tot ver in de omgeving te zien. De brandweer is volop aan het blussen. Eén persoon heeft al te veel rook ingeademd en is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Brand zorgt ook voor verkeershinder. Zo is de Vilvoortse steenweg in Haren op dit moment afgesloten. De politie vraagt ook aan mensen in de buurt om ramen en deuren gesloten te houden. Nog in Brussel gaat Bar Vincent, de zomerbar in het park van Everen, niet meer open deze zomer. De uitbaters zijn het beu dat ze meermaals te maken kregen met vandalisme. Zo werden er al elektriciteitskabels gestolen en er werd ook al graffiti aangebracht. Voor de uitbaters is de maat nu vol. De zomerbar in Everen gaat niet meer open. Naar Aarschot dan, daar moet een bekend café de hele zomer elke nacht om 1 uur dicht. Het is een vrederechter die café De Flater dat verplichte sluitingsuur oplegt na een klacht van een buurman over geluidsoverlast. Maar opvallend, de andere cafés in dezelfde straat mogen wel langer open blijven. En dat is absurd, zegt de cafébaas.
1: En dan om 1 uur zien we gewoon een volksverhuis die wel geteld 10 meter verder gaat. Ja, de bedoeling is eigenlijk om na die periode te gaan kijken van is de overlast, hè, zoals ze het noemen, nu minder of meer of gelijk gebleven. En inderdaad, als die overbuur nu zegt, amai zeg, ik slaap fantastisch, ja, dan zit de kans er wel in inderdaad, dat in ons nadeel draait. Ja, toe pijn, meer kunnen we niet zeggen.
0: De gemeente Rotselaar wil nieuwe trajectcontroles invoeren. Nu zijn er al zulke controles op 10 trajecten. Het aantal snelheidsovertredingen is sindsdien stevig gedaald, zegt de gemeente. Dus willen we nog meer trajectcontroles, zegt schepen van mobiliteit in Rotselaar, Nele de Munk.
2: De evaluatie toont aan dat in 2025 op alle trajecten samen slechts 0,05% nog een overtreding begaat. Iedereen is welkom in Rotselaar, maar wij vragen gewoon, hou je aan de snelheid, zodat het voor onze buurt ook leefbaar is, dat onze fietsers en onze voetgangers, dat die op een veilige manier die drukke straat ook kunnen oversteken en dat ze zo veilig op hun locatie en op hun bestemming kunnen aankomen.
0: In Boortmeerbeek is de brandweer vannacht moeten uitrukken voor een boom die op een gyrolokaal dreigde te vallen. Er lagen net 35 kinderen te slapen die er op kamp zijn. De brandweer slaagde erin om de loshangende takken veilig af te zagen, zodat de kinderen niet moesten worden geëvacueerd, vertelt de burgemeester van Boortmeerbeek, Michel Baert.
3: Ik was dan aan het twijfelen, moet ik de kinderen hier nu gaan evacueren of niet? Eventueel naar de sporthal doen of naar een andere plaats? Als die dreiging er is, moeten die kinderen natuurlijk eruit, natuurlijk. Hè. Maar ze hebben gelukkig ook dan in samenspraak met de brandweer hoe dat ze het gingen doen. En ja, ze konden dat volgens u nog wel op een veilige manier oplossen. En hebben ze dat dan toch een uur of 2, 3 bezig geweest en hebben ze toch de hele situatie kunnen veilig maken.
0: Door de overwinning van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten is de vraag naar grote LED-schermen sterk toegenomen. Wie bij de vorige matchen al een groot scherm plaatste, wil er opnieuw een. Maar nu vragen ook mensen die vrijdag een ander evenement organiseren, zoals Beleuvenissen of het Vijverfestival in Dilbeek, ook zo'n LED-scherm, zegt Cedric van Opstal.
4: Gisteren was stormloop. Na de match, nachts al, begonnen wij al aanvragen binnen te krijgen. Bedrijven ook wel. Als we bijvoorbeeld een evenement doen van een bedrijf, dat ze zeggen van kijk, het is nu toevallig dat het de voetbal is. We zetten er ook even een scherm bij voor de mensen te laten zien naar de wedstrijd. Dus nu zijn we eigenlijk heel veel plaatsingen aan het doen vandaag en morgen om alles nog geregeld te krijgen tegen vrijdag.
0: Een van de plekken waar voor het eerst bij dit WK voetbal een groot scherm komt, is de Grote Markt van Tiene. Vrijdag is er daar met Apiro Time een afterburgfeestje met DJ's en foodtrucks. En de organisatie gaat ervan uit dat er maar weinig volk zal zijn als de match van de Rode Duivels niet op groot scherm wordt getoond. Stilaan breekt overal de zon door. We halen zo'n 28 graden en af vrijdag weer 30 graden of meer, Jana.
5: Oh, dat wordt zweetig blazen. Dankjewel, Sonny.
0: Tot straks.
6: Radio 2. Radio 2 middag in Vlaams-Brabant en Brussel.
7: Weet wat er leeft in jouw buurt.

0: leverde hem internationale bekendheid op, deze cover van AO Technology van 50 Cent. Hij woont intussen ook in L.A., maar diep van binnen blijft hij gewoon een simpele jongen uit Leuven, Milo. En opgepast, want in Brussel beter is er hinder door een brand in de buurt van de Boeddhabrug. De politie geeft de raad de Vilvoortse steenweg te vermijden met de wagen en ook ramen en deuren gesloten te houden en zeker de ventilatie uit te schakelen. Door de brand stoppen er ook geen treinen in het station Boeddha. Als jij daar trouwens in de buurt bent, laat het even weten in de app van Radio 2.
1: Bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: Lotto is op zoek naar handen.
3: Wat?
2: Handen? Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
3: Oh, een cabrio.
2: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
3: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
4: C'est
2: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 8.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
5: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
6: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting.
7: Ego Keukens.
8: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
9: Dit is het verhaal van Limburg.
10: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
9: Van mijn familie.
11: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
9: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen.
12: Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
13: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: France Gall, France Gall, beter gezegd. Het is weer zomer, dat is tijd om een podcast of twee, drie, vier te luisteren. En dan zit je goed bij VRT Max. Daar staan heel wat podcasts op, onder andere...
1: Tegels,
2: Natuursteen,
1: Parket, Impermo.
3: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.
0: Radio 2, Peter en de Zandloper, die vind je daar op. Heel leuk om te luisteren als je bijvoorbeeld een wandeling, een strandwandeling of zo aan het maken bent. Of als je gewoon in je luie zetel zit. Peter van de Vijf.

0: Maar dat is dus natuurlijk echt om te lachen. Er was niemand in de familie die ook maar iets met muziek te maken had. Daarom is het waarschijnlijk ook des te wonderlijker dat dat op een of andere manier zich toch heeft kunnen ontplooien en dat mijn ouders gemerkt hebben dat ze daar moesten waakzaam voor zijn en dat ze daar aandacht moesten aan geven.
1: Ja, en als Miguel naar zijn eigen zoon kijkt, dan ziet hij wel dat die wel zijn muzikale genen heeft geërfd. Maar stiekem dan, want de zoon van Miguel heeft stiekem piano leren spelen achter de rug van zijn papa. Hij zet zich namelijk wat af tegen zijn vader, maar toch hoopt Miguel dat hij het als vader goed doet. Ja.
0: Naar best vermogen denk ik wel dat ik het goed doe, maar ja. Momenten dat je pubers naar u kijken en denken van zei dat weer, zaag of wat dan ook, daarvoor, dan kan ik soms wel eens twijfelen van vinden jullie mij wel tof eigenlijk. Ik hoop dat ik een goede vader ben, Peter.
1: Ja, ooit waren we allemaal wel vervelende pubers, denk ik. Maar we houden toch allemaal van onze mama's en de papa's, hè? Ja, dat is gewoon zo.

0: 2020, Jerusalema van Master KG. Heel goedemiddag, Erik.
1: Goedemiddag, Anna.
0: Hoe is het?
1: Met persoonlijk of... Met persoonlijk goed, dankjewel.
0: En met het weer ook goed, ondanks, denk ik. Hè?
1: Ondanks de... eigenlijk wel op dit moment toch. Hè. De opklaringen zijn aan het binnenkomen in Vlaams-Brabant. Na de wat grijze start. We krijgen deze namiddag een wisselende bewolking. Die af en toe dus de zon wat tegenhoudt. En dat zorgt ervoor dat de temperaturen zo blijven hangen rond een graad of 27, 28. Met een zwak tot matige noord-noordwestenwind die waait. Vannacht ligt bewolkt tot helder. De opklaringen worden dus breder. Ook al omdat de wind naar noord-noordoost draait. Dus wat meer landlucht, drogere lucht en dus minder wolken. Vandaar die uitklaring in de nacht. Met nog slaapvriendelijke temperaturen. En dan heb ik het over een graad of 16, 17 in de centra. En een graad of 14, 15 op het platteland. Die droge landlucht die zorgt er dan wel voor dat we morgen donderdag minder wolken krijgen. En dus veel zon, volop zon. Met misschien na de middag hier of daar een stapelwolk, maar het zal onverbiddelijk met de zon te doen zijn, vrees ik. Waardoor het wel wat warmer wordt. En dan concreet gaat het om een graad of 29 toch wel in Vlaams-Brabant in de schaduw. Hè. De nacht naar vrijdag nog slaapvriendelijk 16, 17 graden. Vrijdag gaan we dan naar 30 graden. En de dagen daarna, zaterdag, zondag, maandag, gaan we daar voorbij. Zondag en maandag zelfs 3, 34 graden dan. En de minima schuiven natuurlijk mee wat omhoog. Die gaan dan zo rond de graad of 20 zitten tegen de ochtend aan. Voor de rest, onverbiddelijk zomerweer. Ja.
0: Is dat nu opvallend? Is dat nu normaal of abnormaal dat we zo'n lange hittegolf hebben, om zo te zeggen?
1: Ja, hittegolf sowieso. Hè. Ja. Ik herinner me vroeger, pak 10 jaar geleden, hadden we zo om de 2, 3 jaar is een hittegolf. Nu hebben we er ieder jaar 2 of 3. Mm-hmm. En nu deze is toch wel een lange al. Hè.
0: Ja,
1: er zijn een paar dagen tussenin geweest, dat volgens het reglement, geen hittegolf was, omdat we net onder de 25 zaten. Maar we zitten toch een hele tijd met zeer hoge temperaturen. Ja, ik moet het niet meer zeggen, denk ik. Klimaatverandering, onvermijdelijk. Dus ik hoor steeds maar, we moeten ons aanpassen aan. Maar zo de oorzaken van klimaatverandering, daar wordt zo meer en meer over gezwegen.
0: Ja.
1: Heb ik zo de indruk. Hè.
0: Dat gaan wij ook niet kunnen oplossen, Erik, vrees ik.
1: Ja, maar je weet wat ik altijd zeg. Iedere druppel... 20.000 druppels is ook een liter. Hè? Alle kleine beetjes helpen. Hè?
0: Ja.
1: Wat meer de fiets in plaats van de auto, wat minder het vliegtuig.
0: Maar dan heb je ook weer dat andere spreekwoord. Een druppel op een hete plaat. Dat doet ook niet veel.
1: Ja. 20.000 druppels op een hete plaat helpen misschien
0: dan
1: weer
0: wel. Dat doet wel iets. Inderdaad. Erik, goed. We gaan het ermee moeten doen, hè, voorlopig. Dankjewel. Tot morgen.
1: Tot morgen.

0: Strong Enough van Cher. En dit feestje gaat zo meteen verder aan zee. Het wordt een feestje daar met Sam Goris, die komt optreden. Heel veel plezier en tot morgen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Je vindt ons deze zomer aan zee. Met veel zonnige muziek.

0: Het is 1 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. De Amerikaanse president Trump zegt dat de gevechtspauze met Iran voorbij is. En minister van Consumentenzaken Beenders en de banken hebben een plan klaar tegen online fraude. De Amerikaanse president Donald Trump zegt op de NAVO-top in Turkije dat het staakt het vuren met Iran, wat hem betreft, voorbij is. Al zegt hij tegelijk ook dat zijn onderhandelaars mogen doorwerken. De VS en Iran hebben elkaar vanochtend weer aangevallen, nadat Iran volgens de VS de voorbije dagen een aantal schepen had onder vuur genomen in de straat van Hormuz.
1: To me, I think it's over. The bad people and... Frankly, I don't want to waste my time with them. Now, I'll let our wonderful negotiators keep talking if they want, but I don't see it.
0: Midden juni hadden Iran en de VS nochtans een gevechtspauze van 60 dagen afgesproken. Jens Fransen, op de NAVO-top in Ankara, betekent dit nu dat de oorlog opnieuw zal starten?
2: Wel, dat weten we eigenlijk nu niet. Want ja, Trump was daarnet heel erg fel. Hè. Het Iraanse leiderschap ligt. Ik kan geen afspraken met hen maken. En wat mij betreft is dat staakt het vuren over. Maar tegelijkertijd zei hij ook, mijn onderhandelaars mogen verder spreken. Warm en koud hier dus.
0: Ja, Jens, en Trump herhaalde ook dat hij erg onthoocheld is in de steun van de andere NAVO-landen in het conflict met Iran. Dat is daar nu opnieuw onderwerp van gesprek?
2: Ja, en dat is niet naar de zin van de meeste Europese NAVO-lidstaten, want die zeggen, de Verenigde Staten zijn die oorlog gestart tegen Iran en de NAVO heeft daar niets te zoeken. Ook de mening van onze premier De Wever.
3: De NAVO, artikel 5 zegt, word je aangevallen, dan gaan we ons allemaal samen verdedigen. Het artikel zegt niet dat als je zelf beslist eenzijdig om een ander land aan te vallen, dat alle andere partners daaraan moeten meedoen. Dat is niet de geest van de NAVO. Als dat wordt verwacht, dan is dat eigenlijk niet terecht.
2: Overigens, meegeven ook nog, Trump kondigde zo net aan dat hij alle economische handel met Spanje, ook een NAVO-lidstaat, zegt stop te zetten. Of hoe deze NAVO-top hier in Ankara plots wel in een zeer woelig water, zeg maar, een storm is terechtgekomen.
0: Dankjewel, Jens. De Belgische banken en minister van Consumentenzaken Rob Beenders hebben samen een actieplan uitgewerkt in de strijd tegen phishing. Steven Rombout, om welke maatregelen gaat het?
4: De standaardlimiet voor overschrijvingen zal maximaal 5.000 euro per dag bedragen. Je zal die limiet zelf kunnen verhogen of verlagen. Als je die limiet hebt aangepast, krijg je daar een melding van, bijvoorbeeld per sms, en zal je 4 uur moeten wachten om een overschrijving te kunnen doen. En je zal ook altijd kunnen kiezen tussen een standaard overschrijving of een instant overschrijving. De bedoeling is om bankieren wat te vertragen en zo fraude te voorkomen, zegt Isabel Marchand van bankenkoepel Febelfin.
5: Waardoor er iets meer tijd overgaat alvorens de fraudeur eigenlijk kan gaan handelen. En ja, de klant, het slachtoffer, ook wat meer tijd krijgt om te reflecteren en eventueel toch wel te zien dat het hier gaat om fraude.
4: Ja, de maatregelen worden vanaf begin volgend jaar geleidelijk aan uitgerold.
0: Dankjewel, Steven. Het aantal diefstallen op bouwwerven is de voorbije 10 jaar met bijna 40% gedaald. Vorig jaar kreeg de federale politie meer dan 2000 aangiftes van diefstallen. 10 jaar geleden waren dat er nog ruim 1300 meer. Heel wat bouwbedrijven hebben inspanningen gedaan, zegt Twain de Hond van de studiedienst bij BouwUnie, dat de KMO's in de bouw vertegenwoordigt.
6: Heel wat bouwbedrijven zijn effectief geconfronteerd geweest met een werfdiefstal. Dus natuurlijk, eens dat je dat al eens hebt meegemaakt, zal je je daarvoor beschermen of tegen wapenen. Zoals het beter afsluiten met herazekken, toegangssloten installeren. Maar ook het materiaal dat achterblijft, gaat men meer terug naar het atelier en naar de zetel van het bedrijf terugbrengen.
0: In Oekraïne zijn afgelopen nacht zeker 7 mensen gedood bij Russische raketaanvallen. Oekraïne heeft 2 Russische olieraffinaderijen bestookt met drones en ook 9 Russische tankers van de zogeheten schaduwvloot. Bij die aanvallen viel 1 dode. De verwachting is dat de Oekraïnse president Zelensky de Amerikaanse president Trump vandaag op de NAVO-top opnieuw om meer Amerikaanse luchtafweerraketten zal vragen. In Frankrijk is Marine Le Pen van het radicaal-rechtse Rassemblement National vandaag al gestart met de campagne voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. En dat is onverwacht snel. Gisteren werd ze in beroep nog opnieuw veroordeeld wegens fraude. Omdat ze in cassatieberoep gaat, wordt haar straf voorlopig opgeschort en kan ze zonder enkelband campagne voeren. Vanuit Frankrijk, Frank Renaud.
7: Pour la France.
8: Marine Le Pen bezocht vanochtend het stadje La Flèche in Midden-Frankrijk. Op de markt daar zocht ze de kiezers op.
7: Mais je vous rappelle que la cour d'appel m'a rendu mon éligibilité.
8: De rechter heeft gezegd dat ik me verkiesbaar mag stellen, zei Le Pen. En daarom gaat ze vanaf nu meteen campagne voeren. Voor de presidentsverkiezingen die pas over 9 maanden worden gehouden. Volgend jaar april en mei. Ze was niet alleen. Ze voert campagne met de tweede man van haar partij, Jordan Bardella.
9: Je suis extrêmement heureux que nous puissions rentrer en campagne avec Marine.
8: Bardella klonk vol vertrouwen. Wat niet gek is, want Le Pen en Bardella zijn de meest populaire politici in Frankrijk.
9: Ensemble entrer en campagne.
8: Gisteren werd Le Pen in hoger beroep veroordeeld wegens fraude. Tot 1 jaar huisarrest met een enkelband. Maar omdat ze in cassatie gaat, wordt die straf opgeschort en kan ze dus gewoon op verkiezingscampagne.
0: Afwisselend zon en wolken deze namiddag bij temperaturen tot 30 graden in het centrum, zonnig aan zee. Morgen opnieuw zon met af en toe wat stapelwolken en dan halen we tot 31 graden. We begonnen dit nieuws met de oplopende spanningen tussen de VS en Iran na nieuwe wederzijdse aanvallen vanmorgen in het Midden-Oosten. Volgens Amerikaanse president Trump is de gevechtspauze met Iran, wat hem betreft, voorbij. De onderhandelaars mogen van Trump wel voortpraten. Meer op vrtnieuws.be.
10: 6:30. Goedemiddag. Naar Antwerpen, 30 minuten file rijden op de E313 vanaf Frans, dan 15 minuten op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Mechelen-Noord. Op de A12 zijn na de Jan de Vos-tunnel 2 rijstroken versperd door een ongeval. Op de Antwerpse ring 20 minuten richting Nederland tussen Linkeroever en Berchem, richting Gent bijna 1 uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel in Borgerhout is ook 1 rijstrook dicht door een ongeval. De buitenring rond Brussel, 15 minuten erbij bij Waterloo en vertragen in Zaventem door een ongeval op de middenrijstrook. In Haren bij Brussel is er hinder door een brand in de buurt van de Budabrug. De politie geeft de raad de omgeving van de Vilvoortse Steenweg te vermijden en ramen en deuren gesloten te houden en ook de ventilatie uit te schakelen. Door de brand stoppen er geen treinen in het station Buda.
11: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
12: Radio 2 Zomerhit Backstage.
11: Kim de Brie.
10: Sam Goor is helemaal live bij Radio 2 aan Zee. Dat is een hart van goud en een stemvol ambiance in de studio en op het podium. En Sam maakt ook dit jaar weer kans op die VRT Zomerhit-trofee. Maar we weten, hij

Wat een heerlijk begin met deze van Bon Jovi, Living on a Prayer. En jawel, het is top vanmiddag. Ja, eerst Sam Goris en vanavond ook nog eens Pieter en Zion live bij Radio 2 aan Zee. Jawel, Oscar en Sam van Like Me. Kom mee genieten als je in de buurt bent. De Pier in Blankenbergen, hier vind je ons bij VRT Zomerhit. En je kan natuurlijk ook meekijken via VRT Max.

좋아진 별 내 우주와 널 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

0: Lady Gaga. Just Dance. Ja, dansen kan. We hebben deze zomer zelfs een hele speciale plek daarvoor. Misschien heb je het al ontdekt. We zijn ondertussen dag 3 aan zee. Het zou kunnen, voor het geval je het nog niet zou weten, het dakterras. Ik ben daar gisteravond op gaan staan tijdens het optreden van Lies. Heb je fantastisch zicht op de zee, maar ook op ons podium. Dus zeker en vast uit te proberen. Straks tijdens Sam Goris live bij Radio 2 aan zee.
1: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
2: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
1: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
3: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
1: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
4: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
1: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
5: Joepie! Mini Europa is open! Profiteer van de vakantie en ontdek alle nieuwigheden en interactieve animaties.
6: Mini Europa, Mini Europa, das Reza!
7: Radio 2 neemt je mee naar Jekyll and Hyde, de musical.
8: In ieder mens leven twee zielen. Eén goede en één kwade.
7: Jekyll and Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.
9: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
10: 500?
9: Schatje, dat is €25.
10: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa.
9: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
10: Oh ja, gracias, Kate.
11: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
12: Krevel.
13: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel

0: Een duidelijke boodschap van Isabel A.
1: Radio 2 Zomerhit Backstage.
0: Gisteren stond ze hier met haar zonnebril op en een exclusieve smeek maar niet om mij jeans aan. Er staat zo'n heel groot rood gebroken hart op. Glitterparels er ook op. De achterkant moest nog afgewerkt worden, maar dat komt allemaal in orde. Trouwens, Isabel heeft op een hele bijzondere plek vernomen dat ze genomineerd is voor VRT Zomerhit.
2: Ik zat in mijn bad. Ik zit heel veel in bad. Dus als je mij belt, zou het wel eens kunnen gebeuren dat ik in bad zit. Zelfs 's nachts als ik van een optreden kom, dan ga ik in mijn bad. Altijd heel veel badschuim en je ziet niks. Dus ja, je kunt er gerust een foto kunnen nemen. Dus je ziet niks. Alles is met schuim bedekt.
0: Isabel A. die heeft al een zomerhit trofee, want er was wel heel even verwarring over de datum. Maar dus in 1993 won ze de trofee voor beste Belgische productie toen. Waar is die trofee nu, Isabel?
2: Ah, wel, ik moet eerlijk zeggen, ik weet het niet. Ik weet niet waar die is en ik weet ook niet of dat al mijn trofee was. Dat waren andere tijden. Ik weet het echt niet. Ik ben al een paar keer verhuisd, hè, dus ik... Ik hoop op een nieuwe, hè.
0: Dat vooral. Heel tof. Wist je dat je er ook nog bij over die videoclip? Want de videoclip van Smeek maar niet om mij, die is opgenomen in het huis van DJ Carolien de Becker.
2: Een van mijn beste vrienden, Gunther, die is heel erg bevriend met Carolien de Becker. En voilà, wij gingen samen een videoclip opnemen, Gunther en ik. We dachten, we gaan het in eigen handen nemen. We gaan het gewoon zelf doen. En ze had gewoon een hele grote living. Met veel licht. En voilà, en we hadden gewoon... Ja, we hadden die meubelen een beetje verschoven. En ja, er was voldoende plaats dan om ons doek te zetten, hè, voor de videoclip te maken.
0: En meer heb je echt niet nodig, hè. Dus mocht je kijken naar de clip, je ziet werkelijk niks van het huis van DJ Carolien. Maar het is wel een heel fijne videoclip geworden. Veel muziek nu uit Toy Story 5, deze van Taylor Swift.
3: Radio

0: Take That. Everything changes, behalve Radio 2 aan zee in de zomer. Onze vaste stek ondertussen in Blankenbergen aan de pier. Sarah Stales is thuis aan het werken in Wachtenbeke. Bedankt om de zon hier binnen te brengen via de radio. Stuurt ze door via onze Radio 2-app. Ja, misschien ben jij ook wel thuis aan het werken. Misschien is het volop vakantie voor jou en luister je. Weet ik veel waar? Laat dat gerust ook even weten via de Radio 2-app. Altijd fijn. Naar Antwerpen, 3 kwartier file rijden op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring 40 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 1 kwartier bumperen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Op de buitenring rond Brussel ruim 1.5 uur file rijden tussen Eigenbrakel en Waterloo door een ongeval. En door een brand in Haren kan wie in de buurt woont best ramen en deuren gesloten houden en de ventilatie uitschakelen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Elke

Wim Soutaar, zonder woorden kan je veel zeggen, hè. Blik kan zoveel meer vertellen. Ik heb er trouwens net op Google eens ingetikt hoeveel dagen nog tot 1 januari 2027. En dat ding, dat is echt razendsnel. Dat is ongelooflijk. Dus wat weet ik nu? Wel, nog 177 dagen en dan is het zover. Dan is het de dag waar Stevie Wonder zo graag over zingt.

0: I love you. Het zijn zo van die nummers. Ik kan daar echt van smelten. Hij is een beetje soft, misschien een beetje klef. Maar ik had dat bijvoorbeeld eergisteren ook met Matthias Mesmans. Toen hij hier She's Like the Wind van Patrick Swayze begon te zingen. Live bij Radio 2 aan Zee. Maar jongens, dat was zo'n fantastisch moment. Echt waar, heerlijk. Allee, nog een slagje. Come on, Stevie Wonder.
1: Ritchie, citroen, net framboos, bekend.

0: ons eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
3: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
4: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.

0: Laureen, Is It Love?
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: Tom Nelis uit Hammen, goedemiddag.
2: Goedemiddag, dag Kim.
0: Hoe is het daar in Hammen?
2: Heel warm.
0: Kan je het hoofd een beetje koel houden op een of andere manier, Tom?
2: Ja, ik ga veel naar het openluchtzwembad hier. Dus dat komt in orde.
0: Goed, en ondertussen heb jij ook je huiswerk gemaakt op VRT Max. Je hebt jouw stem uitgebracht. Lang getwijfeld tussen onze 20 genomineerden voor VRT Zomerhit?
2: Nee, eigenlijk niet. Nee.
0: Oké. Okay. Als dat zo duidelijk is, Tom, ga uw gang. Top 3, ben heel benieuwd.
2: Op 3 heb ik gezet Laura Tesoro, met een heel prachtige song, vind ik.
0: Oké. Okay. Plastic Paradise.
2: En dan op 2 Meteor, omdat ik hem heel graag ook bezig voor.
0: En de nooduitgang is altijd handig om te weten, hè, Tom?
2: Voilà, zo simpel is het. En dan de nummer 1, daar heb ik gezet Isabelle aan. Smeek maar niet om mij, omdat het een heel verrassende song was voor mij en heel geslaagd.
0: Heb je haar gisteren bezig gezien hier in Blankenbergen?
2: Ik heb het niet gezien, maar ik heb het wel gehoord.
0: Ah, het was fantastisch, Tom. Echt waar, dat is toch een fantastische madame, hè, Isabelle A.
2: Heel fantastische madame, echt waar, ja.
0: Kijk, en je hebt haar op nummer 1 gezet. Dankjewel om te stemmen, dat is belangrijk voor de artiesten van bij ons. En het is wel zo, Tom, stel dat je volgende week toch nog van gedacht zou veranderen. Je kan elke week opnieuw op iemand anders stemmen of op dezelfde. Maakt niet uit, elke week op zondag. Ja. Je ziet maar wat je ermee doet. Tom, merci.
2: Ik ga zeker mijn keuze maken. Dank
0: All right,
2: wel.
0: Merci.
1: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en

Extreme More Than Words. En daarvoor de Romeo's. Die komen maandag 27 juli langs. Maar vooral ook, nu vrijdag treden de Romeo's op in Laakdal. Maar ze gaan er pas later aan beginnen. Na de match van de Rode Duivels. Als er verlengingen zouden komen, dan kan dat heel erg laat worden. Maar dat zijn ze natuurlijk wel gewend. Dus kijk, artiesten en festivals die wijzigen hun programmatie. Omdat de Rode Duivels zo goed bezig zijn op dit moment. Straks ook eens aan Sam Goris vragen of het zijn agenda misschien ook wel in de war stuurt.

Ik denk dat Kleinmans en Van Geel het gehoord hebben dat ik hier gisteren die glijbaan uitgeprobeerd heb. Maar niet alleen dat, het ballenbad, de ijsjes die je hier gratis kan krijgen. Als je wil weten wat er hier bij Radio 2 aan zee allemaal te doen is, bekijk dan zeker het filmpje op de socials van Radio 2. Op Instagram en op Facebook. Ik geef je daar met alle plezier een rondleiding. Maar goed, een glijbaan hebben we dus. Een rollercoaster nog net niet. Is misschien iets voor volgend jaar. Wie weet.

0: Danny Vera en zijn rollercoaster. Er hier ondertussen dolle pret in ons Radio 2 Ballenbad.
1: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
2: 30 ideeën voor pastaschotels
1: in Libelle Lekker naar
2: de 5 beste beleggingen van het moment
1: in Trends of naar
2: Belgische politiek achter de schermen
1: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
3: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 gigabyte voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
4: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
5: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
6: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Je zult genieten, dat is de Goris-garantie. Sam Goris is gearriveerd in Blankenbergen. Om 3:30 treedt hij op. Maar je hoort hem dadelijk al in je radio. Na 2 uur, na het nieuws.
7: Elke dag, telk voor 2. VRT Radio 2.
8: Het is 2 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. De Amerikaanse president Donald Trump heeft op de NAVO-top in Turkije gezegd dat het staakt het vuren met Iran, wat hem betreft, voorbij is. Al zegt hij tegelijk ook dat zijn onderhandelaars mogen voortwerken. De VS en Iran hebben elkaar vanochtend weer aangevallen nadat Iran de voorbije dagen op een aantal schepen had gevuurd in de straat van Hormuz. Of de oorlog nu hervat is, is niet duidelijk, zegt collega Jens Fransen.
9: Trump was daarnet heel erg fel. Het Iraanse leiderschap liegt. Ik kan geen afspraken met hen maken. En wat mij betreft is dat staakt het vuren over. Maar tegelijkertijd zei hij ook, mijn onderhandelaars mogen verder spreken. Warm en koud hier dus.
8: De Belgische banken en minister van Consumentenzaken Rob Beenders hebben samen een actieplan uitgewerkt in de strijd tegen phishing, online fraude dus. De standaardlimiet voor overschrijvingen zal maximaal €5.000 per dag bedragen. Er komt ook een wachttijd van 4 uur om een overschrijving te kunnen doen nadat de limiet werd aangepast. En je zal altijd kunnen kiezen tussen een standaard of instant overschrijving. Isabelle Marchand van bankenkoepel Febelfin.
10: Verschillende van die maatregelen zijn eigenlijk een soort traag bankieren maatregel, waardoor dat er een extra pauze wordt ingevoerd of een extra vertraging wordt ingevoerd, waardoor er iets meer tijd overgaat alvorens de fraudeur eigenlijk kan gaan handelen. En ja, de klant, het slachtoffer, ook wat meer tijd krijgt om te reflecteren en eventueel toch wel te zien dat het hier gaat om fraude.
8: De maatregelen worden vanaf begin volgend jaar geleidelijk aan uitgerold. De jongerenorganisatie van de CM Cazoo verbiedt vanaf deze zomer smartphones op kamp voor jongeren, jonger dan 13 jaar. Cazoo wil dat kinderen zich focussen op het plezier en op de groep, zegt woordvoerster Florence Slok.
11: De reden daarvoor is eigenlijk dat we zagen dat kinderen dat een beetje moeilijk vinden in het contact met de ouders thuis. Dus we willen eigenlijk liever dat ze in het moment zijn, dat ze vriendjes maken op vakantie en anders zochten ze te veel contact met het thuisfront. En we willen ze juist stimuleren om de problemen op vakantie met de monies te bespreken en niet rechtstreeks naar de ouders te sturen.
8: In de Ronde van Frankrijk starten de renners over enkele minuten aan rit 5. De vlakke etappe van 158 kilometer met aankomst in Pau biedt waarschijnlijk een eerste kans voor de sprinters. Met Timmerlier en Jasper Philipsen heeft ons land kans op de ritzege. Jasper Philipsen.
12: Ja, dat betekent dat het een belangrijke dag is vandaag, dat ik resultaat kan rijden. En we hebben even op moeten wachten, maar kijken we wel naar uit.
8: En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon begint Elise Mertens rond deze tijd aan haar kwartfinale. Daarin neemt ze het op tegen Linda Noskova. De 21-jarige Tsjechische is het nummer 12 van de wereld. Mertens staat 27ste op de wereldlange ranglijst en speelt voor het eerst in de kwartfinale op Wimbledon. Deze namiddag afwisselend zon- en wolkentemperaturen tot 30 graden in het centrum, zonnig aan zee. Morgen opnieuw zon met af en toe wat stapelwolken en dan halen we tot 31 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Goedemiddag, het is 2:03 ondertussen. Naar Antwerpen, half uur file rijden op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpsring 10 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. Op de A12 van Antwerpen naar Brussel is er een kwartier file tussen Wilrijk en Aartselaar. Op de buitenring rond Brussel een half uur file rijden tussen Eigenbrakel en Waterloo door een ongeval. En door een brand in Haren bij Brussel kan wie in de buurt is best het raam, de ramen en de deuren gesloten houden en de ventilatie uitschakelen.
3: Radio 2 Zomerhit Backstage.

Bryan Adams, The Only Thing That Looks Good On Me Is You. Zo af en toe dan denk je wel eens van, ah nee, die is er niet bij deze zomer. Paar namen toch wel die, ja, tussen aanhalingstekens ontbreken, die er anders meestal wel bij zijn. Pommelien doet dit jaar niet mee. En ook deze mannen zullen niet op het podium van VRT Zomerhit staan. Toch al zeker niet als genomineerde. Bazaar en hun nacht in Amsterdam.

0: En onze rakker is er.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: Sammeke Goris.
2: Dag Kimmeke, wat is Dieneke?
0: Zijn we weer in Blankenbergen.
2: Ja, blij hè, blij hè. Daar word ik toch blij van.
0: Ik mag het hopen.
2: Leven mensen allemaal, hè.
0: En genomineerd voor VRT Zomerhit.
2: Ja, wederom, de wonderen zijn de wereld niet oud.
0: Officieel een van de 20 kanshebbers. Hoe voelt dat?
2: Vooral weer al gelukkig om hen allemaal nog eens weer te zien. Niet alleen hier bij Radio 2, maar ook als de opnames dan doorgaan hier 20 meter verder.
0: Ja, klopt.
2: De mensen van voor en achter de schermen. En hier, als je hier dan toekomt van de middag. Ik was al iets na 1 uur. Want ik kom dan over die plezante Antwerpse ring. Hè.
0: Lang over gedaan?
2: Het viel goed mee. Ik ben via de Leefke Zoek gekomen. En ik zeg, ja, ik kan niet te lang chipoteren. Ik ben liever wat vroeger. En dan, hele fantastische medewerkers hier. Ik kan me al goed gaan bezeerd.
0: Dat is een beetje thuiskomen.
2: Ik moest die zin op 1:15. Ik was hij dan iets naar de ene.
0: Ja.
2: En die tijd was zo gevlogen. Je denkt ook, oh, nog eens een paar lijken doen met de D en met de D.
0: En ondertussen, Frederik Marem.
2: Stond ik heel bij in de studio.
0: Ja, en Frederik Marem uit Gent, die heeft al gestuurd. Heel veel succes voor Sammeke Goris. Hij mag ook een keer winnen dit jaar.
2: Oh ja, go met. Hey. We veranderen niet, hè. Van mooiste praktijke plezier.
0: Zo is dat, hè. Voilà. Zo is dat. Maar de vraag is wel, Sam, heb jij dingen moeten aanpassen in die agenda? Want die is sowieso al druk en dan word je genomineerd. Is dat dan toch een beetje schuiven en chipoteren?
2: Dat is eigenlijk een vraag dat je mijn vrouwke moet stellen. Want die regelt die beheert en regelt heel die agenda van mij. Dus ik zou het begot niet weten.
0: Volgens mij, als Kelly daar stiekem al op
2: verder loopt. De agenda dat ze mij geven, dan ga ik op verder.
0: Okay, want ondertussen, ik zag daarnet op 14 Nieuws wel, door het feit dat de Rode Duivels zo goed spelen, gaan artiesten en festivals vrijdagavond ook wel wat dingen verschuiven. Bijvoorbeeld Romeo's, die gaan later optreden, pas na de match en zo. Maar ik heb even gekeken in jouw agenda.
2: Ja.
0: Vrijdag, 11:30 pas, in Merksem, dat je moet optreden.
2: Ja, achter mijn hoek.
0: Dus dat valt mee, denk ik. Dan hebben de Rode Duivels normaal, tenzij dat ze verliezen, hè.
2: Maar ja, er zijn twee mogelijkheden, hè. Oftewel verliezen ze en breken de supporters de tent af.
0: Voordat jij dat kunt doen?
2: Voordat we dat samen kunnen doen. Hè? Want in mijn eentje gaat dat niet lukken. Hè? Allee, ik weet nu ook niet of dat in een tent is of open lucht. Maar allee, we gaan ervan uit dat er iets wordt afgebroken dan. Hè? Nee, in Merksem zijn zeer sportieve mensen. We maken er sowieso een feestje van.
0: Uiteraard.
2: Ja, een plezier moeten we zelf maken, hè, Kim. En dat komt dik in orde of dat we nu winnen of verliezen. We maken er een
0: feestje. Komt in orde.
2: Ja,
0: de Goris-garantie, daar moeten we het dadelijk over hebben.
1: Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: Cyndi Lauper. Time After Time Lies. Die had gisteravond een prachtig lichtblauw kleed aan. Doet ze anders nooit aan. Dat is heel speciaal voor het optreden live bij Radio 2 aan Zee.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: En qua kleur, Sam Goris, dat is juist hetzelfde, uw polokken. En het kleed van Lies gisteravond.
2: Ja, ik heb het kleed van Lies niet gezien.
0: Ja, juist hetzelfde.
2: Deze lag van boven in mijn kast, dat heb ik er maar uitgetrokken. Maar ik heb, want het is ongelooflijk, hier in de studio is het aangenaam. Hè. Allee, buiten ook. Ik heb liever de warmte dan de kou. Dus, maar ik heb versbeet om te jodelen, heb ik een ander t-shirt gebij.
0: Ja, nog een heel andere outfit.
2: Want, dat de mensen niet zeggen, amai, de Goris, die stinkt zich.
0: De showbiz outfit voor straks op podium. Genomineerd, lieve Sam Goris.
2: Van verwachten, hè. Want ik vroeg je straks nog aan mijn vrouwke. Ik zeg, wat is het met dat warm weer? Want ik had dan van uw
0: zwembroek?
2: Collega... Ik had van uw collega van de voormiddag gehoord. In dan? Antwerpen was het wel bewolkt, hè. Ja. En dat ging opentrekken in de loop van de namiddag. Hè, dat de bewolking kwam over Nederland, over Antwerpen. Hier aan het zeiken was het vol een bak blauwe lucht. Warme temperatuur, dus ik vroeg aan vrouwke, wat is het? Wat zou ik doen? Zou ik mijn laren zwembroek aandoen of mijn laren tanga? En ze zei, doe maar gewoon een jeansbroek aan.
0: Doe maar normaal, doe maar normaal. Genomineerd sowieso met Ian Twie Dra Rak. Je zingt daar zelf over de Goris-garantie.
2: Jawel.
0: Hè? Wat is dat precies? De Goris-garantie.
2: Mijn liefste Kim, dat is heel, heel simpel. Dat is feesten en zelf plezier maken, je eigen amuseren. Iedereen had wel eens een slechte dag, maar je moet positief door het leven gaan. Dus feesten en ambiance en ons amuseren.
0: Hoe ga jij om met die slechte
2: dagen? Plezier.
0: Hoe ga jij dat omkantelen, een slechte dag? Hoe doe jij dat?
2: Dat is heel rap over. Na twee tasjes koffie en een beetje rook in mijn longen is dat meestal over.
0: Echt waar. Ik kan er niks op zeggen, Sam Goris. Ik kan er niks op zeggen. Komen nog wat vragen binnen van mensen die nog niet helemaal mee zijn met de rak. Ja. Maar dat antwoord komt straks, want ja, Sammeke heeft voor alles een uitleg. Hè. Het is waar, jongen. Ja, zeg maar ja.
2: Als gat, zegt Kim.
0: Eerst, hè, de politie waarschuwt voor een ladder op de snelweg. Op de A19 van Ieper naar Kortrijk tussen Wervik en Menen. Daar toch even op letten voor de ladder.

0: zaterdag op Radio Bene. De grootste Vlaamse evergreens.
1: Zeg eens meisje.
2: We vieren 11 juli in de Radio Bene Vlaamse 40.
3: 7 aan je 7 zonder in één nacht.
4: Dag vreemde man.
0: Stem nu op jouw favorieten via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
2: Radio Bene Vlaamse 40.
0: Zaterdag 11 juli.
2: Op Radio Bene.
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
6: Hoe dat?
5: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
6: Oh, cool.
5: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
7: Deze radiospot is voor u.
8: Absoluut.
7: Jij die 's morgens onder een ijskoude douche moet springen om een beetje wakker te worden.
8: En dan nog slaapdronken aan het werk waggelt.
7: Jij die slote gitzwarte koffie moet drinken.
8: En tussendoor nog wat energiedrank voor extra cafeïne.
7: Want oh, wat hebben wij weer slecht geslapen.
8: Hoe kan dat nu?
7: Zal je zeggen?
8: Zeg, het is bedtijd. Tijd voor een Sleep Life bed.
9: Sleep Life.
10: Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life.
9: Sleep Life.
11: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot een derde van je keuken cadeau.
12: Xina.
11: Info in je winkel of op xina.be.
13: Knaldi.
14: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
15: Radio 2.
16: Radio 2.

0: Golden Earring en Radar Love. Ja, ik weet ondertussen, zomerhit, de race, het spel, stemmen ronselen. De man hier naast mij in de studio, die is daar eigenlijk niet mee bezig.
1: Radio 2. Zomerhit backstage.
0: Hoewel, Sam Goris, je draait je net om en je zegt tegen mij... Ik heb een stem extra, Kimmeke.
2: Nee, ik heb mijn eerste stem binnen.
0: Daarnet...
2: Hebben ze me misschien toch al wijs gemaakt, hè? Maar ik ben er heel dankbaar voor, natuurlijk. Hè. Sympathiek, heel lief. Ja, heel lief. Als je weet, ik hou het praktijken plezier.
0: Zo is dat. Kelly, de kinderen, zijn die enthousiast dat je weer genomineerd bent?
2: Oh ja, iedereen is gelukkig, hè. Iedereen rondom mij, mijn familie ook. Kelly en Kenji en Shania. Oh, dat is plezant, hè? Dat is leuk, hè? Natuurlijk.
0: Weet je wie dat de andere 19 genomineerden zijn?
2: Ik heb gehoord mijn grote vriendin Isabelleke A. Berre.
0: Je moet ze nu niet allemaal opnoemen, hè? Maar ik bedoel...
2: Bart Kael.
0: Jazeker.
2: De Romeo's. Zeker,
0: maar ja. Heb je al een favoriet? Dat je denkt van, wel, als ik zelf...
2: Bij mij al mijn collega's een favoriet voor mij. Vind ik dat tof? Vind ik dat plezant?
0: Sowieso. Het lied zelf is ook heel plezant. Rak. Daarmee ben je genomineerd. Nog niet iedereen is mee. Misschien begrijpen alleen de Mechelaars dit? Of hoe moet ik dat zeggen?
2: Ja, Mechelaars zijn ondertussen toch ook al de plaatsen waar ik ga optreden zijn. Weten de mensen ook al wat dat rak ongeveer wil zeggen?
0: Zeg het nog eens voor de mensen die niet
2: rak
0: zijn.
2: Rak wil bijvoorbeeld zeggen, als je een schoonverwoording proberen, hè, maar algemeen Nederlands... Ik ga mijn best doen. Wanneer dat je bijvoorbeeld zo... Ik kan dat vergelijken met een bungee jump. Hè? En je staat van boven op die brug of op zo'n spel van boven. En je moet springen en je twijfelt even. Zo weten van, ga ik springen of ga ik niet springen? Kom aan, raak, springen. Gaan, plezier maken. En ook, daar is het eigenlijk mee begonnen in het Mechelse. Het laatste klutsje van je glas dat je leeg drinkt. En je zet hem op de toog, dan zeg je rak. Jawel, als je
0: voilà, er rak, helemaal voor gaan.
2: Amuseren, plezier maken.
0: Energie
2: niet afgeven, niet plooien.
0: Voilà.
2: Mee ouder te worden. Het gaat niet meer, like vroeger. Hè. Vroeger gingen we uit, dat komt ook in het nummerke. Een douche eigenlijk, van die een broek in de ander. En je waart terug vertrokken. Ja, mee ouder te worden gaat dat toch zo niet meer, like vroeger. Maar
0: niet afgeven,
2: rak, doorgaan.
0: Voilà. Blijven doorgaan.
2: Ja, Kim.
0: Drie letters, maar jij geeft er één serieuze patat op deze zomer. Rak, we gaan er nog eens naar luisteren, Sam.
2: Dankjewel. Dank je wel.

het leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3,

0: En zo is Jeremy Vrielink er toch ook nog een beetje bij deze zomer. Producer van Raak, Sam Goris. Ja, daarnet nog hier gewoon tussen het volk, tussen de fans gedoken. Heerlijk om te zien, die energie, onvoorstelbaar. Politie waarschuwt voor een ongeval op de E314 van Lummen naar Genk, net voor Park Midden-Limburg op de linkerrijstrook. 10 minuten file vanaf Houthalen. D40 richting Kust, een kwartier erbij tussen Wetteren en Merelbeke. Rechterrijstrook is versperd door een defecte vrachtwagen. Naar Antwerpen is dat 20 minuten bumper op de E313 vanaf Massenhoven. De Antwerpsring een kwartier richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de A12... Van Antwerpen naar Brussel is er een kwartier file tussen Wilrijk en Aartselaar. De buitenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Zaventem en Vilvoorde door een ongeval. En door een brand in Haren bij Brussel is de Budasteenweg afgesloten. In de buurt kan je het best ramen en deuren gesloten houden en de ventilatie uitschakelen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Deze Angèle heeft er eergisteren samen met Average Rob een patat opgegeven. Heerlijk incognito, meegefeest in Seattle na die historische match en overwinning van onze Rode Duivels tegen de VS. En dadelijk, Gunter Neefs in je radio. Nogal zo'n voetbalsupporter. Gunter is dadelijk daar, hoor.
1: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
5: Lotto is op zoek naar handen.
6: Wat?
5: Handen? Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
6: Oh, een cabrio.
5: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
6: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
7: C'est bon.
5: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €8.500.000. Lotto, omdat het kan.
8: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
9: Voilà, hè? Ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
10: Amai, schoon.
9: Ja, ja.
10: En dat past binnen jullie budget?
9: Maar nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
10: Mm, slim.
9: Prachtige keuken, hè?
10: Ja.
11: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
12: Ego Keukens.
11: Nu solden tot 30% korting. De genomineerden, die zijn er al.
13: Nu nog de zomerhit.
11: Wie wint VRT Zomerhit?
13: Dat bepaal jij.
11: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
14: Het is pas echt zomer met...
12: VRT Zomerhit.
15: Elke dag telt voor twee.
16: Radio 2.

0: go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

Neefs, hoe leuk. Ik ben super fan. Ja, ik voel plots veel Mechelen. Mechelen boven met en Gunter Neefs in je radio. En Sam Goor is hier bij ons in Blankenbergen. Trouwens komt net nog een hele schattige foto binnen via onze Radio 2-app. Kleine Sam staat klaar voor grote Sam.

0: David van Dijk niet genomineerd, maar hij komt wel naar Blankenbergen.
1: Radio 2 Zomerhit Backstage.
2: Kim de Brie.
0: Vrijdag 31 juli, dan is deze David van Dijk live bij Radio 2 aan Zee. Om 19:30 zie en hoor je hem hier op ons podium. En voor de rest, moet er nog zand zijn? Wel ja, heel graag voor Belinda Carlisle.

0: Sokkel in de Sound. Ja, de cirkel is weer rond. Het is weer zomer. We zitten in Blankenbergen. We hebben 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. En er wordt volop gestemd. Ook door Ann uit Lennik met de fluo groene t-shirt aan. Ann, jouw top 3.
1: Op 1 nummerke Sam natuurlijk.
0: Sam Goris.
1: Uiteraard, Sammeke. Op 2 Isabelle A. En op 3 voor mij Meteor.
0: Oké, gaat dat nog veranderen, denk je, de volgende weken?
1: Nee.
0: Je blijft erbij.
1: Ik blijf.
0: Elke week opnieuw. Ien, twee, dra,
1: rak.
0: Voilà, straks hier om 3:30. Sam Goris. Oh, het gaat zo fantastisch zijn. Geniet ervan, Ann.
1: Dankjewel.
2: Maak je ook graag tijd voor een podcast van Radio 2? Ontdek Peter van der Veire en de Zandloper.

0: mee in zichtzoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op kidnetvoorouders.be. Kidnet stelt voor het gloednieuwe Like Me assortiment.
1: Wow!
0: Een dekbedovertrek, brooddozen, pennenzakken, mappen en nog veel meer.
1: Oh my god, zo mooi!
0: Haal jij ook alle coole nieuwe Like Me spullen in huis?
1: Dankjewel voor de tip!
2: Want ik ben Like Me.
0: Nu overal verkrijgbaar.
3: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
4: Trek die basketsloefjes al maar iets vaster aan om Sam Gori straks te kunnen volgen live bij Radio 2 aan zee over een half uur om 3:30 hier aan de pier.
5: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
6: Het is 3:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. In Noord-Frankrijk is een Belgische man van 43 om het leven gekomen. De man kreeg een hartstilstand nadat hij in de kustgemeente Wimereux zijn twee kinderen uit het water had gered toen ze in moeilijkheden kwamen in een onbewaakte zone. De hulpdiensten konden hem reanimeren, maar de man overleed later in het ziekenhuis. In dierenpark Peridaiza zijn twee exotische schorskevers gevangen. De kevers zijn gevonden in een val in de nieuwe tropische serre van Peridaiza, die in februari werd geopend. De kevers zijn niet gevaarlijk voor mensen en dieren, maar kunnen wel schade aanrichten aan bomen en planten, zegt insectkundige Jochem Bonte van het Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek.
7: Hoewel dat het een warmteminnende soort is, afkomstig uit tropisch en subtropisch Amerika, blijkt uit de literatuur dat die soort mogelijk in staat is om onze winters te overleven. En stel dat hij zich verspreidt in de vrije natuur, dan kan hij ook inheemse boomsoorten aantasten, zoals eik, es en walnoot bijvoorbeeld. Dus wat dat dan een impact kan hebben op bijvoorbeeld de houtverwerkende sector.
6: In Duitsland zijn bij een schietpartij op een middelbare school in de buurt van München verschillende gewonden gevallen. De schutter is opgepakt, zegt de politie. Hoeveel slachtoffers er zijn en waarom de dader toesloeg is nog niet bekend. Alle Britse partijen boycotten de tussentijdse verkiezingen in het Engelse kiesdistrict Clacton. Daar wil Nigel Farage van het rechtspopulistische Reform zich laten herverkiezen. Farage nam gisteren ontslag uit het Britse parlement, volgens critici om een gerechtelijk onderzoek tegen hem naar omkopingspraktijken te ontwijken. Farage zegt dat hij onschuldig is en de kiezers in Clacton wil laten oordelen. De meeste partijen hebben het over een politieke stunt. Alleen de onafhankelijke komiek Count Binface is ook kandidaat en zegt dat hij Farage wil uitdagen. Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon is Elise Mertens bezig aan haar kwartfinale tegen de Tsjechische Noskova. Gilles Meulemans, hoe is Mertens aan haar wedstrijd begonnen?
8: Wel niet geweldig. Elise Mertens heeft zo net de eerste set verloren met 6-3. Linda Noskova is de betere speelster, slaat beter op, slaat hardere ballen en drukt Mertens in het defensief. Pas diep in de eerste set leverde dat ook een break op, maar die ene break was genoeg om de set binnen te halen voor Noskova. 6-3 op die manier. En ook in de tweede set zit Mertens in de problemen. Die is net begonnen. Noskova heeft breekkansen op de service van Mertens. Maar voorlopig kan ze die wegwerken. Werk aan de winkel dus nog voor Elise Mertens als ze de halve finale wil halen op Wimbledon.
6: Dankjewel, Gilles. Deze namiddag afwisselend zon en wolken bij temperaturen tot 30 graden in het centrum, zonnig aan zee. Morgen opnieuw zon met af en toe wat stapelwolken en dan halen we tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: 3:03 op de E314 van Lummen naar Genk. 20 minuten file rijden tussen Zolder en Park Midden-Limburg door een ongeval op de linkerrijstrook daar. Op de E40 richting Kust bijna een half uur erbij tussen Erpenmeren en Merelbeke. De rechterrijstrook is dicht door een defecte vrachtwagen. Op de Antwerpse ring is dat 10 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de A12 van Antwerpen naar Brussel is er een kwartier file tussen Wilrijk en Aartselaar. De buitenring rond Brussel 20 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel en door een brand in Haar bij Brussel kan wie in de buurt is beter ramen en deuren gesloten houden en ook de ventilatie uitschakelen.
9: Energie Rebel.

0: homewrecker en somber. Het wordt warmer en warmer. Het plein hier in Blankenbergen, de pier, loopt voller en voller. En dat heeft maar met één man te maken.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: En dat is met Sam Goris, onze grote mensenvriend. Lieve Sam, wat is er ondertussen nog gebeurd? Wat heb je nog gedaan?
2: Dus juist met uw geweldige collega Stijn, de soundchecks gedaan.
0: Andere tenue aangetrokken.
2: En een gezellig parleken hier met mijn kopij eraf. Onze grote vriend, eerste, Kurtje natuurlijk.
0: De showbiz outfit aangetrokken.
2: Ja, dan onder het t-shirt.
0: Hela.
2: Ja, ik kan hier nou moeilijk opkomen voor onze lieve vrienden en vriendinnen hier op het schitterend plein. Met een bezweten t-shirt, hè? Want dan gaan ze zeggen, ja, staat hier wel hoog genoeg, maar Gorisje naar de gurkenbouw, dat willen we niet. Hè? Dus ik heb nog eens mijn aksje, ik heb ook met uw fantastische lieve ouders en dochter nog een paar lijken gedaan. Want het was 3:15 op dit moment, ondertussen zijn we al bijna 3:15.
0: Zo snel gaat het.
2: Ik vroeg aan
0: tijd,
2: mama en papa of ze geen zin hadden in een aperitiefje.
0: Ah ja.
2: Maar ze bedankten ervoor, ze zeiden, allee Sam, dat is toch geen uur voor een aperitief. Ik zeg, wat blijft? 3:15, dat is juist tijd voor een aperitiefje. Was dat nu? En dan zagen ze, want er is trouwens een collega van jullie jarig, hè? Bart. Bart is jarig vandaag. Maar ik mocht dat eigenlijk niet verklappen, maar Bart komt te laat, want alle collega's van Radio 2 hadden een geweldige fles bubbels. Het merk mag ik niet noemen, maar ik moet zeggen, geen goede kopen, hè. Geen kaka, hè. Hola. En mama en papa, ik heb ze opengetrokken voor hun. En ik moet zeggen, in naam van mama en papa de Brie, het heeft u gesmaakt. Zelfs uw dochter heeft een glaasje meegedronken. Dus hartelijk bedankt, Bart. Van harte bedankt.
0: Hier, Sammeke Goris, kom een keer hier. Want, Sammeke in het klein. Die zou je misschien wel willen ontmoeten vandaag. Het is uw kleinste, grootste fan die al een hele dag zenuwachtig is om jou te ontmoeten.
2: Allee.
0: En dat is Sam. Oh, dat is kleine Sam. Kom er even bij,
2: kameraad.
0: Sam.
2: Alles goed, hè?
3: Ja.
2: Dag, Sam.
3: Hallo.
2: Ik ben Sam en jij bent?
3: Sam.
2: Ah, voilà, we zitten weer samen. Aangenaam, kameraad. Maar we hebben elkaar al eens gezien, hè?
3: Ja.
2: Want ik heb oude papa. Dag, vader. Alles goed?
4: Ja, zeker.
2: Ik zie het aan uw zoon. Uw zaad stond paraat. Ja. Oké. Okay. Maar, allee, jong, ik ben blij dat ik u zie, vriend.
3: Dank je wel.
2: Ja, maar we hebben elkaar gezien. Help mij eens of de papa. Want ik heb de foto gezien.
4: Je wordt te gaan eten.
2: Ah, ja.
4: 2 of 3 jaar
2: geleden. Ja, het gaat vooruit, vriend. Nee, maar ik had u direct herkend. Hè. Kim liet je foto zien. Ik zeg, eens aan mijn maat. Van wordt toch een petige. Maar na zijn keer ga je terug. Maar gaat er juist een schoon pet op, hè?
3: Ja.
0: En supporter van de, niet van de Rode Duivels, alleen hè? Voor jou, Sam Goris, maar effectief ook voor de Rode Duivels. Een grote voetbalfan. Zeg, kleine Sam, ken jij het nummer al waarmee grote Sam genomineerd is voor VRT Zomerhit?
3: Een beetje.
0: Hoe gaat dat? Willen jullie dat samen even heel kort zingen?
2: Jawel.
3: Oké.
2: 1, 2, 3, raak!
0: Hopla!
2: Dan begin je nog AN te zingen. Oké, we gaan nog eens terugdoen, Sam. 1, 2, 3, raak!
0: Goede mannen, goede. En nu nog stemmen. Je stem uitbrengen op VRT Max en genieten van het optreden straks. Ja.

0: Blackout Blues van Wigbert. Geloof vooral niet alles wat Sam Goris op de radio vertelt.
1: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: Maar het is wel plezant, geamuseerde je.
2: Hey, dat is het belangrijkste, de Kim. Ons amuseren, hè.
0: En de fans ook. Ze zijn zo gelukkig met jouw enthousiasme, met hoe je het hier allemaal doet.
2: Was dat dat Sam ons is komen bezoeken?
0: Echt super tof. Maar er is nog één vraag. Ik weet niet de welke. Maar jij gaat ze zelf uit onze ballenbak laten rollen op dit moment. Dus voilà. Geef er een serieuze draai aan. En dan... Ja. Altijd spannend. Even de fors. En dan zien wat dat eruit gerold komt. Ager, je bent bril niet op.
2: Wat is de slechtste smoes die je ooit hebt gebruikt om onder een afspraak uit te komen? De slechtste smoes om onder een afspraak uit te komen.
0: Doe je dat wel eens, dat je zegt van, nu echt geen goesting en dan verzin ik maar dit of dat?
2: Nee. Afspraak is afspraak, hè. Eerst dat je woord hebt gegeven, vind ik dat je die moet nakomen, hè. En als ik voor iets geen zin heb, dan pak die afspraak al punt 1 niet aan. Of gewoon zeggen waar dat echt op klopt, allee, op slaagt. Ik kan me zo niks herinneren.
0: Niet de man van de smoezen.
2: Nee, daar ben ik heel slecht in, denk ik. Gewoon zeggen waar dat op slaagt. Ik heb er geen goesting in. Ik zit niet zitten.
0: Voilà. Afspraak hebben we sowieso.
2: Rond de pot draaien. Eerlijkheid duurt het langst.
0: Absoluut. Ik hoop dat je zin hebt in onze afspraak over 12 minuten hier boven op ons dak. Wat gaan we verwachten? Wat ga je allemaal zingen?
2: Vier liedjes. Ja. Ah ja. Waaronder Rak. 1, 2, 3, Rak.
0: En wat nog?
2: Het gras. Marijke. En op het leven.
0: Ah, dan gaat Brecht Botu uit Lille heel blij zijn. Hopelijk gaat Sam Goris straks op het leven zingen.
2: Jawel.
0: We hebben de bevestiging. Top. Heel veel plezier straks, Sam. Dank u.
2: Dank u wel.

0: Amy McDonald en Mr. Rock'n'Roll hier aan de zee is ook elke dag een beetje rock'n'roll. Je weet altijd waar je begint, maar nooit waar het eindigt. Zeker niet met Sam Goris in huis. Dadelijk Sabrina Carpenter en Taste.
1: Ritchie, citroen uit framboos.
2: Ritchie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend.
4: Ritchie. Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Er is een telenet op maat voor iedereen.
6: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
5: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.

0: Dag 3 van Radio 2 aan Zee en het publiek krijgt de smaak te pakken. Ik voel het gewoon. Het staat volk op het dakterras. Maximum capaciteit is denk ik ondertussen bereikt. Plein is goed gevuld hier vlak voor de Radio 2-studio. En Sam Goris die geraakt me niet weg. Je moet nogthans gaan optreden zo meteen. Enfin, wat Niels kan, kan Sam ongetwijfeld ook het spel hier dadelijk in vuur en vlam zetten. Als je nog eens eindelijk backstage geraakt.
1: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en

0: Soul Sister through before we started. Het is ondertussen 3:30. We gaan eraan beginnen. Sam Goor is live bij Radio 2 aan Zee. Ook via VRT Max kan je meekijken dadelijk. Op de E40 richting kust is het ruim een half uur file rijden tussen Erpenmeren en Merelbeke. De rechterrijstrook is dicht door een defecte vrachtwagen. Op de E314 van Lummen naar Genk ruim 20 minuten extra tussen Zolder en Park Midden-Limburg, maar de weg is daar vrijgemaakt. Op de Antwerpse ring is dat een kwartier richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en 10 minuten richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. De buitenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen door een defect voertuig op de linkerrijstrook. En door een brand in Haren bij Brussel kan wie in de buurt is ramen en deuren maar beter gesloten houden en de ventilatie uitschakelen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

Sade en Smooth Operator. Wat een feest is dat hier, jongens. Die Sam Goris staat daar gewoon te zingen alsof, ja, alsof het zijn laatste dag is. Dansen, zweten. Echt, Sam Goris is in vorm. Heeft er net al Marijke gezongen. En dus nu, we zullen een stukje meeluisteren. Wacht.

0: zich wel geen gebrek hier in Blankenbergen. Sowieso, Frank Hendricks uit Heeren zegt, als er één artiest down to earth is, dan is het wel ons Sammetje. Die kerel blijft al zo lang zo gewoon zijn op dezelfde. Echt chapeau. What you see is what you get bij hem. En ook Charlotte David uit Wiesigen. Hij is toch schitterend, die Sam. Wij genieten mee.
1: Dat horen we graag. Het geluid van een klein yes-moment na een goede tip of een slim idee.

0: die win-win.
1: De deadline voor de online belastingaangifte komt dichterbij. Ontdek alle tips van Win-Win in de app van VRT Nieuws.
2: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
4: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
3: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
5: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

Rod Stewart en Tina Turner, It Takes Two. Sam Goris doet het helemaal alleen. Hij staat hier moppen te tappen op het podium. Publiek smult ervan, het is genieten. En deze avond verwacht ik natuurlijk ook heel veel jonge meisjes hier op het plein voor die twee van Like Me, Oscar en Sam uit Like Me. Pieter, die twee van Like Me, Oscar en Sam uit Like Me. Pieter en Zion die komen langs. Het is een beetje opgedeeld deze zomer. Hè. Volgende week dinsdag...

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: ook een schone lounge set.
1: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.

0: My Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life.
1: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
2: En hier uw linkeroor.
1: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
2: Wat blief?
1: Zie je het wel?
2: Oh, amai, dat is ampetant.
1: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
2: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
1: Wat?
2: Aan halve prijs.
1: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
2: Wat blief?
1: Bij Hans.
2: Ja, ja, het kan anders.
3: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
4: Je hoort het wellicht op de achtergrond. Onze Sam is niet te stoppen. Die maakt er een maxi-optreden van hier. Je krijgt echt waar voor je goed is bij Radio 2.
5: Het is 4 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. De hittegolf van eind vorige maand was de dodelijkste uit onze recente geschiedenis. Dat blijkt uit de cijfers van Gezondheidsinstituut Cienzano. In totaal waren er in de periode van 18 juni tot 1 juli net geen 1750 meer overlijdens dan normaal. Of de helft zoveel in vergelijking met andere jaren. Vooral Wallonië werd bijzonder zwaar getroffen, zegt Toon Braaye, epidemioloog bij Cienzano.
6: In Wallonië kennen we een oversterfte van 76%, terwijl we in Vlaanderen een oversterfte noteren van ja, eigenlijk maar half zoveel. Dat is niet iets wat we gezien hebben in voorgaande hittegolven. De risicofactoren waren iets hoger in Wallonië. Zij hebben iets meer blootstelling gehad aan ozon. De temperatuur was er ook iets hoger. Maar er is wel wat diepgaandere analyse nodig om die regionale verschillen volledig te kunnen toelichten.
5: In Frankrijk is een Belgische man van 43 om het leven gekomen in de kustgemeente Wimereux. De man kreeg een hartstilstand nadat hij zijn twee kinderen uit het water had gered toen ze in moeilijkheden kwamen in een onbewaakte zone. De hulpdiensten konden hem reanimeren, maar de man overleed later in het ziekenhuis. De NAVO-top in Ankara is afgelopen en het was een succes. Dat zegt NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte. Alle 32 lidstaten investeren fors in defensie en willen heel het grondgebied verdedigen. Het militaire bondgenootschap is sterker dan ooit.
7: This summit has shown that the alliance is stronger than ever. An alliance that is united and ready to defend every inch. Of our territory.
5: De NAVO zal ook Oekraïne blijven steunen, zei Rutte. Daarnet hebben ook de Oekraïense president Zelensky en de Amerikaanse president Trump met elkaar gepraat. Trump beloofde dat hij Oekraïne zou toestaan om Patriot-afweerraketten te bouwen om Russische raketten tegen te houden. Waar en wanneer precies is niet duidelijk. Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft Elise Mertens haar kwartfinale niet kunnen winnen. Gilles Meulemans, de Tsjechische Noskova, was te sterk voor Mertens.
8: Ja, ze was inderdaad te sterk voor Elise Mertens. Met 6-3 en 7-5 was het uiteindelijk een duidelijke overwinning voor Noskova, die Mertens nauwelijks kansen gaf. 1 breekkans voor Mertens in het eerste game, maar daarna geen enkele meer. En Linda Noskova die sloeg toe op de belangrijke momenten. Met harde slagen duwde Noskova Mertens in het defensief en telkens op het einde van de set werd dat net iets te veel. Dan ging Noskova door de opslag van Elise Mertens. Mertens kon als 4e Belgische de halve finale van Wimbledon halen na Kim Kleisters, just en Kirsten Flipkes, maar dat is dus niet gelukt.
5: Bedankt, Giel. Deze namiddag afwisselend zon en wolken bij temperaturen tot 30 graden in het centrum. Zonnig aan zee. Morgen opnieuw zon met af en toe wat stapelwolken en dan halen we tot 31 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Dorso. Ergonomisch slapen.
10: Radio 2 aan zee.
9: David van Ottegem.
4: Stronger than ever. En de levensverwachting is hier met 10 jaar toegenomen. Dankzij het optreden van Sam Goris daarnet. Dat meldt Cinzano nog.

0: Heerlijke start. Wham! The edge of heaven. Heaven is a place on earth. En die plaats heet Blankenbergen. Daar zijn we nog tot 8 uur vandaag weer te bewonderen en mee te maken aan de pier hier. Er is van alles te beleven. Ons ballenbad is weer open. Er zijn nog optredens gepland. Later vanavond ook. Ik vertel hier straks wel meer over. Eerst even die files, hè, Mona. Mona, zei ik. Mirjam. Ik heb niet... Ik zie je een beetje wazig door mijn microfoon vandaag.
1: Oké. Blijkbaar is er veel volk nog onderweg naar de kust, want er staat ook een behoorlijk lange file op de E40 van Brussel naar Oostende. 3 kwartier komt erbij tussen Erpenmeren en Middelbeke. Heeft te maken met 2 defecte voertuigen. Eentje in Erpenmeren staat links en het andere staat in Middelbeke rechts. Verder vertragen naar Antwerpen 20 minuten op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de werken in Mechelen-Noord. Voor de Antwerpse ring moet je in beide richtingen een kwartier extra rekenen. De buitenring rond Brussel, 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. E314 van Lumme naar Nederland. Bij Heusden-Zolder een ongeval op de middenrijstrook en verder her en der kleinere vertragingen.
0: Wees een beetje voorzichtig op vakantie, alsjeblieft. Het is nu al het zoveelste vakantiedrama dat ik hoor, daarnet in het radionieuws. Die vader van 43 verdronken in Noord-Frankrijk toen hij zelf zijn 2 zonen wou redden. Die waren meegesleurd door de golven. Hartstilstand in het water. Ze hebben hem nog proberen te reanimeren op het strand, maar tevergeefs. Ja, ik kan me niet inbeelden hoe die 2 zonen zich nu moeten voelen. Echt een verschrikkelijk drama. Doet me denken aan die Duitse vader. Net hetzelfde. Wou ook zijn 2 kinderen redden. Dat was in het Como-meer in Italië. 1,5 week geleden. Waren door de stroming afgedreven. Maar die vader raakte zelf in een draaikolk. En vlakbij datzelfde Como-meer is gisteren ook nog een toerist omgekomen die een bal wilde terughalen en in een afgrond is gevallen. En afgelopen weekend moest ook nog eens een Belg van 25 gered worden uit een meer in de Franse Vogezen. Was uit een huurboot gesprongen en meteen naar de bodem gezonken. Wellicht van de koude shock. Maar die heeft het wel gelukkig genoeg overleefd. Ik wil maar zeggen, als je met vakantie gaat, zorg dat je er nog kan over navertellen achteraf, alsjeblieft.
2: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max

0: slang. Veel volk bij Radio 2 aan zee. Ook deze twee jonge dames uit Ingelmunster. Hallo.
1: Hallo.
2: En Blankenberg.
0: Oostende. Ah, Oostende, ja. Blankenberg, Ingelmunster. Maakt niet uit. Van harte welkom hier aan de pier. Jij bent wel een beetje bezweet zo. Hoe komt dat?
2: Dat is maar een klein beetje.
0: Een klein beetje zou ik het niet noemen. Het is echt overal natte plekken. Is dat van het optreden van Sam Goris dat net? Jij hebt goed meegedaan.
2: Ja, wie weet. Ja.
1: Voor de verwachtingen van straks.
0: Van straks, inderdaad. Want jullie zijn al aan het wachten voor het optreden van 19:30 hier live bij Radio 2.
2: Ja.
0: En vertel maar, wie verwachten wij?
2: Sion en Pieter van Like Me.
1: Oscar en Sam.
0: Wel, inderdaad, uit Like Me, dat zijn de karakters die zij spelen. Ik kan je eens ietsje meer vertellen voor luisteraars die ze nog niet zo goed kennen.
1: Zion is zo'n beetje de boy next door.
2: Ja.
1: En denk dat hij redelijk wat succes heeft bij de meisjes hier.
2: Ja, en de Pieter is een stoer, hè. Dus, ja.
1: Die uit de kast gekomen is.
2: Voilà.
0: Die net uit de kast gekomen is.
2: Ja.
0: Ah, proficiat ook. Dat is allemaal waardevolle informatie die ik hier ga noteren voor het interview van straks. Maar jullie blijven in de buurt. Dat zie ik aan jullie gewoon superfans.
1: Vooral de dochters,
0: maar ja. Jullie
1: wij worden meegesleurd.
0: Wij worden meegesleurd. Maar met veel plezier. Ik zie het aan jullie gezichten. Jullie zijn ernaar aan het uitkijken. En wij ook hier allemaal.
3: Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2, relax. Maar toch vind je ons niet.
4: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
3: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max.
4: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
3: Radio 2, relax.
4: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
5: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
6: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
7: Xina.
6: Info in je winkel of op xina.be.
7: Krevel.
6: Profiteer nog beter van de solden bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
7: Krevel. Leef beter.
8: Solden bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
9: Pearl.
3: Elke dag telt voor twee.

0: Ja, dat was Christina Aguilera, live van op de NAVO-top. Candyman. En even nog wat nieuws van postbode Nancy uit thuis. Ze verstopt deze week elke week prachtige verrassingen in 5 B-boxen, verspreid over heel Vlaanderen. Dat zijn die boxen van B-post waar pakjes in toekomen en die je met een code kan openen. Wel, jij kan te weten komen in welke B-box iets verstopt zit deze week. En je kan ook de code proberen te kraken om die box te openen en die verrassing te pakken. Dat kunnen tickets zijn of leuke uitstapjes. Je kan deze week al meespeuren naar de eerste 5 boxen en hun code, om die dan vrijdagmiddag tussen 9 en 12 open te proberen maken. Surf even naar VRT Max of ga daar even kijken naar Radio 2. En wie weet win jij vrijdag dan één van die prachtige prijzen in die B-box.
1: Voor een doosje of een pakje is er altijd wel een vakje in de B-box. Van B-post.
2: Radio 2 aan Zee.
3: David van Otegem.
4: Radio 2.
0: En Radio 2 aan Zee, nog tot 8 uur vanavond met Gary Hager nu. En beter dan goed.
5: Ik kan

0: Ja, daar wordt veel nagedacht hoor, bij London Beat. Niet te veel, het is vakantie alsjeblieft.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Wel veel nieuws ook vandaag. We gaan eens luisteren.
3: Zo is dat VRT Nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Sonny van der Heijden. Goedemiddag. In Goik in het Pajottenland dreigt het einde van folkfestival Goikoorts. Organisator Muziek Mozaïek verliest namelijk al zijn Vlaamse subsidies en vreest dat het daardoor zijn activiteiten moet stopzetten. Directeur Filip Verneert spreekt van een donderslag bij heldere hemel.
4: In feite betekent dat de facto de stopzetting van al onze activiteiten. Hè, en dat zijn de landelijke activiteiten met een heel lange traditie. Onze tijdschriften, onze evenementen, stages, festivals, educatieve activiteiten. Ja, fans, wat is een hele hoop. En zonder die subsidiering kan dat gewoon niet voortbestaan. Dat is onmogelijk.
3: De organisatie hoopt nog op een bijsturing na een gesprek met minister Caroline Genee. Bij controles op patsergedrag met snelle auto's aan de Heizel in Brussel zijn dit jaar al meer dan 30 voertuigen in beslag genomen. De politie houdt geregeld controles in de buurt van het Atomium, want het is een plek waar bestuurders graag wedstrijdjes houden, plots remmen of motorrijders op één wiel rijden. De eerste 6 maanden van dit jaar heeft de politie al 19 auto's en 8 motoren in beslag genomen, maar ook enkele scooters en elektrische steps. Nog in Brussel in Haren heeft het vanmiddag gebrand bij een bedrijf waar zware metalen worden gerecycleerd. De rookpluim was tot ver in de omgeving te zien. 1 persoon moest met een rookvergiftiging naar het ziekenhuis. Wat de brand heeft veroorzaakt in Haren is nog niet bekend. Naar Aarschot dan, daar moet een bekend café de hele zomer elke nacht om 1 uur dicht. Het is een vrederechter die café De Flater dat verplichte sluitingsuur oplegt na een klacht van een buurman over geluidsoverlast. Maar opvallend, de andere cafés in die straat mogen wel langer open blijven. Absurd, zegt de cafébaas.
5: En dan om 1 uur zien wij gewoon een volksverhuis die wel geteld 10 meter verder gaat. Ja, de bedoeling is eigenlijk om na die periode te gaan kijken van is de overlast, hè, zoals ze het noemen, nu minder of meer of gelijk gebleven. En inderdaad, als die overbuur nu zegt amai zeg, ik slaap fantastisch, ja, dan zit de kans er wel in inderdaad dat dat in ons nadeel draait. Ja, toe pijn, meer kunnen we niet zeggen.
3: En op het volksfeest voor de Belgische feestdag in Brussel worden voor het eerst Belgische mosselen geserveerd. Bal Nationaal vindt plaats in de Marolle op de avond voor 21 juli met live optredens van onder meer Belle Presse dit jaar, maar ook de typische moule frites. En voor het eerst zijn die mosselen dus 100% Belgisch, zegt organisator Frank Antiers.
6: Dit jaar is onze nieuwe partner Colruyt komen aankloppen en die hebben een zeeboerderij met een cultuur van mosselen in Nieuwpoort. En dus we gaan dit jaar inderdaad voor het eerst Belgische mosselen aanbieden voor het nationaal gerecht mosselen en frieten. Per portie is dat 1,5 kilo. Dus dat wil zeggen dat we in totaal 3 ton mosselen klaarmaken.
3: Mix van zonnewolken vanmiddag bij zo'n 28 graden. Morgen verandert er weinig, vanaf vrijdag 30 graden of meer.

heel veel zomerse hits ook weer. Live vanuit Blankenbergen. Wij brengen de zomer bij je thuis of in de auto of waar je ook zit te luisteren. Dit is Enrique Iglesias.

0: Mirjam, goedemiddag.
1: Hey, dag David.
0: Kan je het daar een beetje koel houden in je verkeerskot?
1: Ja, we hebben airco, dus zalig lukt ze nu hoor.
0: Ja, ik geloof het. Wij hier ook, maar de deuren staan ook wagenwijd open. Maar ik voel toch een klein beetje verkoeling achter mij. Dus voor mij, aan mijn voorkant is het warm en aan mijn achterkant is het koel. Dus ik ben gematigd koel,
1: ja.
0: Zou ik maar zeggen. Hoofd koel houden ook best op de E40, denk ik.
1: Ja, alhoewel beterschap daar, want die twee defecte voertuigen die staan ondertussen aan de kant. Dat betekent dat je op die E40 richting kust nog een 20 minuten moet vertragen tussen Erpenmeren en Merelbeke. Door omrijders gaat het wel nog heel traag, ook op de N9 tussen Wetteren en de Ring van Gent. Dan naar Antwerpen, 20 minuten op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord. Antwerpse Ring in beide richtingen een 20 minuten erbij. En voor de buitenring rond Brussel een kwartier filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Maar verder vooral kleinere vertragingen.
2: Zaterdag op Radio Bene. De grootste Vlaamse evergreens. Zeg eens
3: meisje. We vieren 11 juli in de Radio Bene Vlaamse 40. 7
2: zonder geneemlaat. Stem nu op jouw favorieten via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
3: Radio Bene Vlaamse 40.
2: Zaterdag 11 juli.
3: Op Radio Bene.
4: Radio 2 neemt je mee naar Jekyll and Hyde, de musical.
5: In ieder mens leven twee zielen. Eén goede en één kwade.
4: Jekyll and Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.
6: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
7: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
8: Lagere prijzen, keuze, advies. Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
9: Er is een telenet op maat voor iedereen.
10: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
9: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go
11: Yellow! Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
12: Joepie! Mini Europa is open. Profiteer van de vakantie en ontdek alle nieuwigheden en interactieve animaties.
13: Mini Europa, Mini Europa.
7: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Shuttledax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Shuttledax.
14: Elke dag telt voor twee.
15: Radio 2.

0: Het is eeuwige liefde bij Donna Lewis. Gisteren hadden we het over de Waalse gemeente L'Église, waar jeugdbewegingen 's nachts geen bosspelletjes meer mogen spelen van de burgemeester, omdat hij bang is dat wolven hen gaan aanvallen. En vandaag nog jeugdkampen nieuws. Want de jeugddienst van de CM, Kazoo, verbiedt deze zomer gsm's op kamp voor kinderen jonger dan 13. Florence Slok van Kazoo, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Waarom dit gsm-verbod?
1: Wel, we hebben dat beslist omdat we zagen dat bij jonge kinderen dat ze de neiging hebben als ze op vakantie zijn om snel een berichtje te sturen naar de ouders. Als ze zich niet goed voelen of als ze heimwee hebben. En dat ze de zaken eigenlijk niet bespreken op vakantie zelf met de monies daar. Dus we willen ze een beetje stimuleren om toch die zelfstandigheid te leren en niet onmiddellijk een berichtje naar thuis te sturen.
0: Maar gaan de ouders dan niet gek worden dat ze niks horen van een kind?
1: Ja, voor de ouders is het natuurlijk ook een les in loslaten. Dus ja, mogelijk is dat een beetje moeilijk om een kind op vakantie te sturen zonder gsm. Maar wij laten wel weten als de bus goed is aangekomen. En we plaatsen ook een groepsfoto tijdens de week online.
0: Ah, oef, ja, jullie gaan ze dan echt goed op de hoogte moeten houden, denk ik. Maar ik dacht ook dat het een beetje was, omdat ze niet de hele tijd op hun gsm zouden zitten. Is dat ook geen probleem soms op kamp?
1: Bij die leeftijd valt het ook wel nog mee, maar het is ook wel een beetje een ding dat bij 11, 12 jaar bijvoorbeeld niet alle kinderen een gsm hebben. Dus dan was er ook soms, sommige kinderen hadden dan wel een gsm bij, andere niet. Dus dat zorgde ook een beetje voor ongelijkheid op vakantie.
0: Ja, ik snap het. Maar het is dus vooral de bedoeling dat ze bij jullie komen met hun problemen en niet naar het thuisfront een berichtje sturen. Waarom is dat zo belangrijk?
1: Wel ja, omdat als we het op de plek zelf op vakantie niet weten, dan kunnen de monies er ook niks aan doen. Dus het is eigenlijk veel beter dat de kinderen dat zelf met de monies daar bespreken dan dat ze naar de ouders thuis sturen. Want anders, ja, de ouders thuis kunnen er ook niks aan doen natuurlijk. Ja.
0: En over welke problemen kan dat dan gaan bijvoorbeeld?
1: Ja, dat zijn hele kleine dingen. Hè. Dat is enerzijds iemand die zich niet zo goed voelt of die niet onmiddellijk vriendjes heeft gemaakt in de groep, die dus wel wat heimwee heeft of op het moment zelf hoofdpijn of buikpijn. Dat gaat over hele kleine zaken, maar kinderen van die leeftijd hebben de neiging om dat heel snel aan hun ouders te laten weten, omdat ze misschien soms een bepaalde soort schrik hebben om dat bij de monies te vertellen. En nu willen we ze stimuleren om dat wel te doen, zonder dat ze een gsm hebben.
0: Oh, kijk, ik denk dat luisteraar Leslie Gijs dat een goed idee vindt. Die heeft net reactie gestuurd in de Radio 2-app. Leslie schrijft, vroeger gingen wij ook op kamp zonder gsm, omdat die nog niet bestond. En we hebben het toen ook allemaal overleefd.
1: Voilà, exact.
0: Exact wat jullie gaan proberen deze zomer. Oké, veel succes. Ik ben benieuwd wat de reacties zullen zijn. Of hebben jullie al reacties gekregen van ouders of kinderen?
1: Voorlopig nog niet, want de zomer is nog maar net gestart. Ja. Dus ik heb nog niet echt reacties ontvangen van ouders. Ja. We zullen zien. Ik hoop al sinds op positieve reacties.
0: Kijk, het is afwachten. Dankjewel in ieder geval voor het interview, Florence. Prettige vakantie, hè.
1: Dankjewel voor jullie ook. Bye bye.

0: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen. Knaldi.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: Pascal loopt op wolkjes. Zot verliefd. Ik wil weten waarom Bram zo graag het weer voorspelt op de radio.
1: Waarom ik het zo graag doe? Ja. Ik vind het wel fijn. Ik vind het wel fijn om de mensen een beetje op de hoogte te brengen van de situatie nu en de komende tijd.
0: En doe je dat dan liever als het mooi weer is?
1: Ja, toch wel. Dat maakt het net iets gemakkelijker. Kan ik het ook wat bondiger houden, meestal. Vandaag was het toch wel ingewikkeld, hoor. In het westen, waar jij nu bent, heel veel zon. Maar in het oosten, daar lopen ze nog altijd op wolkjes. Ze lopen daar onder de wolkjes. Hè. Langs de grens met Nederland zijn er nog altijd heel veel wolken. Nu, die gaan wel verdwijnen. Hè. Dus overal de zon vanavond, mooie opklaringen. Temperaturen die we op dit moment hebben, is zo'n 5, 26 graden. En ja, vanavond en vannacht koelt het gelukkig nog vrij goed af. De minima liggen tussen een 14 en 18 graden op de meeste plaatsen in Vlaanderen en Brussel. Dus de ramen kunnen opengaan. We krijgen vrijwel helder weer en ook een afnemende wind. En dan morgen, ja, dan krijgen we overal heel veel zon. Misschien een paar hoge wolkensluiers, wat stapelwolkjes ook in het noordoosten van het land. Maar dus vooral die zon. Temperaturen klimmen ook nog een tikkeltje hoger dan vandaag. We gaan naar 29 graden in het binnenland. 25 graden aan zee met een meestal matige wind uit het noorden tot noordoosten. Nu, het kwik gaat de komende dagen alsmaar hoger klimmen. Vrijdag 29 of 30 graden met heel veel zon. In het weekend dan 1 of 32 graden op zaterdag. En ja, de warmste dag wordt wellicht zondag. 3 of 34 graden dan met heel veel zon. Nu, gelukkig is er ook wel een goed voelbare wind uit het oosten. Dus die gaat het hittegevoel toch wel een beetje temperen. Gelukkig maar. Ook maandag zeer warm. 33 graden wellicht. En ook dinsdag nog altijd boven die 30 graden, hoor. Vanaf dinsdag komen er wel wat meer wolken bij kijken. En dan vanaf woensdag zou de kans op een enkele bui gaan toenemen.
0: Oké, dus het wordt warmer, maar wel met ventilatie af en toe erbij, hoor ik.
1: Ja, een beetje
0: dat,
1: wind. Ja.
0: Dat is een beetje wind. Dankjewel, Bram.
1: Alsjeblieft.
2: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
3: Radio 2 aan zee.

Het gaat tijd en geld kosten als ik George Harrison goed heb begrepen. Maar dat is altijd zo eigenlijk. Got my mind set on you. En wij hebben hier onze gedachten op VRT Zomerhit gezet. Stemmen kan op VRT.

0: aujourd'hui.
1: Ik wil jou, ik moet gaan. Laat de muziek hier alles nu bepalen. Eén en hetzelfde, éénzelfde taal. Dus wij snappen allemaal.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Kidlot komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via kidlotvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
4: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
5: Hoe lang nog?
6: Papa, ik heb honger.
5: Veel me.
4: En je hebt vakanties met Ketnet.
7: Dit wordt echt geweldig.
8: Als in Veros.
3: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
9: Natuurlijk.
3: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
6: Mama, mag ik op de hotspot?
10: VRT Max. Maak elk moment de max.
4: Kidnet komt naar je toe met de Zee-Inzicht-zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee-Inzicht-zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op kidnetvoorouders.be.
11: Ik ga voor u een stripverhaal maken.
12: Ja! Ja. Oh, merci, Markske!
13: De strips van FC De Kampioenen lees je nu ook digitaal.
12: Weet je dat dat mijn favoriete strips waren toen ik klein was?
13: De Kampioenen en nog veel andere reeksen vind je op strips.be.
14: Je moet er toch geen tekeningsje bij maken, zeker, hè?
10: Zin in een zomerse wandeling die meer is dan gewoon stappen? Ontdek Dendermonde met VRT Potwalks. Doe je oortjes in en laat Arnoud Houben je gids zijn.
15: Ik vertel je onderweg boeiende verhalen over de geschiedenis van Dendermonde met het beroemde Rosbijaard.
10: Download VRT Potwalks en beleef Dendermonde stap voor stap.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
16: Vijfde etappe in de Tour vanmiddag. Zorgt Tim Merlier of Jasper Philipsen voor de eerste Belgische ritzege? We houden het in de gaten hier ook.
17: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
18: Het is 5:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Tijdens de recentste hittegolf zijn in ons land opvallend meer mensen gestorven dan tijdens andere hittegolven. In Ankara is de NAVO-top afgerond. Vooral de Europese NAVO-leden gaan fors meer investeren in defensie. En net geen miljoen Vlamingen hebben dinsdagnacht naar de match van de Rode Duivels gekeken. De hittegolf van eind vorige maand was de dodelijkste uit onze recente geschiedenis. Dat blijkt uit de cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. In totaal waren er in de periode van 18 juni tot 1 juli bijna 1750 overlijdens, meer dan normaal. En Lonne van Herp, dat is dus echt uitzonderlijk.
19: Ja, inderdaad. En dat blijkt ook als je gaat vergelijken met andere hittegolven, hè. In augustus 2020 is het bijvoorbeeld ook heel erg warm geweest, met erg warme nachten. En toen zijn er 37% meer mensen gestorven dan normaal, terwijl dat percentage nu nog 10% hoger ligt. Vooral Wallonië werd bijzonder zwaar getroffen, zegt Toon Braaien, epidemioloog bij Cienzano.
20: In Wallonië kennen we een oversterfte van 76%, terwijl we in Vlaanderen een oversterfte noteren van eigenlijk maar half zoveel. Dat is niet iets wat we gezien hebben in voorgaande hittegolven.
19: Ja, om die verschillen volledig te kunnen verklaren is er meer onderzoek nodig, zegt hij. Maar we weten wel dat het in Wallonië nog wat warmer was en dat de ozonconcentraties er ook hoger lagen. Nog een opvallende vaststelling is trouwens dat ook de jongere leeftijdsgroepen niet gespaard werden. Want ook bij de mensen onder de 65 waren er 60% meer overlijdens dan normaal. En ook dat percentage ligt hoger dan bij andere hittegolven.
18: Dankjewel, Lonne. De NAVO-bijeenkomst in Ankara in Turkije zit erop. En volgens NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte was die een succes. De Europese NAVO-lidstaten investeren fors meer in defensie. En dat leidt tot een sterkere militaire alliantie. Jens Franse, jij bent daar op de top in Turkije. Klopt het wat Rutte zegt? Was het een succes?
0: Wel, deze middag leek het hier in Ankara figuurlijk dan toch heel even te stormen met een kwade en nukkige president Trump. Maar eenmaal die regeringsleiders samen zaten in de zaal, sloeg de sfeer blijkbaar om, zegt ook onze premier De Wever.
9: De Amerikaanse president heeft eenmaal op het einde het woord genomen. Ik denk dat ik daarmee de kroon niet ontbloot. En heeft zijn tevredenheid uitgedrukt over wat hij daar gehoord heeft. Zelfs meer dan dat.
0: Ook de Oekraïnse president Zelensky, hier als gast in Ankara op de top, kreeg een vriendelijke Trump te zien. Oekraïne mag in de toekomst zelf geavanceerde Amerikaanse luchtafweersystemen gaan bouwen. En die heeft het nodig om Russische aanvallen af te slaan. Kortom, een NAVO-top zonder ongelukken.
18: Dankjewel, Jens. In Duitsland zijn bij een incident op een middelbare school in de buurt van München 2 meisjes zwaar gewond geraakt. Ze zijn niet in levensgevaar. De dader van 16 is opgepakt, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk wat hij als wapen gebruikte. Mogelijk een mes, en we weten ook niet wat zijn motief was. De WK-voetbalwedstrijd van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten is dinsdagnacht om 2:00 door bijna 1 miljoen Vlamingen live bekeken. De Rode Duivels wonnen de wedstrijd met 1-4. In de VS zelf keken 42 miljoen Amerikanen maandagnacht naar de wedstrijd, die voor hun ploeg dus de laatste was van dit WK in eigen land. In de Ronde van Frankrijk nadert het peloton het einde van rit 5. Die werd vooraf bestempeld als een sprintersrit. Christophe van der Goor, zijn we op weg naar een massasprint?
21: Ja hoor, helemaal. 34 kilometer nog tot het einde in Po. En één renner heeft zich vandaag geroepen gevoeld om in de vlucht van de dag te gaan. Een renner van de Belgische lottoploeg, een Fransman, Baptiste Vestrover. Maar hij heeft amper nog een minuut voorsprong op het peloton. En dan is het dadelijk uitkijken naar onze landgenoten. Met name naar Jasper Philipsen en Tim Merlier voor die massasprint in Po.
18: Dankjewel, Christophe. Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft Elise Mertens zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales. Onze landgenote verloor in 2 sets van de Tsjechische Noskova. Het was de eerste keer dat Mertens in de kwartfinales stond op Wimbledon. En acteur Louis Vervoort is overleden. Hij is 88 geworden. Vervoort had dwerggroei. Met zijn kleine gestalte was hij een opvallende verschijning. Vanaf de jaren 60 speelde hij in tal van series op de toenmalige BRT. Onder meer in Merlina en Kapitein Zeppels. Een van zijn bekendste rollen was die van Knudde in Fabian van Fallada. Vervoort overleed al in april, maar het nieuws is nu pas bekend geraakt. Vanavond een rustige en heldere nacht met temperaturen tot 18 graden. Morgen opnieuw zonnig met hier en daar wat wolken. Maxima morgen tussen 25 en 31 graden. Vrijdag in het weekend worden nog wat warmer. Het hogere aantal overlijdens tijdens de hittegolf van eind juni, daar begonnen we mee. In de periode van 18 juni tot 1 juli zijn bijna 1750 meer mensen overleden dan anders. Bijna de helft meer. Vooral in Wallonië waren er meer overlijdens en er stierven ook meer mensen in de jongere leeftijdsgroepen. Meer op vrtnieuws.be.
22: Radio 2. Radio 2 aan zee.
23: David van Ottegem.
16: Met nog een golf bloedhete zomerhits dit uur. En ze zijn allemaal goedgekeurd door Cienzano. Ze houden geen enkel risico in op vroegtijdige sterfte.

0: Freeze from Desire van de Italiaanse zangeres Gala. In mijn studententijd toen ik uitging was dit echt wel overal te horen op elke fuif. Want je gelooft het misschien niet, Mirjam, maar ik heb gestudeerd.
1: Ja.
0: En ik ging uit. Alles waren nog eens tijden. Heerlijk nummer. De files, waar staan die allemaal?
1: Die vinden we naar Antwerpen ook vanavond op de E19 tussen Zemst en de Werken in Mechelen-Noord. Er komt een half uur bij. Wordt ook weer flink omgereden en daardoor onder meer ook vertragen op de N1, de Ring van Mechelen en de N16. A12 naar Antwerpen ook vertragen tussen Londerzeel en Willebroek en verder vanaf Aartselaar telkens een dikke 10 minuten. Antwerpse Ring richting Gent, daar komt een kwartier bij. Naar Nederland is dat bijna een half uur. De buitenring rond Brussel een kwartier, Fiedegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Naar Hasselt op de E330 in Beringen door een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Aken op de E40 bij Luik door een ongeval ruim een half uur file rijden. En verder vooral kleinere vertragingen.
0: Radio 2. En dit is wel heel tof gevonden. Misschien heb je het ook al gezien online. Maar Brussels Airlines stuurt hun Rode Duivelsvliegtuig de komende dagen alleen naar Spaanse steden. Dat beschilderde vliegtuig dus gewoon om Spanje wat uit te dagen. Want overmorgen om 9 uur nemen de Rode Duivels het op tegen Spanje in Los Angeles op het WK. Het is dus een ludieke manier om de Spanjaarden een beetje de duvel aan te doen, zeg maar, met dat beschilderde vliegtuig. Ik weet niet of het veel effect zal hebben op de wedstrijd, maar alle beetjes helpen. Vandaag vloog het Rode Duivels toestel al naar Madrid, Barcelona en Malaga. En als er morgen iemand naar Malaga vliegt, of Madrid of Alicante, dan zal het ook met dat toestel zijn. Dat uitdagende Rode Duivels toestel. Of hoe een luchtvaartmaatschappij onze volgende tegenstander op het WK op een ludieke manier probeert uit te dagen. Dus.
2: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

You too, I still haven't found what I'm looking for. Wij hebben hem ook nog steeds niet gevonden, maar de zoektocht is dan ook nog maar net gestart naar de VRT Zomerhit van 2026. Jij beslist via VRT Max. 20 genomineerden. Elke week kan je stemmen op je drie favorieten. En dan hopen we tegen het einde van de zomer op een mooie uitkomst. Je vindt

0: dienst naar keuze.
1: Dat noem ik nu eens een goeie zaak.
0: Meer info op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
5: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
6: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
7: Volkswagen. Lotto is op zoek naar handen.
8: Wat? Handen?
7: Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
8: Oh, een cabrio.
7: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
8: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
9: C'est
7: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 8.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
10: Krevel.
11: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
10: Krevel. Leef beter.
12: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
13: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
14: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
13: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
15: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog snel terug in de jaren 30?
13: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
16: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
13: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99. Euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
17: Radio 2.
18: Radio 2.

0: Miley Cyrus en haar Flowers. En wist je dat onze Belgische aardbeien het slechtst scoren in Europa op het vlak van pesticiden? Ja. Toch, als we een nieuw onderzoek mogen geloven, ze hebben maar 4 bakjes getest in België, maar toch genoeg om er vandaag het best gelezen artikel van te maken. Christine de Schampelaar, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ik ben Christine Schanselaar, beleidswerker bij PanEurope.
0: Inderdaad, PanEurope, een NGO, die heeft meegewerkt aan dit Europese onderzoek. Hoe is dat precies verlopen? In elk Europees land zijn jullie bakjes gaan kopen, geloof ik, hè?
1: We hebben eigenlijk in 11 Europese landen hebben bakjes gekocht. En die bestellen werden dan bezorgd aan labo's in verschillende landen, zodat die niet te ver moesten reizen. Ja. En dan werden die onderzocht op pesticiden in geaccrediteerde Eurofins laboratoria.
0: Ja, en wat dachten jullie toen jullie de resultaten van die Belgische aardbeien zagen? Oh nee!
1: Ja, het valt toch wel op dat inderdaad het hoogste aantal verschillende pesticiden zijn van de Belgische stijlen. Het gaat natuurlijk om een steekproef, hè, dus we willen zeker niet pretenderen dat dit nu iets kan zeggen over de hele Belgische...
0: Zijn jij een fakeproef of een steekproef?
1: Een steekproef, dat is belangrijk. Nee, het zijn echte robuuste resultaten. Maar het gaat natuurlijk om een steekproef, dus een klein aantal stijlen. Dus we kunnen daarmee niks zeggen over de algehele Belgische productie. Maar het is wel zo dat de arbeidsteelt in het algemeen ook uit andere resultaten, ook uit andere landen, bekend staat als een pesticide-intensieve teelt over het algemeen. Dus we denken wel dat die resultaten inderdaad, dat we die als zorgwekkend mogen beschouwen en dat het een belangrijke indicatie is. En natuurlijk is het dan ook aan de overheden om verdere transparante resultaten te bezorgen om het algemene beeld verder te schetsen.
0: Want het gaat om 9 soorten pesticiden, geloof ik, die jullie gevonden hebben op die Belgische aardbeien.
1: Inderdaad,
0: Wat kunnen die voor kwaad aanrichten?
1: Dus bijvoorbeeld bij die 9 gaat het onder meer om 2 pesticiden die kankerverwekkende eigenschappen hebben, ook over PFAS-pesticiden. Het gaat ook over pesticiden die hormoonverstorende eigenschappen hebben. En ook om pesticiden die eigenlijk al de klassificatie hebben als kandidaat voor vervanging. En dat is eigenlijk een klassificatie van pesticiden op Europees niveau die zo snel mogelijk moeten uitgefaseerd worden omwille van hun toxische eigenschappen. En bijvoorbeeld hormoonverstorende eigenschappen, dat is belangrijk omdat van die stoffen wordt erkend dat ze ook al bij lage concentraties mogelijk schadelijke effecten kunnen teweegbrengen. Dus het gaat inderdaad in het type stoffen dat we aantreffen ook wel om zeg maar groepen pesticiden die toch wel in de meer problematische categorieën zitten en die niet thuis horen op fruit, op groenten volgens ons.
0: En kunnen we die eraf wassen? Of wat moeten we nu doen, Christine?
1: Ze wassen dan... Er gaat ook heel veel van het pesticide zelf in de vrucht. Dus ze wassen zal je maar een heel beperkt deel verwijderen. Wel is het zo dat er veel kan... dat er ook veel pesticiden in het kroontje, het gewone kroontje van de aardbei kunnen zitten. Dus die zou je dan alvast af kunnen halen, maar dat doen de meeste mensen al.
0: Ik snijd er dan wel af.
1: Maar we hebben Maar we hebben gemerkt daar ook in heel wat stalen, en dat is het positieve nieuws, ook geen meetbare pesticideresidus voor gemeten. Okay. Dus in bijvoorbeeld de biologische stalen, ook in een staal dat het label pesticidevrij heeft. Mm. En ook in meer dan 20% van de niet-biologische stalen werden ook geen meetbare pesticiden aangetroffen. Dus dat toont heel erg dat het ook met veel minder of zonder kan. Voilà. En dus consumenten kunnen ook kiezen voor bijvoorbeeld biologische productie. Inderdaad. En we raden dat wel erg aan. Voor alle burgers, maar zeker ook voor kinderen of tijdens de zwangerschap. Mm-hmm. Omdat ook net in die periodes kinderen zijn tijdens hun ontwikkeling ook extra kwetsbaar.
0: Voilà, okay. We gaan erop letten, want we willen wel nog een koep aardbeien kunnen eten hier in Blankenberg. Hè?
1: Dat kan je gerust doen. Heel erg bedankt. Goedenavond.
0: Goedenavond. Ja, dat vindt ze

0: Peters heeft hier eergisteren onze live optredens aan zee op gang getrokken. Dat is ons erg bevallen ook. Dankjewel Bart daarvoor.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
3: Dat is nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Sonny van der Heijden. Goedemiddag. In Goik in het Pajottenland dreigt het einde van het folkfestival Goikoorts. Organisator Muziek Mozaïek verliest namelijk zijn Vlaamse subsidies en vreest dat het daardoor al zijn activiteiten moet stopzetten. Directeur Philippe Verneert spreekt van een donderslag bij heldere hemel.
4: In feite betekent dat de facto de stopzetting van al onze activiteiten. Hè, en dat zijn er landelijk activiteiten met een heel lange traditie. Onze tijdschriften, onze evenementen, stages, festivals, educatieve activiteiten. Ja, fans, wat zijn een hele hoop. En zonder die subsidiering kan dat gewoon niet voortbestaan. Dat is onmogelijk.
3: De organisatie van Goikoorts hoopt nog op een bijsturing na een gesprek met minister van Cultuur Caroline Genee. De restauratie van de kerk op de Grote Markt van Diest is afgerond. De werken hebben anderhalf jaar geduurd. Het gebouw bestaat uit ijzerzandsteen en daar is een specifieke aanpak voor nodig, zegt schepen Jeroen Overmeer.
5: Elke steen letterlijk is dus van kop tot teen bekeken eigenlijk en aangepakt waar herstellingswerken nodig waren. Ook de voegen tussen de stenen, maar ook bepaalde kleine torentjes, kleine beeldhouwwerkjes. Dus alles is tot in detail grondig gerestaureerd. Dat is in het diepste ijzerzandsteen, hè, dus want het is een kerk die echt de Demergotiek kenmerkt. Het is een van onze mooiste monumenten in de stad Diest, dus we zijn er ook trots op. Dat trekt ook heel veel toeristen, maar dan moet je er ook natuurlijk in investeren natuurlijk.
3: De renovatiewerken hebben in totaal €900.000 gekost. Een derde daarvan is betaald met Vlaamse subsidies. Op het volksfeest voor de Belgische feestdag in Brussel worden voor het eerst Belgische mosselen geserveerd. Bal Nationaal vindt plaats in de Marolle op de avond voor 21 juli met live optredens, dit jaar van onder andere Belle Perez, maar ook de typische moule frit. En voor het eerst zijn die mosselen dus 100% Belgisch, zegt organisator Frank Antires.
6: Dit jaar is onze nieuwe partner Colruyt komen aankloppen en die hebben een zeeboerderij met een cultuur van mosselen in Nieuwpoort. Dus dat wil zeggen dat we in totaal 3 ton mosselen klaarmaken. Dat is een hele onderneming. De frietjes komen trouwens van de Korte, die een van de grote frituren zijn op onze Brusselse kermis.
3: En de politierechter in de Halle heeft een milde straf uitgesproken voor een snelheidsovertreding bij een trajectcontrole. Een man reed in Dilbeek 68 km per uur in de buurt van een school. Van zodra je 20 km per uur te snel rijdt in een zone 30 riskeer je een rijverbod. Maar de man werd geflitst om middernacht wanneer de school al lang dicht is en het was helder weer. Daarom vroeg hij aan de rechter om rekening te houden met die verzachtende omstandigheden. En die deed dat dus geen rijverbod, maar wel een boete van €200. Terrasjes weer vanavond, de minima zakken tegen morgenochtend naar een graad of 16. Morgen veel zon bij zo'n 29 graden, vanaf vrijdag 30 graden of meer. Updates die vind je in de app van VRT Nieuws.

0: Wij lopen verloren in de zomerhits. Maar er zijn er zoveel. Er zijn 20 genomineerden. Wie moeten we kiezen? Zijn er zoveel? Ga ze ontdekken op VRT Max. Jij beslist wie de VRT Zomerhit van 2026 wordt. Mirjam, heb jij al een idee?
1: Ja, ik heb een favorietje.
0: Oh, en wil je het openbaar maken?
1: Dat mag nog. Ja, ik kan dat doen. Ik ben een grote fan van Berre.
0: Ah ja, Berre is een schatje.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Als je die ziet, dan wil je die knuffelen. Knuffelberre. Maar er zijn nog kandidaten natuurlijk. Er zijn er zoveel en ze hebben allemaal goede hits. Dus ga naar VRT Max en maak je keuze daar ook bekend, net als Mirjam. De files, Mirjam, die mag je ook even openbaar maken.
1: Ja, die vinden we natuurlijk naar Antwerpen op de E19 tussen Zemst en de Werken in Mechelen-Noord. Een half uur extra. Door omrijders onder meer ook traag op de N1, op de Ring van Mechelen en op de N16. A12 naar Antwerpen tussen Londerzeel en Willebroek en verder vanaf Aartselaar telkens een 10 minuten. Op de andere A12 vanuit Bergen-op-Zoom ook 10 minuten vanaf Hoevenen. Antwerpse Ring richting Gent, er komt een kwartier bij. Naar Nederland is dat bijna een half uur. Dan naar Gent op de E17 tussen Kalken en Gentbrugge een dikke 10 minuten. De buitenring rond Brussel, een half uur file golven tussen Sint-Stevens, Woluwe en Wemmel. En ook op de binnenring ruim een half uur tussen Grootbijgaarde en Tervuren. E40 bij Luik, door een ongeval een half uur file rijden in beide richtingen. Naar Luik op de E42 nog bijna 1 uur bij Fleurus, maar de weg is daar ondertussen vrijgemaakt. En verder vooral kleinere vertragingen.
2: Torso. Ergonomisch slapen.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Deze zondag extra open.
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
6: Hoe dat?
5: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
6: Oh, cool.
5: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
7: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
8: De genomineerden, die zijn er al.
9: Nu nog de zomerhit.
8: Wie wint VRT Zomerhit?
9: Dat bepaal jij.
8: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
9: Het is pas echt zomer met...
10: Leef de energie van zomerhit samen met Eneco.
11: Dorso.
12: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
11: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten. En geloof me, mijn rug die voelt dat elke ochtend.
12: Dat wil ik ook.
11: Ja, zeker nu je extra voordelen krijgt bij je bezoek in de Dorso-winkel.
12: Dorso. Ergonomisch slapen.
13: Radio 2.

zomers de eerste keer. Ondertussen zijn de renners in de Tour aan hun laatste kilometers bezig. Nog 2 kilometer voor die vlakke finish. 1 lange rit van 500 meter is dat nog. Wie wordt de sterkste sprinter? En krijgen we voor de eerste keer een Belgische etappezege? Nog even geduld dus. Ze zijn aan het binnenkomen in Pau.

0: Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Ondertussen is bekend wie de winnaar is geworden van deze vijfde etappe in de Tour de France. Het is Olaf Kooi geworden. Als een leeuw in een kooi, met andere woorden. Eerste ritzegen ook voor die man. Dikke proficiat. Elke dag
1: telt voor twee. Radio 2 aan zee.
0: Max Kanter, tweede. En Tim Merlier, derde. Geen Belgische ritzeger dus.

0: Radio 2.
1: Ik wil jou, ik moet gaan. Laat de muziek hier alles nu bepalen. Eén en hetzelfde, éénzelfde taal. Dus wij snappen allemaal.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Kidlot komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via kidnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
4: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
5: Hoe lang nog?
6: Papa, ik heb honger.
5: Verveel me.
4: En je hebt vakanties met Ketnet.
7: Dit wordt echt geweldig.
8: Als in Veros.
3: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
8: Natuurlijk.
3: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
6: Mama, mag ik op de hotspot?
9: VRT Max. Maak elk moment de max.
4: Ketnet stelt voor het gloednieuwe Like Me-assortiment.
6: Wow.
4: Een dekbedovertrek, brooddozen, pennenzakken, mappen en nog veel meer.
6: Oh my god, zo mooi.
4: Haal jij ook alle coole nieuwe Like Me-spullen in huis?
8: Dankjewel voor de tip.
10: Want ik ben Like Me.
4: Nu overal verkrijgbaar. Ketnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op ketnetvoorouders.be.
11: Ik ga voor u een stripverhaal maken.
8: Ja!
11: Ja!
8: Oh, merci!
12: De strips van FC De Kampioenen lees je nu ook digitaal.
13: Weet je dat dat mijn favoriete strips waren toen ik klein was?
12: De Kampioenen en nog veel andere reeksen vind je op strips.be.
14: Moet er toch geen tekeningsje bij maken, zeker? Hè?
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
15: Even uw aandacht, beste Like Me-fans, want we hebben Sam en Oscar bij ons vanavond. Pieter en Zion in het echte leven. Live te zien hier aan de pier om 19:30.
16: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
17: Het is 6:00. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Tijdens de recentste hittegolf in ons land zijn er opvallend meer mensen gestorven dan tijdens andere hittegolven. In Ankara is de NAVO-top afgerond. Vooral de Europese NAVO-leden gaan fors meer investeren in defensie. En net geen miljoen Vlamingen hebben dinsdagnacht naar de match van de Rode Duivels gekeken. De hittegolf van eind vorige maand was de dodelijkste uit onze recente geschiedenis. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. In totaal waren er in de periode van 18 juni tot 1 juli bijna 1750 meer overlijdens dan normaal. Lonne van Erp, dat is echt uitzonderlijk.
18: Ja, inderdaad. En dat blijkt ook als je gaat vergelijken met andere hittegolven. Hè. In augustus 2020 is het bijvoorbeeld ook heel erg warm geweest, met erg warme nachten. Maar toen zijn er 37% meer mensen gestorven dan normaal, terwijl dat percentage nu nog 10% hoger ligt. Vooral Wallonië werd bijzonder zwaar getroffen, zegt Toon Praje, epidemioloog bij Cienzano.
19: In Wallonië kennen we een oversterfte van 76%, terwijl we in Vlaanderen een oversterfte noteren van ja, eigenlijk maar half zoveel. Dat is niet iets wat we gezien hebben in voorgaande hittegolven.
18: Ja, om die verschillen volledig te kunnen verklaren is er meer onderzoek nodig, zegt hij. Maar we weten wel dat het in Wallonië nog wat warmer was en dat de ozonconcentraties er ook hoger lagen. Nog een opvallende vaststelling is trouwens dat er ook in de jongere leeftijdsgroepen opvallend veel meer mensen gestorven zijn dan normaal. Zo'n 60% meer om precies te zijn, en dat aantal ligt hoger dan bij andere hittegolven.
17: Dankjewel, Lonne. De NAVO-bijeenkomst in Ankara is afgelopen en volgens NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte was die een succes. De Europese NAVO-lidstaten investeren fors meer in defensie en dat leidt tot een sterkere militaire alliantie. Jens Fransen in Ankara, klopt het wat Rutte zegt? Was het een succes?
0: Wel, deze middag leek het hier in Ankara figuurlijk dan toch heel even te stormen met een kwade en nukkige president Trump. Maar eenmaal die regeringsleiders samen zaten in de zaal, sloeg de sfeer blijkbaar om, zegt ook onze premier De Wever.
20: De Amerikaanse president heeft eenmaal op het einde het woord genomen. Ik denk dat ik daarmee de kroon niet ontbloot. En heeft zijn tevredenheid uitgedrukt over wat hij daar gehoord heeft. Zelfs meer dan dat.
0: Ook de Oekraïnse president Zelensky, hier als gast in Ankara op de top, kreeg een vriendelijke Trump te zien. Oekraïne mag in de toekomst zelf geavanceerde Amerikaanse luchtafweersystemen gaan bouwen. En die heeft het nodig om Russische aanvallen af te slaan. Kortom, een NAVO-top zonder ongelukken.
18: Dankjewel, Jens. In Frankrijk zegt het Hof van Cassatie dat het ten laatste begin april volgend jaar een vonnis zal vellen in de omkopingszaak rond Marine Le Pen. Net voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen dus. Gisteren had het Franse Hof van Beroep het radicaal-rechtse boegbeeld veroordeeld tot een enkelband. Le Pen ging in hoogste beroep en begon meteen ook campagne te voeren. Steven de Crane in Frankrijk, wat betekent dit nu voor Marine Le Pen?
21: Dat is nog moeilijk te zeggen. De eerste ronde vindt plaats op 18 april. Dat betekent dat het Hof van Cassatie dus een oordeel zal vellen ervoor. Maar stel dat Marine Le Pen ongelijk krijgt van het Hof van Cassatie en inderdaad een enkelband moet dragen, is het de vraag hoe snel dat uitgevoerd kan worden, die straf. Misschien is dat ook later dan 18 april of 2 mei, de data van de verkiezingen, en dan ontsnapt ze alsnog aan die enkelband, mocht ze president zijn. Mocht het nu zijn dat het Hof van Cassatie nog vroeger dan april een uitspraak doet, want het heeft gezegd ten laatste tegen april, dan kan het inderdaad zijn dat Marine Le Pen problemen ondervindt, een enkelband moet dragen en zal beperkt worden in haar vrijheid om campagne te voeren.
18: Steven, dankjewel. De WK-voetbalwedstrijd van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten is dinsdagnacht om 2:00 door bijna 1 miljoen Vlamingen live bekeken. De Rode Duivels wonnen de wedstrijd met 1-4. In de VS zelf keken 42 miljoen Amerikanen naar de wedstrijd die voor hun ploeg dus de laatste was van dit WK in eigen land. In de Ronde van Frankrijk heeft de Nederlander Olaf Kooi de vijfde rit gewonnen. Christophe van der Goor, hoe is de rit verlopen?
22: Wel, het peloton nam een spreekwoordelijke en ook verdiende snipperdag op weg naar Pau. De Franse lottorenner Baptiste Vestrofair was de enige renner die zich geroepen voelde om even voorop te gaan fietsen. En dan, in een hectische voorbereiding van de sprint, liep het niet helemaal volgens plan voor Tim Merlier en voor Jasper Philipsen. Die laatste had naar eigen zeggen te weinig snelheid om te winnen. De Nederlander Olaf Kooi, heel het voorjaar geplaagd door een hardnekkig virus en pas kost voor deze Tour, zeker van zijn selectie, wel, die won met sprekend gemak. De eerste ritoverwinning voor Tour-debutant Kooi. En morgen trekt het peloton over twee bekende Pyreneeën-cols, Aspin en Tourmalet.
18: Dankjewel, Christophe. Vanavond een rustige en heldere nacht met temperaturen tot 18 graden. Morgen opnieuw zonnig, met hier en daar wat wolken. Maxima morgen tussen 25 en 31 graden. Vrijdag en het weekend worden nog wat warmer. Het hogere aantal overlijdens in ons land als gevolg van de hittegolf van eind juni, daar begonnen we mee. Tussen 18 juni en 1 juli zijn bijna 1750 mensen meer overleden dan gewoonlijk. Dat is bijna de helft meer dan tijdens andere hittegolven. Vooral in Wallonië waren er meer overlijdens en er stierven ook meer jongere mensen. Meer in de app van 14 Nieuws.
15: Goedenavond, 142 kilometer file op onze wegen. Naar Antwerpen nog op de E19 tussen Zemst en de Werken in Mechelen-Noord. Een half uur extra. Op de A12 tussen Londerzeel en Willebroek. En verder vanaf Aartselaar telkens 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de binnenring rond Brussel nog 35 minuten tussen Strombeek en Vilvoorde door Werken. En op de buitenring 20 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En verder alleen kleine vertragingen nog.
23: Natuursteen, parket in Bermo.
24: Radio 2.
25: Radio 2 aan zee.
26: David van Ottegem.
15: En met de gasten van Like Me.
24: WRT Radio 2.
15: En ook de Sweet Dreams van Eurythmics nu.

0: grote kans hebben hoor. De VRT Zomerhit 2026, Laura Tesoro.
1: Radio 2 aan Zee.
2: Radio 2.
0: Met Pieter en Zion. Welkom bij Radio 2 aan Zee.
3: Hallo.
4: Hi. Hey.
0: Ja, Like Me wordt opgenomen in Middelkerken, maar hier is het toch ook niet slecht, denk ik. Hè?
3: Het is hier heel gezellig. Heel veel leuk volk.
4: Het is top hier.
0: En wat leuk volk. Ja, ik zie jullie kijken naar al die fans die hier al voor onze studio staan. Wist je dat sommigen daarvan al van 4 uur hier staan om jullie te zien?
3: 4 uur? Crazy. Ja, crazy.
0: Ik weet eerlijk gezegd niet of er nog iets in zit qua energie en zo. Of ons
3: allemaal
0: omgeslagen.
3: Zijn jullie nog wakker? Ja? Ja? Oké, top. Dat is keigoed.
0: Ja. Is er iets dat jullie hen willen zeggen ook? Mogen ze verwachten straks?
3: Keileuk dat jullie hier allemaal aanwezig zijn. Hè?
4: Exact. En we gaan hopelijk, ze hebben een paar heel leuke liedjes uit het vorige seizoen zingen.
0: Ja, we gaan straks al eens een voorsmaakje laten horen in ieder geval. Vorig seizoen, jullie spelen Sam en Oscar in de reeks. Wat zijn dat voor figuren?
4: Ze zijn beste vrienden, ja.
0: Oké, meer moet daar.
3: Heel kort, gewoon heel kort.
4: Zijn beste vrienden.
0: En dat is allemaal heel spannend om te zien.
4: Alles maken we mee.
3: Alles. Als twee beste vrienden.
4: Exact. Okay.
0: Zijn jullie nu bezig aan het nieuwe seizoen? Of wat gebeurt er ondertussen?
3: Ja, klopt. We zijn bezig met het nieuwe seizoen te draaien. Dus we zijn volop aan het repeteren. Studiosessies. Echt aan het draaien. Dus het is vol een bak.
4: Maar leuk ook wel. Het is Je zit in een nieuw verhaal en je bent daar nog zo mee bezig. En dit gaat er gebeuren. En zo. Dus dat is iets heel leuk.
0: Vertel eens wat er gaat gebeuren.
3: Oh.
0: Ja, een tipje van de sluier.
4: Er gaat van alles gebeuren.
3: Ja.
4: En zoals dat gebeurt, komen er soms ook nieuwe
0: personages.
4: Zoals vorig seizoen ook, dat af en toe zo wat nieuwe mensen komen meedoen.
0: Hoor het.
4: En gaan we het prijs geven?
0: Ja, tuurlijk wel.
4: Gaan we het troppen? Oké, jij mag het troppen.
3: Ja, het kan wel eens zijn dat die persoon... Hier
4: af en toe is gepasseerd. Zou zijn of nog gaat passeren.
0: Bij Radio 2.
4: Wie weet.
3: Wie weet.
4: Of hiernaast. Bij de
3: of hiernaast. Of op de dijk.
4: Het zou kunnen.
5: Jullie blijven echt heel bewust vaag. We zullen het over de studies hebben.
4: Ja.
5: Zion, hoe zit het daarmee?
4: Ik ben afgestudeerd.
3: Hey, applaus!
4: Dankjewel.
0: Dat had echt niemand verwacht.
4: Nee. Nee, gelukkig. Nee, het was heel leuk. Ik heb rechtspraktijk gedaan. Ja. Ik heb 3 jaar op de hogeschool gezeten. En dat was heel leuk. En nu ben ik klaar voor het volgende avontuur.
0: Het is daarom dat jij niks wil zeggen over het nieuwe seizoen. Dat staat allemaal.
4: Nee, die contracten.
0: Nee, begint er niet aan. Oké, maar ik heb het gezien op Instagram ook dat je afgestudeerd
4: bent. Dankjewel.
0: Maar ik denk dat het toch een muzikale carrière wordt. Of dat je een juridische weg op gaat. Wat heb je al beslist hoe het verder moet?
4: We zijn natuurlijk nog bezig met Like Me en laten we hopen dat we dat nog een tijdje mogen doen. Ja. En dus tot nu toe ga ik volledig genieten van alles wat er met Like Me gaat komen. Mm. En wie weet ga ik het ooit nog wel eens nodig hebben, mijn diploma.
0: Ja. En jij, Pieter?
3: Hetzelfde eigenlijk. Like Me is zo plezant en ik hoop dat we dat nog een paar
4: jaren mogen doen. Laten we hopen dat we nog 10 jaar mogen doen.
3: Ja, het is zo fijn.
0: We gaan straks luisteren naar een van jullie covers. Een heel mooie cover van Ingeborg in ieder geval. Maar welkom... gaan jullie bij. Wat?
3: Als dat gebeurt.
0: Als dat gebeurt. Het gaat gebeuren.
3: Het gaat gebeuren.
0: Om 7:30 live te zien. Hier Pieter en Zion van Like Me.

0: Jo Valli genieten en de fans van Pieter en Zion zijn ook aan het genieten, want ze hebben zich tussen het publiek gemengd. Er worden foto's genomen, handtekeningen gezet en straks gaan ze hier ook live bij Radio 2 aan Zee zingen.
1: Ah, dat horen we graag. Het geluid van een klein yes-moment na een goede tip of een slim idee.

0: die win-win.
1: De deadline voor de online belastingaangifte komt dichterbij. Ontdek alle tips van Win-Win in de app van VRT Nieuws.
2: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life.
4: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
5: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
4: In Libelle naar...
5: De vijf beste looks van nu.
4: In Feeling of naar...
5: De hotste adresjes in je buurt.
4: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
6: Elke dag telt voor twee.
7: Radio 2.

0: Zover zijn we nog lang niet. Er zit nog een hele zomer voor. September. Waar komen ze nu mee af op Radio 2, hoor ik je denken? Het is nog maar juli. Earth, Wind and Fire. En wat een weer. Lekker, hè? Ah, zijn jullie er goed geraakt trouwens, jongens?
1: Ja, ideaal. Ik was hier al. Dus ik heb vandaag een dagje zee gedaan.
0: Maar perfect.
1: Het was heerlijk. Zeker ook omdat het hier frisser is natuurlijk dan in het binnenland.
0: Maar ja, dat is eigenlijk een heel goed idee om dat hier te komen doorbrengen.
1: Ideaal.
0: En hoe zag jouw dag er dan uit vandaag?
1: Ik ben op mijn gemakje opgestaan, lekker ontbeten. En dan heb ik hier even, hiernaast wel bij de buren, in De Haan, heb ik even een dagje aan de zee rondgekuierd. Maar okay. het was heel fijn.
0: Ja, en jij, Pieter?
2: Ja, ik heb eigenlijk heel de dag binnen gezeten omdat mijn wasmachine ging geleverd worden. Maar die is niet toegekomen.
0: Nee.
2: Dus ik ga nog even moeten wachten.
0: Dat is toch ook om je kas van op te fretten.
2: Ja, want...
0: Maar ja, zo'n mooi weer, je blijft de hele tijd binnen. En
2: exact,
0: dan komen ze
2: dus dan ben ik zo van, ik wil eigenlijk naar buiten, maar die wasmachine kan elk moment aankomen. Maar ik hoop misschien morgen.
0: Is er niemand hier die de was van Pieter wil doen?
3: Kijk, de handen, een paar mensen.
0: Jij hebt helemaal geen wasmachine nodig. Zelfs backstage willen ze de was voor jou doen.
1: Is er veel was?
0: Zo helpvaardig. Ik heb een reactie binnengekregen net via de Radio 2-app van Job Hop. Wat een mooie naam.
2: Heel mooi.
0: Job Hop, ja. Pieter en Zion zijn de max. Veel succes met jullie optreden straks. Stuurt hij hier. Ik weet niet wat jullie allemaal in petto hebben voor ons. Wat ga je allemaal zingen?
1: We gaan liedjes zingen uit het vorige seizoen. Dus ja. we gaan vier heel toffe liedjes. Denken wij toch dat we heel toffe liedjes geselecteerd hebben. Die iedereen kan meezingen.
0: Ja. Ja, welke vind je zelf het tofste van al die nummers die je al gecoverd hebt?
2: Ik was er straks naar hier aan het rijden en ik zette nog eens Meisjes op.
1: Ook tof.
2: Ja.
1: Ook tof.
2: Dus dat was wel echt zo'n een beetje een memory.
1: Memory.
2: Dacht, wow, dat was eigenlijk een heel leuk ook om te zingen.
1: De eerste keer dat wij samen moesten dansen in de danszaal ook.
2: Dat was een topmoment.
0: Is er iets fout gegaan of zo?
1: Het was een stevige choreo en we waren nog zeer nieuw in het danslandschap.
0: Rondjes.
1: Ja, exact. En dat was toch wel pittig.
0: We hebben goed gelachen.
1: Ja, exact.
0: Okay. We gaan zo meteen, als dat gebeurt, laten horen van Ingeborg. Hebben jullie ook gecoverd. Gaat over elkaar graag zien en zeggen. Ik zie je graag. 1000 keer zelfs komt het voor in het nummer. Of zingt Ingeborg toch. En jullie straks. Tegen wie hebben jullie voor het laatst ik zie je graag gezegd?
2: Ja, ik vind dat eigenlijk niet zo moeilijk om te zeggen. Dus ik zeg dat wel tegen veel mensen.
1: Juist.
2: Maar de laatste keer is denk ik toch wel strak tegen mijn mama aan de telefoon.
0: Schattig. En jij, Zion?
1: Ik vermoed het ook. We hebben een paar dagen na elkaar in Gent gedraaid. Dus ik ben een paar dagen thuis weg geweest. En ik heb toen ongetwijfeld tegen ons mama en onze papa ongetwijfeld wel gezegd. Maar
0: je denkt, je vermoedt het.
1: Ik vermoed het. En anders... Dit gaat gebeurd zijn. Ik heb het sowieso gezegd.
0: Het zijn mama's kindjes, beste luisteraars. Ja. Bij deze bevestiging. Oké, ik ga jullie laten soundchecken. En jullie moeten ook bij Ketnet langs. Ze staan hiernaast. Dus ik laat jullie even gaan en we horen jullie straks terug.
1: Okay, dankjewel.
0: Tot zo.

0: gebeurd. Straks live bij Radio 2 aan zee. De twee mannen van Like Me. Tarné van de Rostijnen uit Locristi. Die stuurt een berichtje dat hij er helaas vandaag niet bij kan zijn. Maar hij gaat meekijken vanuit Zweden via VRT Max. Naar het optreden om 19:30 hier dus bij Radio 2 aan zee. Van Pieter en Zion. 95 kilometer file ondertussen naar Antwerpen op de E19 tussen Zemst en de Werken in Mechelen-Noord. Nog 25 minuten extra daar. Op de binnenring rond Brussel 35 minuten tussen Strombeek en Vilvoorde, door Werken ook. En op de buitenring een kwartier tussen Zaventem en Vilvoorde. En in Mechelen is de Battelbrug defect.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Het is niet alleen Radio 2 aan zee deze zomer, maar ook Ketnet staat hier vlak naast onze studio met Hallo Kroket. Die zijn op dit moment aan het uitzenden. Dat kan je bekijken op Ketnet via VRT Max. Je ziet daar ook fragmenten nu van het optreden dat Sam Goris hier bij Radio 2 heeft gegeven om 3:30 vanmiddag. Ja, elke weekdag optredens en ook ijsjes en het Radio 2 ballenbad natuurlijk moet je zeker ook eens uitproberen.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2 aan zee.
1: Radio 2.
0: Ik kan er een VRT zomerhoed mee winnen. En dit is Maal Smit.

0: zaterdag op Radio BNE. De grootste Vlaamse evergreens.
1: Zeg eens meisje.
2: We vieren 11 juli in de Radio BNE Vlaamse 40.
3: 7 zonder
0: Stem nu op jouw favorieten via het Radio BNE kanaal

0: Oh, wat een muziek bij Radio 2 aan Zee. Clouseau, altijd heb ik je lief daarnet. En dit was Blondie met Maria. Het is pas echt zomer als de genomineerden van VRT Zomerhit bekend zijn. En deze week is dat gebeurd. Maandag hebben Niels, Zita en Kim hier de genomineerden opgegraven uit het zand. Hun namen zaten verborgen in kistjes. Heel het strand is hier omgewoeld om die 20 genomineerden te kennen. En dit is er een van...
1: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2

0: Terrence van Darby, Dance Little Sister. Hebben jullie nog energie genoeg om te dansen straks?
1: Ja. Radio 2 aan zee.
0: Aha. Gelukkig zeg, daar rekenen we op. Als die twee gasten van Like Me optreden.

Oh, the weather is very fine. Very fine hier aan de kust. Heerlijk weer. Een heerlijke 23 graden nog in Blankenbergen op dit moment. Dat belooft voor het optreden straks om 7:30 live bij Radio 2 aan zee. Pieter en Zion! Ja, baby! En dit is 5. When the lights go out.

0: Medi Market.
1: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Deze radiospot is voor u.
4: Zeker.
3: Zij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
4: Pas opgestaan.
3: ...al direct weer in slaap valt.
4: Langzaam wegzakkend tegen de schouder van die onbekende man met zijn gazetje.
3: En maar kwijlen op zijn kostuum.
4: Ja, is dat normaal?
3: Nee, want slapen doet je in je bed.
4: Het is bedtijd.
3: Echt waar.
4: Tijd voor een Sleeplife bed.
5: Sleeplife. Nu bij Sleeplife. Solde op slaapcomfort en bedtextiel. Sleeplife. Sleeplife.
6: Ricci, citroen met framboos, bekend.

0: ons eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Beste luisteraar, zie jij de bomen nog door het energiebos?
3: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
2: Jawel, Enagreen biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
3: Oké. Okay.
2: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar enagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
4: Enagreen.
2: Energie-rebellie.
5: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
6: Radio 2 wordt ook een musical volgend jaar over de beginjaren van de Nationale Radio, toen Peter van de Verre er ook al bij was. Je kan zijn musical outfit al bekijken.
7: Elke dag, telt voor twee, VRT Radio 2.
6: Er staan exclusieve foto's op halloradio2.be.
8: Het is 7 uur, goeie avond. VRT Nieuws met Dominique Viers. De hittegolf van eind vorige maand was de dodelijkste uit onze recente geschiedenis. Dat blijkt uit de cijfers van Gezondheidsinstituut Cienzano. In totaal waren er bijna 1750 meer overlijdens dan normaal. Of de helft meer dan tijdens vorige hittegolven. Vooral Wallonië werd bijzonder zwaar getroffen, zegt Toon Braaien, epidemioloog bij Cienzano.
9: In Wallonië kennen we een oversterfte van 76%, terwijl we in Vlaanderen een oversterfte noteren van ja, eigenlijk maar half zoveel. Dat is niet iets wat we gezien hebben in voorgaande hittegolven. De risicofactoren waren iets hoger in Wallonië. Zij hebben iets meer blootstelling gehad aan ozon. De temperatuur was er ook iets hoger. Maar er is wel wat diepgaandere analyse nodig om die regionale verschillen volledig te kunnen toelichten.
8: In Wimereux, in het noorden van Frankrijk, is een Belgische man van 43 om het leven gekomen na een poging om drenkelingen uit het water te redden. De man was met zijn gezin met vakantie en sprong in zee om twee tienerbroers die in een onbewaakte zone in de problemen waren geraakt te redden. Maar hij kreeg zelf een hartstilstand. De hulpdiensten konden hem nog reanimeren, maar hij overleed later in het ziekenhuis. De jongeren konden veilig uit het water gehaald worden. In tegenstelling tot eerdere berichten zou het niet om zijn eigen kinderen gaan. De adjunct korpschef van de Antwerpse politie moet voor de politierechter verschijnen, omdat hij door het rood is gereden aan een spoorwegovergang. Dat gebeurde eind april in Capelle. Hij reed in een anonieme politiewagen. Zelf zegt de man dat het pas rood werd toen hij al op de sporen stond en dat hij is doorgereden om het spoor zo snel mogelijk vrij te maken. De adjunct korpschef kreeg 12 jaar geleden ook al een rijverbod en boete, omdat hij toen in dronken toestand een ongeval had veroorzaakt. Bedrijven die grote LED-schermen verhuren kunnen de vraag amper bijhouden nu de Rode Duivels zo goed presteren op het WK voetbal. Vooral kleinere evenementen en horecazaken zoeken last minute nog een groot scherm voor de match van vrijdagavond tegen Spanje. Julie de Schrijver van een verhuurbedrijf in Denderleeuw moet mensen teleurstellen. De schermen zijn op.
10: Nu is de vraag eigenlijk ontploft. Vanaf de derde match is dat een beetje beginnen groeien. En nu kunnen we het eigenlijk niet meer bijhouden. We moeten echt schuiven, puzzelen. Gelukkig tegen de Duitsers, gelukkig is misschien niet het juiste woord, eruit. Waardoor wij schermen kunnen verplaatsen van Duitsland naar België. Maar nu is onze puzzel een beetje gelegd en zijn we eigenlijk uitgeput. Moeten we mensen teleurstellen.
8: De Nederlander Olaf Kooi heeft de 5e etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij won overtuigend de eerste massaspurt van deze Tour. Het verslag is van Christophe van de Goor. En dat verslag komt straks. Tim Merliers sprintte uiteindelijk nog naar de 3e plaats. Jasper Philipsen eindigde op plaats 5. Vanavond een rustige en heldere nacht met temperaturen tot 18 graden. Morgen opnieuw zonnig met hier en daar wat wolken. Maxima tussen 25 en 31 graden. Vrijdag en het weekend worden nog wat warmer. Meer op vrtnieuws.be.
6: Naar Antwerpen nog vielen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord. 20 minuten extra rekenen daar op de binnenring rond Brussel. 30 minuten tussen Strombeek en Vilvoorde door Werken. Op de buitenring 10 minuten tussen Zaventem en Vilvoorde. En door een ongeval is in Lier de ring versperd in de richting van Berlaar tussen de Mechelse Steenweg en de Aarschotse Steenweg. En je hebt het al gehoord, in Mechelen is de Battelbrug defect.
4: Radio 2.
0: Radio 2 aan Zee.
5: David van Ottegem.
6: Een zeer goede avond.
7: VRT Radio 2.
6: Op onze grote ledschermen hier aan de pier zie ik de foto's van Pieter en Zion. Twee acteurs en zangers uit Like Me, populaire Ketnet-reeks. Ze gaan voor ons live optreden hier bij Radio 2 aan Zee om 19:30. En voor de rest veel goede muziek op deze zonnige woensdagavond.

0: Van Berre, de favoriet van Mirjam van het verkeer. Dat heeft ze vandaag openbaar gemaakt. Goedenavond, wie zijn jullie?
1: Hallo, ik ben Marie.
2: Ik ben Shaiton.
3: En ik ben Rebecca.
0: Welkom bij Radio 2 aan Zee.
1: Dankjewel.
0: Wat brengt jullie hier vandaag behalve Radio 2?
4: Like me.
0: Ah, natuurlijk. Ik dacht, ik zie het aan jullie. Zijn jullie ook hier al zo lang?
3: Vanaf hier 10 uur of zo.
0: Van 10 uur vanochtend. Voor Pieter en Zion.
3: Ja.
0: Te zien. Jullie moeten echt super grote fans zijn. Hoe lang is dat al zo?
3: Al meer dan een jaar.
0: Ja.
2: Bij mij is het eigenlijk van het begin dat het seizoen is gestart.
0: Ja, en waarom specifiek die twee?
3: Ze hebben wel een speciaal plekje in ons hart. Ze hebben ons er echt wel doorgesleurd in de moeilijke tijden en zo. En ja, dat siert hun ook gewoon heel hard. En de erkenning dat ze ook geven aan hun fans en aan iedereen eigenlijk.
0: Ik denk dat jullie een prachtig optreden gaan meemaken straks. En jullie komen ook van ver, hè? Van waar zijn jullie?
2: Ik ben zelf van Gent.
0: Dat is niet zo ver, maar...
1: Ik ben van Oostmalle, in de Kempen.
0: Dat is wel...
3: En ik van Turnhout, ook van de Kempen.
0: Oké, heel goed. Hebben jullie al beslist wie de VRT Zomerhit mag winnen?
1: Ja, wij vinden wel dat Bas mag winnen.
3: Bas of Sam Goris?
2: Ik vind Sam Goris. Dat is een goede schrijvers, die mag van mij winnen.
0: Jullie hebben zijn optreden waarschijnlijk ook gezien als jullie zo vroeg waren. Hoe was dat?
3: Ja, echt heel goed. Echt, ja.
0: Een ambiance maken. Het was ook een maxi-optreden, want hij heeft veel meer gedaan dan dat we eigenlijk gevraagd hadden aan hem. Maar zo is hij, hè?
2: Ja,
0: dat is... Het is een gever, onze Sam Goris. En geef jullie stem ook dan maar aan hem. Of aan iemand anders. Jullie beslissen, beste luisteraar, via VRT Max, breng je stem uit. Wie mag de VRT Zomerhit van 2026 winnen? Aan jou de keuze.

0: ik ben wel onder de indruk van die fans, hoor. Die al van 10 uur hier staan om straks Pieter en Zion live bij Radio 2 aan het werk te zien. Lars, Marilou, Mats, Lisa, Chris en Brecht kunnen er niet bij zijn vanavond, laten ze weten via de Radio 2-app. Maar ze zullen meekijken via VRT Max. Dat kan ook altijd natuurlijk. Ga kijken bij Radio 2 op VRT Max. Daar zie je ook de beelden dan van hier ons podium. Boven de radiostudio. Ja, het is de moeite hoor, in Blankenbergen. Kom ons gerust eens een bezoekje brengen. Ook morgen staan we hier weer vanaf 9 uur.
1: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
2: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
3: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: je allemaal nu?
1: Ik weet nu dat we de engel bewaren bestaat.
0: Ja, goed hoor. We zijn aan de opwarming bezig, beste luisteraar.

Oh, dit was de perfecte applaustester. Doe dat nog eens. Oh, Radio 2 aan zee. Het is van de warmte. Het is van de warmte, luisteraars. Sorry hoor. Wat een muziek, hè. John Travolta. Oh, en kijk eens wie hier binnenkomt. Kijk eens wie hier binnenkomt. Oh.

0: Ja, ze draaien met hun armen. Ze draaien met hun armen.
1: Zeker.
0: Ah, Pieter en Zion, jullie hebben daar ook zo van genoten hier, hè, van de muziek.
1: Sowieso.
0: Ja. Ja, hey, dat is nogal muziek op Radio 2, hè?
1: Sowieso.
2: Zeker.
0: Ah, voilà. Zeg, jullie zien hier ook die Radio 2 ballenbak.
1: Ja.
0: Herinneren jullie die nog?
1: Ja, ja, ja, zeker.
0: Hier is een muntje.
1: Hey, Pieter.
0: Je mag daar een vraag uitdraaien.
1: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dat is gewoon draaien. Hè?
2: Draaien, draaien.
0: Ja, Pieter mag het handenwerk doen.
1: Dat is oké. Okay. Volgens mij.
0: Ja, Zion, dank je.
1: Ja, hier.
0: Daar is Zion. Maak maar open. Lees.
1: Ik hem voor.
0: Ja, daar, jij zit, maakt hem voor, daar zit een zomervraag in. Waar jullie allebei mogen op antwoorden.
2: Ik zal kijken een micro houden, ja.
1: Wat is het meest foute gerucht dat ooit over jou de ronde deed en klopt het?
2: Oei.
0: Oh, wat een moeilijke vraag.
2: Oei.
0: Het is zeker
1: dat is een heel raar.
0: De ronde
1: doen. Ja, er is natuurlijk, voordat wij meededen aan Like Me, is er een periode geweest dat er alleen een filmpje online stond waar dat wij langs achter te zien waren. En ik heb toen heel lang moeten ontkennen dat ik dat niet was. En dat was een beetje...
0: Het was niet de achterkant van Zion.
1: Ik was het wel. Ik zei van nee, ik ben daar niet... Ja.
0: Maar het was je toch.
1: Het was toch
0: jouw achterkant op te zien.
1: Ja, en ik heb toen tegen heel veel mensen in mijn dichte vriendenkring gelogen dat ik het niet was, maar ik was het wel. Maar dat was niet zo'n zot gerucht.
0: Nee. Oké, okay, goed. Is die foto nog ergens te zien?
1: Ja, ik heb dat filmpje vandaag toevallig nog eens op mijn
0: filmpje,
1: nog voorbij zien komen. Het was zo'n teasertje van Like Me. En we mochten toen nog niet zeggen dat we dat gingen doen. Dus ik heb tegen heel veel mensen spijtig moeten liegen.
0: Oké, okay, en...
2: Pieter? Ja, ik ben even aan het graven. Ik ben heel hard aan het graven.
0: Een gerucht?
2: Een gerucht, ja. Nee, ik kan er niet direct op komen eigenlijk. Misschien heeft iemand uit het publiek een gerucht.
0: Dat je toch echt blond bent?
2: Ah ja, nee, ja, ik ben echt keihard geblondeerd eigenlijk.
0: Werd beweerd, maar
2: nee,
0: echt blond werd.
2: Nee, dit is echt niet mijn kleurhaar. Dat, dat zijn eigenlijk de wenkbrauwen.
0: Maar ik zie de teleurstelling.
1: Staat hem goed.
2: Eigenlijk, Zion zijn kleur is exact ook mijn kleur.
1: Ja.
2: Okay. Ja, maar
0: waarom heb je het dan toch zo gedaan?
2: Ah, wel, ja, dan kijk ik achter mij eens een keer. voor Oscar zijn personage, dat past helemaal bij hem natuurlijk. Ja.
0: Maar hij staat er wel mee.
2: Dank u zeer, dank u wel, dank u. Dat is heel vriendelijk.
0: Ja, de soundcheck goed verlopen daarnet?
2: Ja, het was leuk. Ja,
1: we hebben er echt enorm veel zin in.
0: Ja, maar ik zie het aan
1: jullie. Ik heb echt keiveel zin om op te treden.
0: Ik denk de fans ook. Kan dat zijn? Ja hoor, oké. Okay, straks dus.

0: Amy Winehouse Rehab. En op een paar minuten tijd heeft het publiek zich hier voor onze studio vertienvoudigd of zoiets. Waar komen jullie allemaal plots vandaan? Maar welkom. En straks gaan we ook kijken naar het optreden van Pieter en Zion hier bij Radio 2 live aan zee. Naar Antwerpen op de E19 nog wel vertragen tussen Mechelen-Zuid en de werken in Mechelen-Noord. 15 minuten extra daar. Op de binnenring rond Brussel een kwartier ook tussen Strombeek en Vilvoorde door werken. Door een ongeval is in Lier de ring versperd in de richting van Berlaar tussen de Mechelse Steenweg en de Aarschotse Steenweg. En in Mechelen is de Battelbrug defect.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Azizam.
1: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
2: Oh, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Dus ze komt uit, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Nou, oh, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee. Medi Market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies. Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Radio 2.
0: Ondertussen zijn Pieter en Zion aan hun optreden begonnen live bij Radio 2 aan Zee. Je kan het volgen via VRT Max. En wij gaan luisteren naar Meteor ondertussen. Nooduitgang.
5: Dit is niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: leidt die nooduitgang naar een overwinning. Het is een van de 20 genomineerden, Meteor. En je hoort het hier op de achtergrond ook. Blanke, we gaan even meeluisteren, ja.
1: Het laatste liedje zingen. Oh. Oei, dat hebben we niet goed begrepen. Gaan we nog een allerlaatste liedje zingen? Oké. Het laatste nummer heeft iets te maken met de zon en de zee. Weet je nou over welk nummer dat ik het heb?

opname moet dat eigenlijk live zien. Heerlijk om al die luisteraars hier te zien meespringen en zingen. Met Pieter en Zion van Like Me. Live te volgen via VRT Max.

0: You Will Lose and the News, The Power of Love. We hebben de power van Like Me gevoeld daarnet. Brecht heeft een berichtje gestuurd via de Radio 2-app. Die heeft live gekeken via VRT Max van bij hem thuis. Het is het mooiste optreden dat ik gezien heb, zegt hij hier. En ook Marie-Rose Blondé is in de wolken over het optreden daarnet van Pieter en Zion. Goed gedaan, boys, schrijft ze. Fijn dat ook zij op heel wat belangstelling kunnen rekenen. Ze kende de jongens zelf niet, maar heeft ze nu leren kennen en ze vindt ze fantastisch. Even horen wat Limburg ervan vond.
1: Wij vonden het heel leuk.
0: Ja. Limburg is vertegenwoordigd door Febe en Silke. Jullie waren er wel live bij, stonden helemaal vooraan. Vertel eens, vat het optreden even samen.
1: Ze hebben 4 liedjes gezongen.
0: Ja.
1: Elke solo en dan ook nog 2 liedjes samen.
0: Waar hebben jullie het meeste van genoten?
1: Ik vraag het aan.
2: Ja, ik wat Silke graag.
0: Mm-hmm. Een beetje Silke, jullie waren er wel live bij, stonden helemaal vooraan. Vertel eens, vat het optreden even samen.
1: Ze hebben 4

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.
3: Ja, ik heb daar gewoon een sticker van laten maken.
4: Van, en hij is frietenliefhebber of zo?
3: Ja.
4: Favoriet frietje.
3: Iedere pijl, ja,
4: mooi gevonden, heel goed. Dankjewel voor jullie komst.
3: Graag
4: en kom gerust nog maar eens terug, hè.
3: Ja,
4: er gaan nog toffe optredens zijn. Elke dag.

Ja, Camille is heel goed in break-up songs. Dat is ook een leuke. Bye bye. Nu dat je weg bent. Ik ben ook bijna weg. Het is bijna 8 uur. Maar morgen zijn we terug. Radio 2 aan Zee. Daan Masset mag dan opnieuw beginnen om 9 uur.

The Jacksons, Blame It On The Boogie. Morgen wordt ook weer een mooie dag bij Radio 2 aan Zee. Dan krijg je DJ Licious en Milo live in je oren. En Hollies, dat is Christopher Holle. En morgen kom je ook iets heel bijzonders te weten. Belangrijke dag hoor. Ja, want dan vertellen we welke VRT zomerhit genomineerden in de eerste twee tv-shows zitten. Die worden op 28 en 29 juli opgenomen hier naast ons op het strand aan de pier in Blankenbergen. Ik wens je nog een prettige avond. Straks Radio 2 Relax. En nu eerst nog Céline Dion tot aan het nieuws van 8 uur. Tot morgen!

0: naar het kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
2: Elke dag, telt voor twee.
3: Het is 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabres. In Ankara in Turkije is de NAVO-top afgelopen. De meeste leiders, ook premier De Wever, noemen die top een succes. De Europese lidstaten gaan fors meer investeren in defensie en dat moet leiden tot een sterkere militaire alliantie. De Amerikaanse president Trump heeft zo net een afrondende persconferentie gegeven. Daarin ging het onder meer over de oorlog met Iran. Die lijkt sinds gisteravond herbegonnen met nieuwe raketaanvallen. Jens Frans in Ankara luisterde naar Trump.
4: Hij zei, kijk, het is geen geheim, ik zal het maar verklappen. We gaan wellicht vanavond of vannacht opnieuw gaan bombarderen. Dus wat je ziet is een heel erg grote escalatie. Aan de andere kant zei Trump wel, kijk, mijn mensen die mogen verder onderhandelen, ook al geloof ik er niet in. Laten we kijken naar wat er op het terrein gebeurt. Ja, er waren heel zware bombardementen, hè? Iets meer dan 80 doelwitten die aangevallen zijn door de Verenigde Staten. Maar wat daarbij opvalt is dat bijvoorbeeld de hoofdstad Teheran nog niet is aangevallen. Dus je voelt dat die aanvallen nu toenemen, maar toch nog een stuk met de handrem op.
3: De laatste hittegolf was de dodelijkste uit onze recente geschiedenis. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. In totaal waren er in de periode van 18 juni tot 1 juli zowat 1750 meer overlijdens dan normaal. Vooral in Wallonië was er oversterfte. Opvallend was dat ook in de groep mensen onder de 65 jaar 60% meer sterfgevallen waren. Uitzonderlijke cijfers, en daar moeten we lessen uittrekken, zegt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke.
5: Wij vragen aan het crisiscentrum van nu toch eens heel goed te kijken, hoe moet je in actie schieten bij een hittegolf, bij zo'n zware, uitzonderlijke hittegolf? Wie moet je allemaal mobiliseren? Wat moet je bijvoorbeeld doen als raadgevingen aan organisatoren van evenementen? Hoe moet je dat aanpakken? Er is veel goeds gebeurd, hè, en er ligt ook veel klaar, maar het moet sterker en beter gecoördineerd worden.
3: In Wimereux, in het noorden van Frankrijk, aan de Opaalkust, is een Belgische man van 43 overleden nadat hij twee jongeren had proberen te redden die in zee in de problemen waren gekomen. De man kreeg in het water zelf een hartaanval. De hulpdiensten konden hem reanimeren, maar hij is later overleden in het ziekenhuis. In de regio is het gevaarlijk om in zee te zwemmen. Dat heeft met de ligging te maken, zegt Tom Kokkel, hoofdredder in Blankenbergen.
6: Wimereux ligt in feite bijna in het midden tussen Engeland en Frankrijk. De noordste doorgang is daar. Dus de watermassa die vanuit de Atlantische Oceaan komt en de richting van de Noordzee in moet, wordt eigenlijk helemaal door de gat geduwd. Dus dat wil zeggen dat er daar zeer hoge stroomsnelheden zijn. Dat is echt een gebied die gekend is voor tot 4-5 knopen per uur stroomsnelheid. Dus dat is toch wel 8 à 9 kilometer per uur. Dus veel sneller dan een gemiddelde zwemmer, uiteraard.
3: En de Nederlander Olaf Kooi heeft de 5e etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij won overtuigend een massaspurt. Tim Merlier was de beste Belg op de 3e plaats. Hij voelde dat er niet meer in zat.
7: Op het moment dat ik denk dat ik het juist had, misgok ik eigenlijk en moet ik nog even rondom komen. Maar een sterke sprint van Kooi, zijn specialiteit wel eens in de plan trekken en op het juiste moment aangaan. En als ik dan niet in de buurt ben, dan is het ook voor mij moeilijk.
3: Jasper Philipsen werd 5e en de Noordtraan blijft leider. Morgen is er een bergrit. Vanavond rustig en helder weer, temperaturen van 8 tot 18 graden. Morgen opnieuw veel zon met wat stapelwolken en tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
8: Dankjewel. Door een ongeval is in Lier de ring versperd in de richting van Berlaar tussen de Mechelse Steenweg en de Aarschotse Steenweg. En in Mechelen is de Battelbrug nog altijd defect.
9: Dirk Gijs.
8: Brussel neemt over. Dankjewel David in Blankenbergen. We gaan samen gezellig ontspannen. Ja.
9: Radio 2, relax.
10: Ontspannen met de beste muziek.
8: Met Baya Condios. Ja, dat Spaans veer in deze plaat. Ook al is dan die kleine eigenlijk een Brusselse. Hopelijk zit je ook op een terrasje of ben je op een andere manier aan het genieten van de prachtige zomeravond. Just a friend of mine. Nog net een tapasje erbij, dan is het compleet.

0: Ja, dat tapasje, dat is nog niet in orde gekomen, maar we doen ons best, hoor. Maya Condios, Just a Friend of Mine. Laat even weten hoe jij ontspant vanavond. Allee, of werkt, want dat zou ook kunnen natuurlijk. Laat het weten in de Radio 2-app. Suzanne en Freek zijn ook aan ontspanning toe na hun stadionconcerten en hun passage in Antwerpen.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht.

Gele. Citroen, wie zingt daar nu over? De meesten zingen over een schoon nieuw lief, wel zij zongen hier over die citroenboom. Ik heb er ook een staan op mijn terras. Meer nog, ik heb al limoncello gemaakt van de citroenen die aan die citroenboom hingen. Dat is toch wat tof in ieder geval. Ja, ik stelde daarnet de vraag, hoe ontspan jij op dit moment? Ik kreeg een leuke reactie van Jurgen Dumortier uit Middelkerken, want die stuurt, ik ben ontspannen aan het rijden met Radio 2. Het is een ritje van 260 kilometer naar ons tweede huisje in Limburg. Oeh, dat is een prettige eindbestemming. Geniet ervan. Bedankt.

door de wind, door de regen. Als ik dit hoor, dan heb je een paar stevige, warme sokken nodig, hè, om het gezellig te houden. Wel, het wil lukken. Chantal van Geel die stuurt in de app dat ze momenteel sokken aan het breien is voor de winter voor haar kleinkind. Maar ze zit wel buiten met een glaasje rosé en een chipje. Zalig met, met deze leuke muziek. Dank je wel. Ah, heel tof dat je stuurt. Hier is Teddy Swims.

0: is hele chique muziek, hè? Inclusief een duur orkest, ABC en All of My Heart. Krijg een berichtje van Dimitri, die luistert naar Radio 2 en die heeft ons ontdekt dankzij het feit dat wij aan zee zitten. Wel, Dimitri, dat doet ons veel plezier. Even aan de weg, door een ongeval is in Lier de ring versperd in de richting van Berlaar tussen de Mechelse Steenweg en de Aarschotse Steenweg. En in Mechelen is ook de Battelbrug defect.
1: Radio 2. Luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
0: En nu de man die we kennen van Magie, zijn grootste hit. Maar dit is een andere. Gisteren blijft vandaag. Ik heb het over Philip Robrecht.
1: Elke

Ja, sorry, Gwen, ik ga toch iets vertellen. Ja, don't speak, zegt ze. Dit is hier wel radio natuurlijk, hè. Ik krijg een berichtje van Christine Rabai uit Veurne en die schrijft het volgende. We genieten in de tuin. De tuinman kwam het zware werk doen en hij zegt, jullie hebben een rijkdom van planten. En dat is waar, dus nu lekker genieten van een mooie avond met goede muziek van Christine en Rob komt dit. Wel, Christine, ik voel dat wij een match hebben. Allee, Rob ook, hè. We hebben een goede match. Ik voel het. Ik voel jullie een rijkdom aan planten. En wij een rijkdom aan fantastische muziek. En nu we het toch over tuinen hebben, wat dacht je van de daktuin van Al Jarreau? Die komt eraan. Radio 2, relax. Dirk Gijs.

toeristle MC met nonkel Ramon van het Groene Woud erbij. Ik vind het een mooie combinatie. En Spiegel, zo heet hij. Krijg je een berichtje in de Radio 2-app van... Ik had voorlezen, van in dit geval Rita. En Rita wenst ons een hele fijne avond. Ze is het ook bijzonder gezellig aan het maken. Want ze zit nu mosselen te eten met frietjes. En een glaasje witte wijn op het terras. Meer moet dat niet zijn. Ja, dat is levensgenieten. Goed bezig, Rita. Dankjewel voor je berichtje. Hier is Michael Asnard.

een klein meisje, maar dan wel met een klok van een stem. Je hoorde ze met Lose Control. We gaan even terug in de tijd met Al Stewart, The Year of the Cat. Je vraagt je af, wat is dat, The Year of the Cat? Wel, het komt uit de Vietnamese dierenriem. Ja, je kent zoiets als de dierenriem bij ons, maar er zitten geen katten in. Chinese dierenriem is ook al bekend met aap. Wat is dat al? Maar in de Chinese zit geen kat, in de Vietnamese wel. En het is toevallig, de vriendin van Al Stewart had een boekje open liggen op die pagina. Die dacht, hey, leuke songtitel. Ik heb het even opgezocht. Het enige verschil tussen de Chinese en de Vietnamese dierenriem is die

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Je hoorde nog Daryl Hall en John Oates. Ik heb straks nog fantastische muziek van Arne van Aken. Ken je die nog? Chris Isaak is erbij. Of Sunday Blues van bij ons.
2: Elke dag telt voor twee. Radio 2.
3: 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaberis. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil nieuwe richtlijnen nu de cijfers bekend zijn van de oversterfte tijdens de laatste hittegolf. Dat was de dodelijkste uit onze recente geschiedenis, met zowel 1750 meer overlijdens dan normaal. Het zijn uitzonderlijke cijfers en daar moeten we lessen uit trekken, vindt Van den Broeke.
4: Wij vragen aan het crisiscentrum van nu toch eens heel goed te kijken. Hoe moet je in actie schieten bij een hittegolf, bij zo'n zware, uitzonderlijke hittegolf? Wie moet je allemaal mobiliseren? Wat moet je bijvoorbeeld doen als raadgevingen aan organisatoren van evenementen? Hoe moet je dat aanpakken? Er is veel goeds gebeurd, hè, en er ligt ook veel klaar, maar het moet sterker en beter gecoördineerd worden.
3: We staan wellicht al voor een nieuwe hittegolf. Het KMI heeft code geel afgekondigd voor hitte in heel het land, ook aan de kust. En die waarschuwing geldt al zeker tot zondagavond. In Wimereux, in het noorden van Frankrijk, aan de Opaalkust, is een Belgische man van 43 overleden nadat hij twee jongeren had proberen te redden die in zee in de problemen waren gekomen. De man kreeg in het water zelf een hartaanval. Hij is nog gereanimeerd, maar later overleden in het ziekenhuis. De twee jongeren zijn gered. In de regio is het gevaarlijk om in zee te zwemmen. Dat heeft met de ligging te maken, zegt Tom Kokkel, hoofdredder in Blankenbergen.
5: Wimereux ligt in feite bijna in het midden tussen Engeland en Frankrijk. De noordste doorgang is daar. Dus de watermassa die vanuit de Atlantische Oceaan komt en de richting van de Noordzee in moet, wordt eigenlijk helemaal door de gat geduwd. Dus dat wil zeggen dat er daar zeer hoge stroomsnelheden zijn. Dat is echt een gebied die gekend is voor tot 4-5 knopen per uur stroomsnelheid. Dus dat is toch wel 8 à 9 kilometer per uur. Dus veel sneller dan een gemiddelde zwemmer, uiteraard.
3: En in de buurt van Bourges, in het midden van Frankrijk is dat, bedreigt een natuurbrand een wapenfabriek. Er is een groot gevaar op explosies. Wat 100 inwoners van het dorp die dichtbij de fabriek wonen zijn geëvacueerd. Zij moeten vannacht elders slapen. De brand is vanmiddag uitgebroken. Zowat 60 hectare natuur is in vlammen opgegaan. De felle wind wakkert het vuur nog aan. Dat maakt het erg moeilijk voor de brandweer. En bedrijven die grote LED-schermen verhuren kunnen de vraag amper bijhouden nu de Rode Duivels het goed doen op het WK voetbal. Veel evenementen en horecazaken zoeken last minute nog een groot scherm voor de match van vrijdagavond tegen Spanje. Julie de Schrijver van een verhuurbedrijf in Denderleeuw moet mensen teleurstellen, want de schermen zijn op.
6: Nu is de vraag eigenlijk ontploft. Vanaf de derde match is dat een beetje beginnen groeien. En nu kunnen we het eigenlijk niet meer bijhouden. We moeten echt schuiven, puzzelen. Gelukkig liggen de Duitsers, gelukkig is misschien niet het juiste woord, eruit. Waardoor wij schermen kunnen verplaatsen van Duitsland naar België. Maar nu is onze puzzel een beetje gelegd en zijn we eigenlijk uitgeput. Moeten we mensen teleurstellen.
3: Vanavond rustig en helder weer, temperaturen van 8 tot 18 graden. In de loop van de nacht kans op wat nevel of mist. Morgen opnieuw veel zon met enkele stapelwolken en erg warm tot 31 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2.
7: Radio 2, relax.
0: Dirk Gijs.
7: Radio 2, relax. Ontspannen met de beste muziek. VRT Radio 2.
8: Ja, ontspannen. En ook een beetje reizen, want we gaan reizen met de zeilboot. Enya neemt ons mee op een zeiltrip over de Orinoco, de Zuid-Amerikaanse rivier, langs Venezuela. Droom even mee met deze Orinoco-flow.

Nee, drumstijl heeft ze niet nodig. Het zijn gewoon wat percussieklanken en de synthesizer is superbelangrijk. Het plukkende pizzicato geluidje. En plots was Enya even beroemd in Ierland als Bono van U2. Want dat is een hele grote hit geworden. Dit is een beetje Radio 2-geschiedenis. 20 jaar geleden hebben we een liedjeswedstrijd met Radio 2 georganiseerd. En Arne van Haken kwam daaruit als een van de finalisten met dit liedje, Luisje.

denk dat elke zanger een beetje een acteur is, want je brengt toch uiteindelijk een verhaal met alles wat in je mogelijkheid ligt van je stem en je fysiek en muziek erbij. Maar hier heb je een mooie combinatie, hè? Zanger en acteur Chris Isaak. En een fantastisch nummer, Wicked Game. Maar Freddy merkt op in onze Radio 2-app dat er ook een hoofdrol is weggelegd voor de gitarist. Jazeker! Want wat klinkt die gitaar hier fantastisch in dit nummer, hè? Loves no one. Maar het mag gezegd worden, Chris Isaak doet het ook heel goed. En hier is Taylor Swift, komt uit de film Toy Story. I knew it, I knew you.

0: Maar toch vind je ons niet.
1: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
0: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max.
1: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
0: Radio 2, relax.
1: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.

meeste liedjes zijn liefdesliedjes, zeker, hè? Je hoorde de jazzpolitie bij Radio 2. Relax. Ik heb nog een geweldig nummer. Pas op, het is een oud nummer. Het is 23 jaar oud. En Jan Leijers ken je, hè, van Soul Sisters. Ja, die heeft flink wat dochters. Een van die dochters is Doreen Leijers. En op zondagmiddag kwam die samen met haar vriendin, met Stefanie. En die verdreven de tijd met piano spelen. En er ontstond een liedje. En Jan hoorde het en ze hebben het opgenomen. En het werd ook een hit. Dus dit is Doreen en Stefanie, Sunday Blues, a song.

Ik vind het wel sterk, hoor. Doreen Leijers, ze was 18 of nog niet eens, en Stefanie Vloebergs, de vriendin, hebben dit precies 24 jaar geleden gezongen. Dus allee, ik vind, als Doreen luistert of als Stefanie luistert, volgend jaar is dat precies 25 jaar geleden. Misschien moeten jullie daar eens een remake van maken, maar dan volwassener en gewoon hoe het 25 jaar later zou klinken. Vind ik wel interessant.

0: kinderen kunnen soms lastige vragen stellen waar het als grote mens niet zo simpel is om antwoord op te geven. Ja, Prezema, mijn kleine presidentje. Even naar de weg doorwerken is op de E19 van Brussel naar Antwerpen de Kraaibekstunnel gesloten.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: En nu een song geschreven voor de soundtrack van een film met Eddie Murphy. Ken je Boomerang nog? Nee? Maar die hit ken je wel nog, denk ik wel.
1: Elke dag telt voor twee.
0: Ik heb het over End of the Road.
1: WRT Radio 2.
0: Van deze Boys to Men.

0: En Katie Melua ken je nog wel van die 1 million bicycles. Nee, 10 million bicycles in Beijing, hè? It's a wonderful life. Met enige ironie, it's a wonderful life. Als ik deze zonsondergang zie, dat is toch schoon. Radio 2. Ik krijg een berichtje in de Radio 2-app. Het was top met Sam Goris. Dat is de beste. Vriendelijke groeten van Robbie Schoonjans uit Menen. Ah ja, inderdaad was het top. En ja, de Sam was erbij deze namiddag in Blankenbergen. En hij komt heel erg graag. Luister maar.
1: Vooral weer al gelukkig om met hen allemaal nog eens weer te zien. Niet alleen hier bij Radio 2, maar ook als de opnames dan doorgaan. Hier de mensen van voor en achter de schermen. En hier als je hier dan toe komt van de middag. Ik was hier al iets na 1 uur. Ah, oh, hele fantastische medewerkers hier. Ik heb me al goed geamuseerd. En die tijd is zo gevlogen.
0: Dus de tijd vloog. Hij was er al 1:15, terwijl hij pas om 3:30 op het podium moest. Maar kijk, hij heeft een goede dag gehad. En wij waren ook blij, want het was super. Het was top. En om 7:30 hadden we ook een deel van de Like Me-cast. We hadden Sam en Oscar in Like Me. Dat zijn dan Zion en Pieter, die hebben er ook opgetreden. En morgen wordt het ook weer top, want dan komt DJ Licious en Milo. Die komen om 3:30. En Hollies, die ken je nog wel. Dat is de winnaar van The Voice vorig jaar, Christophe. Die komt om 7:30, dus ja, alle welkom daar.
2: Radio 2, relax.

duo Sam Smith en Normali. En Dancing with a Stranger. We gaan van de tens, want dat komt uit de tens, naar de 70s met de Sutherland Brothers en Quiver Diana.

0: Hola, Frans Chanson. Maar Frans Chanson dan wel in het Nederlands, hè? Door Isabel A. Geweldig. Het past ook dit berichtje bij van Freddy de Ridder. Die stuurt, we luisteren naar Radio 2 met uitzicht bij zonsondergang aan de Mont Blanc.
1: Oh.
0: Is dat dan de Italiaanse kant of de Franse kant? Wat ligt zo wat op de grens, hè? Hier is Tina Turner. En

Wat een klasse song van een klasse madame natuurlijk. Tina Turner en Private Dancer. Ik heb nog een zomersliedje van Pink en haar dochter. Dit is Cover Me in Sunshine.

0: Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Massa chic dat dat Pink was met haar dochter erbij. Hè? Straks muziek van Whitney Houston, Jean Thomas. En we hebben ook nog eens Roxette. Dus blijf zeker luisteren.
2: Elke dag, telt voor twee. VRT Radio 2.
3: Het is 10:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke vraagt nieuwe richtlijnen nu de cijfers bekend zijn van de oversterfte tijdens de laatste hittegolf. Dat was de dodelijkste uit onze recente geschiedenis, met zowel 1750 meer overlijdens dan normaal. Het zijn uitzonderlijke cijfers en daar moeten we lessen uit trekken, zegt Van den Broeke.
4: Wij vragen aan het crisiscentrum van nu toch eens heel goed te kijken. Hoe moet je in actie schieten bij een hittegolf, bij zo'n zware, uitzonderlijke hittegolf? Wie moet je allemaal mobiliseren? Wat moet je bijvoorbeeld doen als raadgevingen aan organisatoren van evenementen? Hoe moet je dat aanpakken? Er is veel goeds gebeurd, hè, en er ligt ook veel klaar. Maar het moet sterker en beter gecoördineerd worden.
3: We staan wellicht al voor een nieuwe hittegolf. Het KMI heeft code geel afgekondigd in heel het land, ook aan de kust. De waarschuwing geldt al zeker tot zondagavond. Wie vanaf morgen naar Brussels Airport wil, moet opletten om de ring rond Brussel. Morgen starten werkzaamheden aan het knooppunt van de ring en de weg naar de luchthaven. Op de werf in Zaventem komen er twee nieuwe bruggen. Daardoor verandert de ligging van de afrit naar de luchthaven. Je hoort Marijn Struijf van Bouwheer De Werkvennootschap.
5: Er zijn wel wat verschillen voor mensen die naar de luchthaven gaan. Wie van de ring komt, zal altijd de luchthaven kunnen bereiken. Dat is het belangrijkste. Maar je moet wel echt goed opletten welke takken je moet nemen van die tijdelijke situatie, eigenlijk die werfsituatie. Dus vooral niet te snel rijden, goed de signalisatie volgen en dan kom je wel op je bestemming.
3: In de buurt van Bourges in Midden-Frankrijk lijkt het explosiegevaar aan een wapenfabriek voorbij. Zowat 100 inwoners van een dorp die vlakbij de fabriek wonen zijn geëvacueerd. Er woedt een natuurbrand. Die is vanmiddag uitgebroken. Zowat 60 hectare natuur is in vlammen opgegaan. De felle wind wakkert het vuur aan. Dat maakt het moeilijk voor de brandweer. In Ankara in Turkije is de NAVO-top afgelopen. De meeste leiders, ook premier De Wever, noemen die top een succes. De Europese lidstaten gaan fors meer investeren in defensie en dat moet leiden tot een sterkere militaire alliantie. De Amerikaanse president Trump had het op zijn afrondende persconferentie over de oorlog met Iran, die sinds gisteravond herbegonnen lijkt, met nieuwe raketaanvallen. Jens Fransen in Turkije luisterde naar Trump.
6: Hij zei, kijk, het is geen geheim, ik zal het maar verklappen. We gaan wellicht vanavond of vannacht opnieuw gaan bombarderen. Dus wat je ziet is een heel erg grote escalatie. Aan de andere kant zei Trump wel, kijk, mijn mensen die mogen verder onderhandelen, ook al geloof ik er niet in. Laten we kijken naar wat er op het terrein gebeurt. Ja, er waren heel zware bombardementen, hè? Iets meer dan 80 doelwitten die aangevallen zijn door de Verenigde Staten. Maar wat daarbij opvalt is dat bijvoorbeeld de hoofdstad Teheran nog niet is aangevallen. Dus je voelt dat die aanvallen nu toenemen, maar toch nog een stuk met de handrem op.
3: En de Britse koning Charles heeft postuum en symbolisch gratie verleend aan de laatste vrouw die in zijn land werd geëxecuteerd. Ruth Ellis stierf in 1955. Zij stond terecht voor de moord op haar partner. Ja, Katrien van der Schoot, het is een bijzonder verhaal.
7: Ja, en een verhaal van deze tijd die zich meer bewust is van huiselijk geweld. Ruth Ellis werd in 1955 veroordeeld tot de strop. De vrouw, een uitbaatster van een nachtclub en moeder van twee kinderen, had haar partner David Blakely doodgeschoten, een beroemde autoracer. De rechter hield toen geen rekening met het feit dat Ruth Ellis zwaar mishandeld was door haar vriend. Dat gold niet als verzachtende omstandigheid. Jarenlang ijverde haar nabestaanden om haar postuum gratie te verlenen. En dat is nu gebeurd op vraag van een Labour-parlementslid. Het betekent niet dat Ruth Ellis onschuldig was, maar, zegt justitieminister Lammy, het erkent wel het zware onrecht dat haar is aangedaan.
3: Katrien, dankjewel. Het weer nog vannacht rustig en helder en tot 18 graden. In de loop van de nacht kans op wat nevel of mist. Morgen veel zon met enkele stapelwolken. Het wordt erg warm, tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Ja, de zomer is in het land. Doorwerken is op de E19 van Brussel naar Antwerpen de Kraaibekstunnel gesloten.
0: Radio 2.
8: Radio 2.

is ook voor een stuk waar Sunday Bloody Sunday over ging, over de burgeroorlog. In dit geval Belfast, strijdtoneel, waar barricades waren opgeworpen. En het is Gary Camp, de gitarist die het nummer heeft geschreven. En ja, het is een van de mooiste nummers dat hij ooit gemaakt heeft. Het is indrukwekkend. En we hebben dat met veel plezier bijna 6 minuten gedraaid door de Spandau Ballet. Terwijl de zon aan het ondergaan is hier boven Brussel, en bij jou ook ongetwijfeld, maken wij de andere beweging. 6 uur 's ochtends en Stan van Samang wordt wakker. 6 uur 's morgens.

0: school, eh?
1: Goeiedag.
0: Stan van Samang. En Mary Frederiksen van Roxette bezingt krek hetzelfde. Ook zij zegt goedemorgen aan de wereld.

0: Ah ja, in goodbye zit ook het woordje good. Je hoorde de good in goodbye, dat was Lies. En Lies is al eens goeiedag komen zeggen bij ons in Blankenbergen. Want daar zenden wij uit, heel de zomer lang tot 29 augustus. Je bent daar zeer zeker welkom. Wie staat er nog op het programma van artiesten die langskomen? Wel, ik kan je vertellen, vrijdag komt Tom Dice, komt ook Yannick Bovie. En morgen is het aan DJ Licious en Milo, die komen om 16:30. En om 19:30 komt Hollis. En Hollis, dat is Christophe Verhollen, die komt om 19:30, winnaar van The Voice 2 jaar geleden. Het is daar gezellig, het is een aanrader. Je moet maar eens passeren. Absoluut de moeite waard. Je kan ook alles volgen op VRT Max. Als je de volledige cast wil kennen van wie langskomt, VRT Max, klik op Radio 2.
1: Dit is het mooiste moment

hebben ze alle kleuren, maar ze waren typisch, hè? De gele taxis in New York bijvoorbeeld. County Crows, the big yellow taxi. Samen met Vanessa Carlton. Ik krijg een mooi berichtje van Hilde de Vogelaar uit Wortegem Petegem. Hilde stuurt goedenavond op de terugweg naar huis na een etentje. Geluisterd naar Radio 2, topmuziek. En nu op het terras nog aan het nagenieten. Mooie avond gewenst. Jij ook, Hilde. Dank je wel voor het berichtje. Het is een schitterende zomeravond. We moeten daarvan genieten.

gezellige saxofoon erbij op deze zwoele zomeravond. En wat is dat hier met de Petra's? Ik krijg hier twee berichtjes. Het ene komt van Petra Brabant en het andere van Petra van Helmond. En Petra van Helmond is op dit moment, schrijft ze trouw op post, en het zwembad aan het bijvullen. Terwijl Petra Brabant stuurt dat ze net gezwommen heeft, dat ze net gegrild heeft en nu aan het genieten is van een cappuccinootje en onze zalige muziek. Amai, er wordt hier luxueus geleefd. Niets mis natuurlijk met een zomeravond in een reishuisje in Bommerskont.

Het goede doel en vriendschap. Radio 2. Heb jij onze ochtendpresentator Peter van der Veire al eens gezien met lang haar en met een watergolf, zoals je oma er vroeger eentje had? Echt waar, het is de moeite. Je kan dat zien op halloradio2.be. Peter gaat namelijk samen met Chris van Tongelen de hoofdrol spelen in de nieuwste musical van Studio 100. En dat is samen met Radio 2 en die heet Hallo Radio 2. Gaat over de beginjaren van de radio, dus met veel Vlaamse hits, met nostalgie en met 100% feel good natuurlijk. Première is voor maart, maar bestel toch nu al je tickets op halloradio2.be.

Het was zijn eerste solo-single sinds hij uit de groep Genesis was gestapt. En het was een hit. En dat deed hem deugd, want ja, je weet nooit als je stopt en je begint solo of het gaat marcheren. Je hoorde Peter Gabriel en Salisbury Hill. Krijg nog een berichtje van Pieter Persijn uit Zwevegem, die aan het spelen is en tegelijkertijd radio aan het luisteren is. Heel tof. Ik ben aan het einde van mijn Latijn, maar nog heel veel luisterplezier met Radio 2 Relax natuurlijk. En met Niall Horan. Tot morgen.

0: ontspannen met de beste muziek. In Radio 2 Relax.
1: Elke dag, telk voor twee. VRT Radio 2.
2: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaberings. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe bombardementen uitgevoerd op Iran. Er is sprake van explosies aan de kust van de Golf van Oman, niet ver van de grens met Pakistan. Eerder vandaag had de Amerikaanse president Trump op de NAVO-top in Turkije aangekondigd dat er vanavond opnieuw aanvallen zouden komen en dat het staakt het vuren voorbij is. Ook gisteravond laat waren er al aanvallen. De VS ziet het als vergelding voor de Iraanse aanval op commerciële schepen in de straat van Hormuz. En nog op die NAVO-top heeft Trump belooft aan de Oekraïense president Zelensky dat Oekraïne binnenkort zelf Amerikaanse Patriot luchtafweerraketten mag bouwen. En dat is een gigantische stap in de oorlog met Rusland, zegt Jan Baljouw in Ter Zake. Oekraïne heeft een nijpend tekort aan luchtafweer en op termijn kan dit een verschil maken.
3: Het lost op termijn een van de belangrijkste kwetsbaarheden van Oekraïne op dit moment op. Want Oekraïne heeft op dit moment te weinig Patriot luchtafweerraketten om de Russische ballistische raketten neer te halen. En Patriots zijn de enigen die dat eigenlijk kunnen. En Rusland weet dat. En je ziet de afgelopen dagen, weken, dat Rusland Oekraïne meer en meer bombardeert met die ballistische raketten. En daar ook heel veel schade mee aanricht. Oekraïne kan nu zeggen tegen bondgenoten van lever nu jullie Patriot raketten die in stok liggen. En wij zullen dan later terugleveren naar jullie.
2: De Belgische kledingketen Paprika is failliet verklaard door de ondernemingsrechtbank. De 30 nog bestaande winkels in ons land sluiten en 151 mensen verliezen hun job. 2 jaar geleden ging de groep Cassis en Paprika al door een faillissement waarbij 23 winkels in België moesten sluiten. Daarna volgde een doorstart, maar nu is ook de nieuwe vennootschap achter Paprika failliet verklaard. Eerder dit jaar moesten alle winkels in Duitsland en Nederland al dicht. Wie naar Brussels Airport wil, moet opletten op de ring rond Brussel. Morgen starten er werkzaamheden aan het knooppunt van de ring en de weg naar de luchthaven. Op de werf in Zaventem komen er 2 nieuwe bruggen. Daardoor verandert de ligging van de afrit. Marijn Struijf van de werkvennootschap.
4: Er zijn wel wat verschillen voor mensen die naar de luchthaven gaan. Wie van de ring komt, zal altijd de luchthaven kunnen bereiken. Dat is het belangrijkste. Maar je moet wel echt goed opletten welke takken je moet nemen van die tijdelijke situatie, eigenlijk die werfsituatie. Dus vooral niet te snel rijden. Goed de signalisatie volgen en dan kom je wel op je bestemming.
2: Vannacht rustig en helder weer en tot 18 graden. In de loop van de nacht kans op wat nevel of mist. Morgen veel zon met enkele stapelwolken en erg warm tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 2.
0: Je luistert naar Radio 2.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: middernacht, VRT Nieuws, met Brecht Schabriks. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe bombardementen uitgevoerd op Iran. Er is sprake van explosies aan de kust van de Golf van Oman, niet ver van de grens met Pakistan. En ook explosies in de straat van Hormuz en in de Persische Golf. Eerder vandaag had president Trump op de NAVO-top in Turkije aangekondigd dat er vanavond opnieuw aanvallen zouden komen en dat het staakt het vuren voorbij is. Ook gisteravond laatst waren er al aanvallen. De VS ziet dat als vergelding voor de Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Nog op die NAVO-top heeft Trump beloofd aan de Oekraïense president Zelensky dat Oekraïne binnenkort zelf Amerikaanse Patriot luchtafweerraketten mag bouwen. En dat is een gigantische stap in de oorlog met Rusland, dat zegt Jan Baljouw in Ter Zake. Oekraïne heeft een nijpend tekort aan luchtafweer en op termijn kan dit een verschil maken.
1: Het lost op termijn een van de belangrijkste kwetsbaarheden van Oekraïne op dit moment op. Want Oekraïne heeft op dit moment te weinig Patriot luchtafweerraketten om de Russische ballistische raketten neer te halen. En Patriot zijn de enigen die dat eigenlijk kunnen. En Rusland weet dat. En je ziet de afgelopen dagen, weken, dat Rusland Oekraïne meer en meer bombardeert met die ballistische raketten. En daar ook heel veel schade mee aanricht. Oekraïne kan nu zeggen tegen bondgenoten van lever nu jullie Patriot raketten die in stok liggen. En wij zullen dan later terugleveren naar jullie.
0: De Britse koning Charles heeft postuum en symbolisch gratie verleend aan de laatste vrouw die in zijn land is geëxecuteerd. Ruth Ellis stierf in 1955. Zij stond terecht voor de moord op haar partner. Het is een bijzonder verhaal, vertelt Katrien van der Schoot.
2: Ja, en een verhaal van deze tijd die zich meer bewust is van huiselijk geweld. Ruth Ellis werd in 1955 veroordeeld tot de strop. De vrouw, een uitbaatster van een nachtclub en moeder van twee kinderen, had haar partner David Blakely doodgeschoten, een beroemde autoracer. De rechter hield toen geen rekening met het feit dat Ruth Ellis zwaar mishandeld was door haar vriend. Dat gold niet als verzachtende omstandigheid. Jarenlang ijverde haar nabestaanden om haar postuum gratie te verlenen. En dat is nu gebeurd op vraag van een Labour-parlementslid. Het betekent niet dat Ruth Ellis onschuldig was, maar, zegt justitieminister Lammy, het erkent wel het zware onrecht dat haar is aangedaan.
0: Wie naar Brussels Airport wil, moet opletten om de ring rond Brussel. Morgen start er werkzaamheden aan het knooppunt van de ring en de weg naar de luchthaven. Op de werf in Zaventem komen er twee nieuwe bruggen en daardoor verandert de ligging van de afrit. Dat zegt Marijn Struijf van bouwheer De Werkvennootschap.
3: Er zijn wel wat verschillen voor mensen die naar de luchthaven gaan. Wie van de ring komt, zal altijd de luchthaven kunnen bereiken. Dat is het belangrijkste, maar je moet wel echt goed opletten welke takken je moet nemen van die tijdelijke situatie, eigenlijk die werfsituatie. Dus vooral niet te snel rijden. Goede signalisatie volgen en dan kom je wel op je bestemming.
0: Vrijdag speelt de Rode Duivels hun kwartfinale op het WK voetbal tegen Europees kampioen Spanje. Dat is zeker voor doelman Thibaut Courtois een speciale wedstrijd, want hij speelt al jaren bij de Spaanse topclub Real Madrid en woont dus in Spanje. Maar dat zal tijdens de wedstrijd geen rol spelen, zegt hij.
4: Ik woon er al 11 jaar, dus dat is natuurlijk al een hele tijd. Maar ja, uiteindelijk blijf ik Belg. Natuurlijk is voor mij Spanje wel mijn tweede thuis. En zal ik waarschijnlijk ook naar mijn carrière blijven wonen. Ik heb ook twee kinderen die natuurlijk meer Spanjaard zijn dan Belg. Maar uiteindelijk morgen of overmorgen zijn er niks België dat telt.
0: Nou, morgenavond is de eerste kwartfinale, die tussen Frankrijk en Marokko. Wie er al zeker bij is in de WK-finale is de Canadese popster Justin Bieber. Hij zal optreden tijdens de rust van de finale en hij is in goed gezelschap. Eerder had de FIFA ook al Shakira, Madonna en de K-popgroep BTS aangekondigd. De halftime show zal zowat 11 minuten duren. De finale is volgende week zondag in New Jersey. Vannacht rustig en helder weer en tot 18 graden. In de loop van de nacht kans op wat nevel of mist. Morgen veel zon met enkele stapelwolken. En het wordt erg warm, tot 31 graden. Zo woensdag 8 juli, zit erop. Een goede nacht.
5: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de best.

nooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Radio 2 Relax.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken?
3: Ja, ik heb geen inspiratie.
1: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
3: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: leger heeft nieuwe bombardementen uitgevoerd op Iran. Er is sprake van explosies in havensteden aan de kust van de Golf van Oman, niet ver van de grens met Pakistan, en ook in een havenstad aan de straat van Hormuz en op een eiland in de Perzische Golf. Ook eergisteravond laat waren er al aanvallen. De VS ziet het als vergelding voor de Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump heeft intussen ook gedreigd met nog veel erger als Iran opnieuw een aanval zou uitvoeren. Hij schreef dat op sociale media met een afbeelding van een Iraanse brandende stad erbij. In Italië zijn twee doden gevallen bij een explosie in een vuurwerkfabriek op zo'n 70 kilometer van de hoofdstad Rome. De slachtoffers zijn een moeder van 60 en haar zoon van 30. Hun lichamen werden gevonden onder het puin. Het gebouw was ingestort na die explosie. Twee andere werknemers van de fabriek overleefden de explosie. De eigenaren van de fabriek waren vorig jaar nog veroordeeld voor zwartwerk en het opslaan van explosieve materialen op een niet toegestane locatie. Maar het bedrijf was intussen opnieuw begonnen met een nieuwe vergunning. En morgen, vrijdag, spelen de Rode Duivels hun kwartfinale op het WK voetbal tegen Europees kampioen Spanje. Doelman Thibaut Courtois, die al vele jaren bij de Spaanse topclub Real Madrid speelt, vindt het een goede zaak dat België geen favoriet is in die wedstrijd. Dat zei hij op een persmoment een uurtje geleden.
1: Ik denk in de wedstrijden waar wij niet per se het spel moeten maken, zijn we misschien beter geweest. Natuurlijk tegen Egypte of Iran was dat extreem dat wij veel aan de bal waren. En dat zij vooral wouden verdedigen. Ik denk tegen Spanje zal het meer hun zijn die ook ons willen onder druk zetten op onze helft. En dat is aan ons om dan te kunnen tegengaan op hun helft te spelen, druk zetten op hun verdediging en hopen dat ze dan fouten maken waar wij van kunnen profiteren.
0: Dat is voor vrijdag. Straks is er de eerste kwartfinale. En dat is tussen Frankrijk en Marokko. Het weer nog. Het is vannacht rustig, helder ook. Minimaal rond 18 graden. In de loop van de nacht kans op wat nevel of mist. Overdag krijgen we veel zon met wat stapelwolken. En het wordt ook erg warm, tot 31 graden. Het weekend wordt ook zonnig. En dan nog enkele graden warmer, tot 33 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd op vrtnieuws.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken?
4: Ja, ik heb geen inspiratie.
2: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
4: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
2: Koken en

is 2 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe bombardementen uitgevoerd op Iran. Er waren explosies in havensteden aan de kust van de Golf van Oman, niet ver van de grens met Pakistan, en ook in een havenstad aan de straat van Hormuz en op een eiland in de Perzische Golf. De VS ziet het als vergelding voor de Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz begin deze week. De Amerikaanse president Trump heeft intussen ook nog gedreigd met veel ergere aanvallen als Iran opnieuw een aanval zou uitvoeren op commerciële schepen. Hij schreef dat op sociale media met een afbeelding van een Iraanse brandende stad erbij. Wie naar Brussels Airport wil, moet opletten op de ring rond Brussel. Vandaag starten werkzaamheden aan het knooppunt van de ring en de weg naar de luchthaven. Op de werf in Zaventem komen er 2 nieuwe bruggen.